0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

the courage.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Syrsky. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1. Non-stop.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: heb jij gedaan?
1: De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: you. Damn.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Hij is zijn 80ste levensjaar intussen ingegaan, deze J. Vincent Edwards. Of eigenlijk gewoon Vincent Edwards. Hij brak door met dit nummer solo, maar daarvoor speelde hij al in Hair. Als je haar maar goed zit, de musical natuurlijk. En de film. Nou ja. Hey, goedemorgen. 5 over 6, Alive and Kicking Radio. Op dit vroege tijdstip, goed dat je er bent. Misschien ben je wel aan het vakantie vieren in Midden-Nederland. Of daarbuiten en luister je naar Radio M Utrecht. Misschien is het het vaste ritueel van opstaan met ons. Hartstikke goed, gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker met de Kings onderweg en een well-respected man. Maar eerst muziek van Kid Creole en de Coconuts.

nooit een nacht. Maar we moeten nog even door de dag zien te komen. En dat gaan we op een leuke manier natuurlijk doen. Met leuke programma's, met fijne muziek, met van allerlei onderwerpen waar we over gaan praten. Ook in Utrecht is wakker vanmorgen tot aan 9 uur. Wonen Helene Fischer en daarvoor Kids Creole en de Coconuts. En tussendoor ook nog de Kinks. Ja, veel muziek in aantocht. Anne gaat op pad. Wat ze vandaag gaat doen als verslaggever, dat ga je verderop in Utrecht is wakker horen. Even na 6:30. Weer overzichtje, alvast even voor die tijd. Natuurlijk, Margot Ribberink zal dat ongetwijfeld even vanuit haar weerkamer sturen naar ons. En dan hoor je dat op de zender. En met Margot praten we uitgebreid over het weer. Verkeer hou ik ook in de gaten. Rijdt nu goed door, maar je weet maar nooit. We houden dat dus nou lettend voor je in de gaten. Verkeersinformatie van de ANWB.

0: met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

in the country. Nou, welkom in the country, zeggen we dan maar. Cliff Richard in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent op dit vroege tijdstip. Ik had het er straks even over een weeroverzicht. Margot Ribberink is wakker vanuit haar weerkamer. Is het gestuurd? Even compact het weer om even 6:30. In Utrecht is wakker, schotel ik het je voor. En nu nog even genieten van de muziek. De nieuwe single voor Monique Smit. Hartstikke leuk, mensen. Ik zie wel dat

0: heerlijke muziek uit het jaar 1979. Sister Sledge onder aanvoering van zangeres Katie Sledge. Maar die anderen die konden zich ook van hoor, die zussen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 1 minuut over half 7 uiteraard. Goed dat je er bent. Hier alvast even een schot voor de boeg. Voor wat betreft het weer voor vandaag. Maar goh, die laten we zo meteen in de uitzending haar zegje doen. De zon heeft het vandaag best wel moeilijk in Midden-Nederland. Uit de grijze wolken kan ook af en toe zeker wel een spettertje regen vallen. En er waait ook nog een frisse noordwestenwind. Wat dan nu deze zomer, denk ik dan. Het wordt maximaal 20 graden bij ons. Vanavond overigens wel droog. En de nacht die gaat volgen. Dan gaat het deels opklaren. Gaat het afkoelen naar 12 of 13 graden. Even vast een vooruitblik naar morgen. Morgen in de ochtend nog bewolkt. In de middag laat de zon zich af en toe zien. En dan wordt het zo'n 21 graden. Nou, dan weten we dat alvast.
1: Utrecht is wakker. Met

0: Paul Young, come back and stay. En dan gaan we een beetje, want anders dan weten we niet waar je aan toe bent. Dankzij Paul Young, come back and stay, zijn we inmiddels aangekomen op 6 minuten over 6:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Eens even kijken hoe het met Anne is. Nou, die staat voor me, dus dat is hartstikke goed. Goedemorgen, Anne.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, want jij gaat weer op pad natuurlijk. Maar eerst eventjes voordat je je gang maakt naar waar je naartoe gaat... en dat je gaat vertellen wat je gaat doen en waarheen. Ben je heel nat geworden of niet? Want het is weer even een ander weerbeeld, hè? Het is,
1: zo, het lijkt net herfst buiten. Nou, ik ben nat geregend.
0: Ja, ik dacht, je hebt net gedoucht. Dat heb je waarschijnlijk ook. Maar ja, is nat van de regen?
1: Ja. Nee, hè? Ah, die bril, ik kon net ruitenwissers gebruiken. Het was net eventjes zo'n beetje fors of zo.
0: Ja.
1: Flinke druppels uit de hemel, maar goed.
0: We gaan straks verder praten over het weer. Maar het kan wat buiig zijn vandaag. Dat zijn we niet helemaal meer gewend. Maar het is wel goed voor de natuur, denk ik dan.
1: Ja, dat is ook alweer zo. Hè. De plantjes zijn er blij mee. Maar,
0: zeker.
1: Nou.
0: Hey, wat ga jij ondernemen vandaag voor Utrecht is wakker?
1: Ik ga naar Zeist, naar bakker Albert. Ja, met één doel, en dat is een vraag aan hem stellen. Hoe kan de traditionele bakker zich staande houden in een veranderend bakkerslandschap?
0: Leg uit.
1: Ja, kijk, het is zo dat, tenminste dat heeft de Nederlandse Bakkers- en Banketbakkersondernemersvereniging uitgezocht, dat veel traditionele bakkers, dus bakkers die alleen bakkerslandschap.
0: Leg uit.
1: Ja, kijk, het is zo dat, tenminste dat heeft de Nederlandse Bakkers- en Banketbakkersondernemersvereniging uitgezocht, dat veel traditionele bakkers, dus bakkers die alleen brood bakken, als het ware, toch nieuwe manieren moeten vinden om zich

0: waar ze dan toch wel graag voor naar een bakker gaan in plaats van alleen dat brood. Want dat halen ze dan vaak in de supermarkt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dat is een trend en veel bakkers die spelen daarop in door dus dat assortiment uit te breiden. En ook die luxe artikelen en die lekkere broodjes toe te voegen. Ja. Maar iemand die dat doet, dat is dus Albert. Albert de Jong, de bakker in Zeist. En ja, die maakt dus ook video's bijvoorbeeld op Instagram en TikTok om jongeren te trekken. En ook uit te leggen hoe je bijvoorbeeld zuurdesembrood bakt.
1: Oh, dat is ook populair, hè?
0: Ook heel populair. Je hebt bakkerijen in de Randstad, bijvoorbeeld in de hoofdstad Amsterdam, waar echt rijen tot buiten staan iedere ochtend.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dat is een trend die wel aardig te zien is. Ja, en ik vraag me af hoe, ja, de traditionele bakker verdwijnt dus uit het straatbeeld.
1: Ja.
0: Maakt dus plaats voor die kleine ambachtelijke bakker. Hoe is dat? En ja, is dat iets waar je iets op kunt verzinnen? Dus nieuwe broodjes bedenken en die luxe artikelen toch toe te voegen aan je aanbod.
1: Ja, ja, dus eigenlijk weer een tweede aanval voor de bakker. En ook misschien wel weer uitdagingen.
0: Ja.
1: Want eerst was het, je noemt het al eventjes, de supermarkt natuurlijk, die eigenlijk de bedreiging was voor de warme bakker op de hoek.
0: Ja.
1: Die toch voor een groot deel verdwenen is uit het straatbeeld.
0: Ja, dat speelt ook zeker mee.
1: Ja, ja. En die bakker heeft dan meer minder klanten. Dus ja, dan, je moet toch je spullen kopen. Je moet je personeel betalen. Je moet jezelf betalen.
0: Ja.
1: Dus, maar nu is er weer iets anders. Dus, en met name, wat eet jij het liefst voor broodjes dan?
0: Oh, ik ben echt een zuurdesemliefhebber.
1: Ja?
0: Ja, vanochtend nog gegeten, heerlijk. En dan is de grand mère. Dat is iets volle brood, vol koren.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben echt een broodliefhebber.
1: Ja,
0: dit wordt een onderwerp naar mijn hart vanochtend.
1: Dat denk ik wel, ja. Dus, ja,
0: weet je hoe laat bakker Albert wakker is vanochtend?
1: Nou, ik denk nu 4:30 of zo.
0: 2 uur.
1: 2 uur?
0: Dat staat hij op.
1: Dat is niet in de ochtend, dat is in de nacht werken. Ja. Ja, dat is duidelijk, ja.
0: Goed,
1: nou, op naar het ontbijt, zeg ik dan. En maak het maar voor ons lekker. Dan krijgen we heel veel trek in, denk ik dan. Dus,
0: zal ik even terugkomen met een lekker broodje voor?
1: Jazeker, en zo gauw mogelijk na 9 uur. Want ik gier nu al van de honger. Dus op naar Zeist, zei je?
0: Ja.
1: Naar deze bakker, Albert. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan dus lekker ontbijten op de radio met jou.
0: Ja, en brood bakken. Misschien zet hij hem ook nog wel even aan het werk.
1: Zo, nou. Oké. Hey, succes op naar Zeist.
0: Dankjewel.
1: En nou, hou je staande met de regen. Want je bent met de auto, hè?
0: Ja.

hadden we Monique Smit al met de nieuwe single. En deze was de wat oudere single van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Ja, als de dag van vandaag dan voorbij is, dan komt die morgen wel. Maar wat is er vandaag in Midden-Nederland aan de hand? Je gaat het horen in Utrecht is Wakker. Voordat we maar gewoon horen, is dan ruimte voor Cilla Black.

0: Scylla, Black is for You is een van de grote hits van haar. Deze Britse zangeres heet eigenlijk helemaal geen Scylla Black, maar Priscilla White. Dat is ook wel grappig, toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht en daar is Margot. Goedemorgen Margot, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen Bob.
0: We hadden natuurlijk al even een weerberichtje van je gekregen, dus we weten al globaal wat ons te wachten staat qua temperatuur en wat regenspetters. Ik begreep dat jij, je bent niet schor, valt me op, maar jij bent wel aan het aanmoedigen geweest. De Nijmeegse Vierdaagse, daar manifesteer jij je een aantal keren deze week, hè?
1: Ja, ik woon daar een beetje heel dichtbij natuurlijk. Hè. Ik woon aan de dijk, hè, waar in 2006 die verschrikkelijke doden vielen door de hitte. Nou, dat hebben we natuurlijk niet deze week, want het is zelfs een beetje aan de koele kant. En vandaag is de koelste dag. Hè. Gisteren werd het nog zo'n 24 graden. Ja. Maar vandaag moeten we zorgen dat we de winter gaan halen. Want het is bewolkt. Hè. Vanuit het noorden is een heel tapijt met grijze bewolking over Nederland uitgerold. Inclusief natuurlijk ook Utrecht. En daaruit valt af en toe een spatje regen of motregen. Maar het gaat ook niet heel hard. En je wordt er nauwelijks nat van. En ik kijk even naar de Vierdaagse TV live. Ja. En ik zie dat mensen niet echt een regenjas aan hebben. En dat de meeste mensen gewoon in korte broek met t-shirt zijn vertrokken. Ja. Dus wat dat betreft, en ik spreek ook uit ervaring, want ik ben ook wel echt wandelaar. 20 graden met bewolking en een spatje motregen is helemaal niet erg voor de wandelaars, is juist lekker fris.
0: Ja, natuurlijk qua temperatuur kan ik me zeker ook voorstellen. Ik bedoel, je noemde al even dat nare jaar 2006... voor wat betreft de Vierdaagse inderdaad, en door de extreme hitte. Ja, een aantal weken geleden hadden we ook nog die extreme hitte. Dus wat dat betreft denk ik dat 20, 21 graden een prima wandeltemperatuur is. En als het dan niet al te hard regent, ja, dan laat je niet uit het veld slaan, denk ik.
1: Precies, hè. Gisteren was het natuurlijk wel op en top zomerdag met flink wat zon. En ik was heel eventjes op de wedren, hè, waar de mensen allemaal weer binnenkomen. Na 30, 40, 50 kilometer. En sommige mensen zeiden tegen mij, joh, wat was het warm vandaag. Hè? Dus gisteren hebben we temperaturen gehad van zo'n 22, 23 graden. En dat is voor sommige wandelaars eigenlijk alweer een beetje te warm als je zo in beweging bent de hele dag. Dus zo'n dagje met bewolking en een enkel spatje motregen, dat is eigenlijk best lekker om te wandelen, moet ik zeggen.
0: Oké, nou laten we even doorwandelen wat betreft het weer dan eventjes. Nee, we hebben natuurlijk ook weer die combinatie van wandelen met de Vierdaagse. En dat vind ik overigens wel een hele prestatie. Ik ga straks ook weer bellen met collega Lisbeth, die in de loop mee, Lisbeth
1: super.
0: De
1: Moor. Ja.
0: Dus die zet haar best een beetje voor vandaag. Maar wat betreft de ontwikkeling van het weer met die temperatuur. En toch wel wat regen. Dat hebben we een lange tijd niet op deze manier gehad. Grauwe dag is het ook niet helemaal. Want ruimte voor zon dan?
1: Nou, misschien in de loop van de middag en namiddag. Hè. Uh-huh. Het dikste gedeelte, dat hangt samen met de frontenpassage vanuit het noordwesten, komt zo rond een uurtje of 11, 12 rond deze tijd onze provincie binnen en ook bij Nijmegen. En daarachter is de lucht ietsjes droger, dus dan neemt het aantal drupjes af wat af en toe verspreid valt en zou af en toe het wolkendek kunnen breken. Maar ik kijk ook naar een satellietplaatje en zie dat er stroomopwaarts ook ten noorden van dat storingje nog behoorlijk wat bewolking vanaf de Noordzee in de aanvoer zit. Dus ik houd het erop dat er vandaag gewoon weinig ruimte is voor de zon. Mm-hmm. En dat 20 graden het maximaal haalbare is. En dat spatje regen, ja, dat moeten we af en toe wel eventjes melden. Want dat valt er gewoon. Maar ja, heel veel levert het niet op. Hè. Als we de oogsten opmaken vanavond, als we de regenmeters even legen, nou, dan denk ik dat we gelukkig mogen zijn als er in Utrecht 1 millimetertje uitkomt.
0: Dat hoef je niet te legen, denk ik, die millimeter. Die kan er wel in blijven zitten, natuurlijk. Even een kleine vooruitblik alvast voor wat betreft morgen. Dan is het alweer donderdag, misschien ook nog vrijdag erbij.
1: Ja, nou die donderdag, dat is ook nog een koel dagje. Ik denk dat de temperaturen niet zo heel veel hoger komen in vergelijking met vandaag. Er is wat minder wind. Vanmiddag toch een stevige wind uit het noordwesten. En na een nachtje met 12, 13 graden, afgelopen nacht 14 graden, wordt het morgen weer 20, 21 graden. Met vrij veel bewolking. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog is. En dan komt met name in de namiddag toch dit zonnetje weer tevoorschijn. En dat is een voorbode voor een mooie vrijdag. En een zeer zomerse zon. Zaterdag met temperaturen van 5, 26 graden. Dus de zomer is helemaal niet weg. Het is heel even een korte, koele onderbreking.
0: Mag ook wel, toch? Geen klagen
1: zeker.
0: Over.
1: Okay. Nee hoor.
0: Maar gewoon super dank met een weerspreuk en weer uitgebreid praten over het weer. 7:50 vanmiddag. Vanmorgen bedoel
1: lekker.
0: Ik dat, sorry.
1: Ja, okay. Met koffie erbij, ja, graag.
0: Zwarte koffie, hè?
1: Ja.

Klaus Ramazzotti uit 1988. Want dan heb je ook wat, zeg ik dan. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En het volgende uur zetten we in de stijgers. We gaan verder praten over brood. Brood, ook op Facebook de vraag. Waar haal jij je broodjes? Komen we er zo meteen op terug. Voor 7 uur, Janice hier, naar 1979. Run too fast, fly too high.

0: Utrecht is wakker.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
9: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
8: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Syrsky ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
10: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
8: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3:07 inmiddels geworden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht bij mij in de studio. Kees Dorenstein, goedemorgen Kees.
12: Bob, goedemorgen.
11: Voorbereiding heb je al gedaan voor het nieuwsbulletin van 19:30. Het regionieuws dus, maar nu alvast even in het kort.
12: Ja, de hoofdpunten. De huizen in onze provincie zijn het afgelopen kwartaal gemiddeld 3,7% duurder geworden. Dat is onder het landelijke gemiddelde, dat ruim boven de 4% ligt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn ook meer huizen verkocht. De rechter heeft de aanleg van dassenrasters bij het oude Tempelbos in Soesterberg stilgelegd. Die worden daar neergelegd zodat er huizen gebouwd kunnen worden. Maar er is een bezwaar tegen ingediend en de rechter wil dat nu eerst afwachten voordat er gebouwd wordt. En als jij goed kan tekenen, dan kan je zomaar eens de stadstekenaar van Utrecht worden.
11: Oh.
12: Een nieuwe functie. Nou, hoe dat zit, hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
11: Tot zometeen dan.
4: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de

0: mama's en de papa's. En I saw her again. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 12 over 7 inmiddels geworden. Ja, goedemorgen. Op woensdag de 22e hebben we het vandaag over brood. Brood, daar zit wat in. Jazeker wel. Waar haal jij je brood? Nou, Anne gaat dat vanmorgen doen in Zeist. Bij een bakker die best wel hele lekkere broodjes bakt. Heeft zo uit de doeken gedaan. Bijzondere broodjes voor mij. Namen die ik helemaal niet kende. En daar is veel behoefte aan. Maar hoe hou je als bakker staande in een wereld van brood? En hoe vind jij je broodje het lekkerst? Of beter gezegd, wat voor broodje vind jij nou het lekkerst? Haal je dat bij de supermarkt of bij de ambachtelijke bakker? Het lekkerste brood? Nou, daar kun je op reageren. En dat hebben al heel wat mensen gedaan via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht. Zal ik eens even mijn tanden erin zetten? Michel van der Aardweg. Hey, goedemorgen Michel. Hij zegt, ik haal zaterdag zat het brood bij de bakker van Malen in Hillegom, want daar woon ik. Voor de hele week trouwens, een mens moet goed eten. Een fijne uitzending. Oh, er zullen heel wat namen voorbij gaan komen. Dus ik ga ze ook maar allemaal noemen, denk ik dan. Hans in Maartensdijk. Goedemorgen, Bob. Ik koop mijn brood bij AHA. Pain de Boulogne. Donker volkoren brood met zaden en pitten. Goed. Mooie uitzendingen. Groeten vanuit Maartensdijk. Dus van Hans. Hans, groeten terug. Else zegt hij aan het Woudenberg met 15 graden. Halve bocht. Broodvoorkeur. Er is zoveel om te kiezen. Maar mijn voorkeur gaat uit naar donkerbruin. Stevig brood. Waar je echt nog je tanden in kunt zetten. Ook een casino brood voor de tosties. En witte puntjes als ik trekking kroketjes heb. Oh ja, ik krijg er nu al zin in. Oké, goed. Ik moet even doorlezen. Van alles wat heb ik in de vriezer. Heel slim. En gelukkig alles te koop bij mijn favoriete super. Dat is Hoogvliet. Oké. Vanmorgen wordt het een sneetje bruin brood met halvarine, komkommer en graskaas. Hou op over het eten, zeg. Nee, we gaan nog even door. Else, dankjewel. Sas, die zegt, goedemorgen. Extra donker, meer galen van AHA. Vond ik zo lekker niet. Zo klef, zo stom dat het ineens niet meer verkocht wordt. Oh, je vond het wel lekker dus. Oké. Nu is het zuurdesembrood geworden. Maar dat vind ik niet lekker. Jammer dat ze dit doen. Nou, oké. Bij Bakkerij Sterk, we noemen ze gewoon even allemaal, hè. En Bart op City Plaza verkoopt daar geen brood meer. Ik kan nergens vinden wat erop lijkt. Nou, dat is even jammer, maar misschien kan een ander jou daarmee helpen natuurlijk. En Bianca zegt, goedemorgen allemaal. Ja, brood van de bakker is, vind ik, het allerlekkerste. Maar ik eet het, ja, nou ja, als lekker brood, dan trakteer ik mezelf erop. Luxe dus eigenlijk. Ik denk dat de bakker niet in de dagelijkse boodschappen van mensen valt. Begrijp ik niet helemaal. Een winkelwagentje wordt één keer gevuld en klaar zijn de boodschappen. Op zo'n manier. Reageren op het brood. Hoe eet jij je broodje en wat vind je het lekkerste broodje? Of het brood in het algemeen, behaal je het? Ik wil het weten. Je kunt het laten weten aan Van Beter. Via een berichtje, dat kan via de RTV Utrecht-app. Of Facebook, Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nat.

Robert Palmer en The Best of Both Worlds in Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8 minuten voor, 7:30 inmiddels geworden. Nieuws weer en verkeer. Ja, dat verkeer, het is vakantietijd, rijdt goed door. Maar ik houd wel voor je in de gaten. Mocht er files zich voordoen, dan hoor je dat natuurlijk als eerste bij ons. En nu de mooiste Soundgang, Ain't No Mountain High Enough. Remember.

0: John Fogerty, de zanger van CCR, Creedence Clearwater Revival. Hij schreef het nummer Proud Mary en veel artiesten, ook Argentina Turner bijvoorbeeld, hebben dit op de plaat gezet, op het vinyl laten persen. Leuk om weer te horen, denk ik, in Utrecht is wakker. Over horen gesproken, daar is hij weer, Kees Dorrestein. Zo meteen uitgebreid aandacht voor het nieuws uit Midden-Nederland.
1: Ja, inderdaad, Bob. Zometeen hoor je over een brand in het centrum van Utrecht vannacht. En als je goed kan tekenen, dan kan je de eerste Utrechtse stadstekenaar worden.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Half 8, Radio uit Utrecht, te luisteren je naar zeker voor het nieuws uit de regio met Kees nu. Want de huizen in de provincie Utrecht, die zijn, nou ja, laten we zeggen, de afgelopen 3-4 maanden, het laatste kwartaal in elk geval, weer een stuk duurder geworden.
1: Ja, je betaalt gemiddeld 3,7% meer. Maar dat is dan weer onder het landelijk gemiddelde dat ruim boven de 4% ligt, meldt het CBS. Er zijn ook meer huizen verkocht. In alle provincies zijn de prijzen hoger dan een jaar eerder. In Groningen stijgen de prijzen dan weer het hardst. Gemiddeld kost een huis in Nederland bijna €500.000. En in de gemeente Utrecht zijn de woningen gemiddeld 2,2% duurder geworden. Er is een flinke brand uitgebroken in een huis in het centrum van Utrecht. Rond 2:30 vannacht brak de brand uit en de vlammen sloegen uit het dak. Het gaat om een huis aan de Weide Doelen, vlakbij Ledig Erf. En volgens omstanders zou het een studentenhuis zijn. Rond 4:15 had de brandweer het vuur geblust. En een deel van de bewoners zou vanwege de brand niet meer thuis kunnen slapen, meldt een persfotograaf. De aanleg van dassenrasters bij het oude Tempelbos in Soesterberg is stilgelegd. Een rechter moet eerst beoordelen of gemeente Soest wel mag doorwerken, terwijl er bezwaar is tegen die rasters. De gemeente wil in het bos ruimte maken voor 220 woningen, maar er leeft een beschermde dassenfamilie in de buurt. Pogingen om die dieren te verplaatsen zijn mislukt. Nou, maandag begon een aannemer hekken te plaatsen die de dassen moet tegenhouden bij een toekomstig bouwterrein. Tegenstanders van de woonwijk in het bos waarschuwden de rechter en die legde dus een paar uur later het werk stil. En als je goed kan tekenen, dan kan je zomaar eens de eerste stadstekenaar van Utrecht worden.
0: Nou, leuk is dat.
1: Ja, kan je een beetje tekenen, Bob, dan?
0: Nou, vroeger wel, dacht ik, ja. Ja. Maar ik heb al zo lang niet, ja, een beetje kleur. Oh nee, ik kon niet. Ik was altijd buiten lijntjes aan het kleuren.
1: Oh, buiten. Nou, dat vind ik heel mooi, Bob. Die mensen hebben we ook nodig. Maar
0: echt tekenen dus, bedoel je?
1: Ja, ja, je moet het wel echt kunnen. De Utrechtse Artistieke Gemeenschap, het Huis van Betekenis, is daar namelijk naar op zoek. Professionele tekenaars en illustratoren mogen solliciteren, dus als we denk ik wel binnen de lijntjes kleuren. Mm-hmm. Als je aangenomen wordt, dan mag je een jaar lang exposeren bij de Utrechter. En krijg je professionele coaching en begeleiding. En je krijgt ook een flinke vergoeding. En je mag jezelf dan een jaar lang de Utrechtse stadstekenaar noemen.
0: Dat lijkt me een mooi vooruitzicht voor iedereen die daar zin in heeft, bedoel ik dan. Ik zou niet durven om dat te doen, maar...
1: Het is een mooie functie. En dan kan je eens je werk op verschillende plekken te zien.
0: Zo. Mooie expositieruimte hoor, Utrecht.
1: Ja, het weer dan. Het begint wat nattig vanochtend. Er kan een spatje regen vallen, maar daarna is het droog en wordt het zo'n 20 graden.
0: En het verkeer, het rijdt goed door in Midden-Nederland, maar ben je onderweg. Goede reis namens ons. Geniet je ook zo meteen van de Beach Boys.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Utrecht is wakker met

0: I can hear music van de Beach Boys. En dat tijdens het ontbijt. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk ook weer wel natuurlijk. Want we hebben het over brood en broodjes. En waar koop jij je brood? De aanleiding is dat Anne onderweg is gegaan naar Zeist. Want de traditionele bakker is langzaam maar zeker uit het straatbeeld aan het verdwijnen. In plaats daarvan schieten de kleine, en dat zijn soms voor hele kleine ambachtelijke bakkerijen. Bijvoorbeeld met het zuurdesembrood. Soms zijn ze wat groter ook trouwens. Croissants en andere luxe lekkernijen als paddenstoelen uit de grond. Hoe hou je je dan als gewone bakker staande in zo'n veranderend bakkerslandschap? Nou, Anne zoekt het uit in Zeist. Goedemorgen, Anne. Je bent bij bakker Albert, hè? Daar begrijp ik.
1: Hé, hey, goedemorgen, Bob. Ja, hier worden de Oberlanders net uit de oven gehaald, zie ik. De grote
0: zo'n veranderend bakkerslandschap. Nou, Anne zoekt het uit in Zeist. Goedemorgen, Anne. Je bent bij bakker Albert, hè? Daar begrijp ik.
1: Hé, hey, goedemorgen, Bob. Ja, hier worden de Oberlanders net uit

0: dieren eigenlijk. Maar we gaan wel proberen om dat weer wat te gaan verlaten.
1: Heel verstandelijk. Hey, en je zei al boulangerie. Je noemt jezelf ook boulanger, Albert. Waarom boulanger en niet gewoon bakker?
0: Ja, wat wij doen is eigenlijk echt op de Franse manier de broden bakken. Dus echt met deze stokbroden krijgen een reis van 24 uur. En de deze broden ook. Ik heb nu zelfs deze broden in de koeling staan. Die zijn dinsdag geproduceerd en die worden morgen pas afgebakken. Dus die zijn 48 uur lang onderweg. En daarom noemen we ons eigenlijk boulangerie. De traditionele bakker, zoals die het witbrood bakt en die het tarrebrood bakt en het verkoren brood bakt.
1: Bussen, zeg maar.
0: Ja, in bussen. Ja. Dat doen wij verder niet. Dat is natuurlijk ook prima, maar dat is niet ons ding, zeg maar.
1: Ja, precies. Want even over die traditionele bakker. Het is zo dat die steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt. De Nederlandse Brood- en Bakkers Ondernemersvereniging zegt dat ja, die klassieke bakkerijvorm vaak verdwijnt nu. Dat zijn dan inderdaad wat je al zegt, de bakkers die dus witbrood, bruinbrood bakken. Herken jij dit? Hoe zie jij dit?
0: Ja, het was heel mooi. Want ik kreeg vorige week op de socials kreeg ik een advertentietje. En dat is denk ik een advertentie van 50 jaar terug. En toen hadden de bakkers in Zeist, ze waren er ongeveer 20 of 25 bakkers. En die gaven aan dat ze op vakantie gingen. Dus ze gingen 2 weken dicht en hadden met elkaar geregeld. Jij gaat die 2 weken dicht en wij gaan die 2 weken dicht. Maar het waren echt 25 bakkers. Het is bizar. Als je nu naar Zeist kijkt, zijn er nog 2 bakkers over.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, er zijn nog maar 2 bakkers over op 60.000 inwoners. Dus dat is best wel heel weinig. Dus dat zie je inderdaad gebeuren. En er zijn denk ik wel verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Ik denk dat de ene kant bakkers misschien ook wel een kansje hebben laten liggen door te veel uit dozen te halen. En dat de retail het gewoon heel erg goed doet.
1: Doe je uit dozen bestellen dan bedoel je?
0: Ja, dat ze niet alles meer zelf maken. Dus dat er toch wel heel veel dingen worden ingekocht en worden afgepakt. Ik denk dat ze daar wel een dingetje hebben laten liggen. Maar tijd speelt natuurlijk ook een rol. Het hele online shoppen. Mensen hebben drukke agenda's. En wat je nu ziet is dat stukken winkels zoals wij, dat ze echt, als ze naar de bakker gaan, willen ze gewoon echt lekkere dingen. En dat is wat
1: luxe, zeg maar. Ja. Gewoon goede kwaliteit.
0: Gewoon lekkere dingen. Lekkere zelfgemaakte croissants. Lekkere gebakjes. Lekkere dezenbroden met een heerlijke korst.
1: Zijn we niet met z'n allen een beetje lekker bek geworden? Een beetje luxe poezen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Klopt.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk ook zo dat je brood in de supermarkt kunt kopen. Dat mensen die naar een supermarkt gaan denken, goh, ik hou hier wel even een brood. Zie je dat ook of niet?
0: Ja, wat wij wel merken, en dat hoor je ook wel, dat mensen door de week toch wel vaak naar de supermarkt gaan en een half wit halen voor het broodtrommeltje. En dat ze dan richting het weekend komen ze toch weer naar ons. Omdat ze dan toch heerlijke verwendbroden willen, barbecuebroden, heerlijke patisserie. Ja, en dat is natuurlijk gewoon verwennerij. En dat is wat wij maken.
1: Oh, ik hoor een piepje op de achtergrond. Moeten we even kijken?
0: Even pakket eruit halen.
1: Ja, precies. Ja. Oh, dat willen we even zien. En baguettes, dat zijn dan inderdaad de traditionele Franse stokbroden.
0: Ja, het zijn echte Franse stokbroden. Op de Zeiste manier gebakken natuurlijk.
1: En wat is de Zeiste manier? Is dat een speciale manier?
0: Eigenlijk gewoon de Franse manier. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk Zeiste stokbroden.
1: Ja, uit de Zeiste bakker. Nou, leuk. Hey, en ik zie hier ook allemaal deegbollen. Dat zijn de zuurdezenbroden, hè? Dus dat ziet er zo uit.
0: Ze zijn nu bezig met Oberlanders. Dus dat is dan weer geen Frans, maar dat is een Duits brood.
1: Oké, ja.
0: Iets verderop is Maat bezig met Kerkenbosbrood. Dat zijn broden van ongeveer een meter lang.
1: Ja, want die staan allemaal mensen te rollen en te kneden.
0: Dat zijn broden weer voor de horeca. Dus dat zijn broden die worden dan bij een buffet neergelegd. Okay. Zodat je echt een mooi brood van bijna een meter lang hebt. En er worden dan plakken afgesneden.
1: Daar maak je ook brood voor?
0: Daar maken we ook brood voor, ja. Aha, klopt.
1: Dus niet alleen voor de buurtbewoners, de mensen in Zeist die een lekkere brood willen, maar ook de horeca.
0: Ja, en er komt steeds meer vraag naar. Zeker plaatselijke ondernemers die dan plaatselijk zaken willen doen. En gewoon een heerlijk broodje willen en niet uit de doos willen trekken. Nou, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij ons terecht.
1: Ik hoor nog een piepje op de achtergrond. Ja. Volgens mij moeten we weer aan het werken, Albert. Ja, ik wil je niet langer afleiden. Nou, er gebeurt hier een hele hoop. Ik zie hier ook croissants klaar liggen. Ik zie krentenbollen. Ik zie mensen op de achtergrond hard werken. We gaan zo meteen vragen waarom zij het leuk vinden om in een ambachtelijke bakkerij te werken. En we gaan aan de slag, hè, Albert?
0: Ja,
1: wat kan ik doen voor je?
0: Ja, we gaan lekker brood opmaken, denk ik.
1: Ja. Leuk. Nou, leuk. Let's go.
2: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat dan smaakt uiteindelijk, als het op tijd uit de oven komt natuurlijk. We gaan meemaken, Anne, en de bakker niet te vergeten in Zeist. En wat is jouw favoriete plekje waar je je brood haalt en welk brood vind je het allerlekkerst? En we hebben al heel wat reacties binnengekregen. Doe dat ook via Radio M Utrecht op Facebook. Of je kunt je bericht even posten via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met mij, met de studio. Dan krijg ik het binnen. Komen we er zo meteen uitgewerkt op terug. Eerst nog even lekker muziek. Dit is Alex Warren. How did you know? Utrecht is wakker.

0: grenzeloos gesteld. Alex Warren op Radio M Utrecht en...
1: ja, Fever Dream.
0: Nou, wat een reacties, wat een bakkers zijn jullie allemaal. Dat wil zeggen, broodjes bakken, dat gaan we even doen. Anne dus in Zeist, die horen we na 8:30 weer uitgebreid in Utrecht. Dus wakker, maar koop je het lekkerste brood? Wat vind je het lekkerste brood? Is beter de vraag. Er zullen namen voorbij komen zonder reclame te maken. En dan ga ik ze ook allemaal noemen, dan is er niet zoveel aan de hand. Via de RTV Utrecht app en op Radio M Utrecht Facebook. Bijvoorbeeld deze, Goedemorgen Bob en Anne daar in Zeist. Bakker Boonzaaier bestaat al 100 jaar en zit in de Anton Gezingstraat. Heerlijk brood. En er staan rijen van alle klanten en kanten. Echt een aanrader al. Dus Cor de Rooij, dankjewel. En dan heb je het over Utrecht natuurlijk, hè? Voor de stad. Brood voor morgen vroeg. Is een liedje trouwens ook. Ik klikte er eventjes op. Is wel leuk om dat te zien. Dat wist ik niet. Van Bart Peters en de radio's. Brood voor morgen vroeg. Nou, misschien moet ik dat nog eventjes opzoeken zo meteen. Gino die zegt, wij halen altijd voor de hele week brood bij bakkerij Stoepje. En goed brood en dan door de helft. En de rest gaat de vriezer in. Hey, maak er nog een fijne uitzending van. Dat ga ik doen. En Mita die stuurt even een fotootje mee van zuurdesembrood. Maar dat ziet er even lekker uit. En dat beleg erbij, hè. Op de bruine boterham, komkommer. En aan de andere kant van de helft, zeg maar, van het brood, banaan. Die combinatie ken ik eigenlijk niet zo. Maar wat leuk om dat te zien ook, een fotootje. Ruud zegt, ik koop mijn brood het liefst in België. Daar is het meer lekker. Ja, ik lach erom, want ja, je gaat niet elke dag naar België. En niet elke week ook, denk ik dan. Het is lekkerder dan bij ons. Het is donderdag gesneden. Oké, dat moet donderdag natuurlijk zijn. Want wanneer ik boodschappen in Duitsland doe, dan koop ik ook daar brood. Nou, dat is mooi om dat te lezen. Je komt nog eens ergens. Ja, er zijn ook meer mensen die bijvoorbeeld voor hun werk onderweg zijn natuurlijk. Bij bakker Van de Grijn op het Muntplein in Nieuwegein. Nou, het lijkt wel of we aan het rijmen zijn. Een fantastische bakker, zegt Marianne. Met vele verschillende broden, gebak, hartige en zoete versnaperingen. Zonder reclame te maken, we noemen ze allemaal, zei ik al. Ik haal het brood bij de warme bakker, zegt Janne. Verburg 3 minuutjes lopen en dan weet ik tenminste wat erin zit. Heerlijk volkorenbrood. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 3 voor 10 euro. En Belinda die zegt, ons brood komt van echte bakker Michel uit Houten. Liefst zonnebloempittenbrood. Of volkoren sesam. Dat is ook heerlijk. Nou, nog veel meer opmerkingen over brood. Ik kan ze niet allemaal meenemen. We praten er graag met je over door. Niet alleen in Utrecht is wakker, maar uiteraard ook bij Connie in Aan Tafel vanmiddag tussen 12 en 2. Maar we zijn er nog niet. Dit programma duurt tot 9 uur. Dus, en bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus doe je zegje. Welk brood? Broodjes? Welke vind je het lekkerst? Dat ben ik benieuwd naar. In de RTV Utrecht app op Facebook, Radio M Utrecht. En dit zijn de Carpenters.

0: En met een smile in de mond ontbijten wij vanmorgen bij Radio M Utrecht. En vooral de verse broodjes en zuurdesembrood is het allerpopulairst op dit moment, heb ik het idee. 8:09 geworden. Mago, goedemorgen. Heb je al ontbeten eigenlijk of niet?
1: Nee, dat doe ik pas na 9:00. Ja, ik kan niet zo de koffie, moet ik zeggen, dus daar begin ik mee. Maar tijdens mijn werk kan ik niet eten. En na 9:00 heb ik even een break. En dan ga ik lekker een boterhammetje eten.
0: Ja, want je bent hartstikke druk natuurlijk. Voor ons ook, voor het weer. Hoe is het met de regen, Mago?
1: Nou, ik heb breaking news, want ik heb een aantal meters. De meeste zijn nog gewoon leeg, hoor. Het is nauwelijks meetbare neerslag. Ja. Veroorzaakt een frontje wat vanuit het noordwesten over Nederland trekt. Maar in Hoogland is er al 0,3 millimeter gevallen.
0: Oh.
1: Ja, ja. Ook in Odijk 0,3. In Kamerik bij Piet van der Mel 0,6. En in Woerden 1,6 millimeter. Jippie! Wat zijn we daar blij mee, toch?
0: Ja, de natuur ook, zeg je het wel. Maar in dit geval, het zijn geen hoeveelheden om over de huis te schrijven, denk ik, hè?
1: Nee, het is heel weinig. Het is een heel zwak frontje wat vanuit het noordwesten over ons gaat trekken. Mm. En ik moet op dit moment zeggen, de meeste regen, de meeste activiteit zit nog iets ten noorden van ons. Het trekt zo tussen 10 en 12 over onze provincie. Dus wellicht dat we ook op meer plaatsen 1, misschien 1,5 millimeter opvangen. Maar dat is dan ook alles. En dat is natuurlijk veel te weinig om de droogte te verlichten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en wat vandaag opvalt is dat we in frisse lucht zitten. De noordwestelijke wind is nu nog zwak, maar vertrekt vanmiddag aan tot matig. De Noordzeebewolking overheerst. Af en toe zie je wel een beetje tekening in de bewolking. En als het frontje gepasseerd is vanmiddag, misschien dat er af en toe eens een keer een gaatje in het wolkendek valt. En die bewolking heeft natuurlijk invloed op de temperaturen. Gisteren kwamen we nog uit op zo'n 22 graden. En ik denk dat we vandaag in onze handjes mogen klappen als we de 20 graden halen. En dat is toch wel een beetje aan de frisse kant.
0: Ja, ja, ja. Is het een vreemde eend in de bijt vandaag? Is er eentje qua temperatuur die achterblijft deze woensdag ten opzichte van andere dagen in de week?
1: Het is morgen denk ik ook nog een beetje aan de frisse kant. Want we hebben nog te maken met een beetje de nasleep van de Noordzeewolken. Wel komt er een hoge drukgebied dichterbij. En dat betekent dat het gewoon droog blijft. Dus dat is al een pluspunt voor de meeste mensen. Maar die Noordzeewolken en de noordwestelijke wind die houden die temperatuur ook morgen nog gematigd. 20, 21 graden. Maar dan vanaf vrijdag als de wind gaat draaien naar het zuidwesten. En er stroomt ook warmere lucht naar ons toe en drogere lucht. Ja, dan gaan we in één keer omhoog. Plus 4 op de vrijdag, 24 graden. Met af en toe wat zon daarbij. En in één keer zien we dan op de zaterdag een zomerse dag verschijnen. Mm-hmm. Met 25 tot 27 graden in onze provincie. Met ook weer flink wat zon. Dus wat dat betreft gaat het een beetje op en neer. Even 2 koele dagen, vandaag en morgen. Vrijdag lekker, 24 graden, met zon daarbij. Mm-hmm. En zaterdag weer een hoog zomerse dag. Met misschien wel 26 of 27 graden.
0: Dat klinkt mij heel lekker in de oren. Ik denk, heel veel mensen in Midden-Nederland of daarbuiten die aan het luisteren zijn, die denken, ja, die mag blijven met dit weerbericht.
1: Nou, daarom stop ik ook bij de zaterdag.
0: Oké, dan een heel klein tipje van de sluier oplichten, want zondag gaat het weer los, of niet?
1: Nou, los zeg ik niet, maar op zondag zie ik voor het eerst in de weerkaarten echt significante neerslag. Dus dat is heel goed voor de natuur. Dat begint s'nachts al en zondag overdag zijn er flinke perioden met regen. Ook maandag nog. En dat zijn natuurlijk ook weer wat koelere dagen. Maar daarna zien we de temperaturen weer lekker oplopen.
0: Ja,
1: ik zie volgende week temperaturen van 25 tot 28 graden vanaf de dinsdag weer.
0: Kijk eens aan, zeg, wat heerlijk. Goed, we gaan ons er wel doorheen vechten door die wat nattere dagen, wat koelere dagen.
1: Ja.
0: Hey, wat voor weerspreuk heb je voor vandaag op deze woensdag?
1: Nou, ik heb er eentje uit het christelijke weerspreukenboekje.
0: Ja?
1: Over die andere Maria. We hebben Maria, maar ook Maria Magdalena. En het is vandaag haar naamdag, 22 juli. Brengt Magdalene regen, dan brengt ze weinig zegen.
0: Maar gewoon dankjewel. Tot zometeen weer in Utrecht is wakker.

0: En daar waren ze toen ineens. En ze zijn niet meer weg te denken. Deze Chris Lowe en Neil Tennant van The Pet Shop Boys. De jongens van de dierenwinkel. West End Girls bracht ons terug naar het jaar 1986. En wij blikken vooruit zometeen het volgende uur. Utrecht is wakker. En natuurlijk praten we verder over brood.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Manik Sampers met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
8: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
7: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
9: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
10: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
7: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3 over 8, je luistert naar Radio M Utrecht. Goed dat je er bent. Nieuws, weer, verkeer. Het verkeer rijdt goed hoor, dan weet je dat alvast. Maar ja, het kan zomaar veranderen. Dan hou ik je daarvan op de hoogte. De ANWB verkeersinformatie en het regio nieuws de hele ochtend met Kees Dorenstein.
12: Bob, goedemorgen. Ja, na 12 dagen is wethouder Jonathan Koelewijn van de gemeente Bunschoten alweer afgetreden. Per direct maakt de gemeente bekend. Dat zou zijn vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Bij een schuur aan de Weteringstraat in Baarn is gisteravond brand uitgebroken. En daarbij ontstond veel rook. De bewoners waren op vakantie, meldt de veiligheidsregio Utrecht. En de Spakenburgse dagen beginnen vandaag. En wat er te doen is, nou, dat hoor je straks in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
11: Ben je er wel eens geweest? Dus hartstikke gezellig altijd, hè?
12: Nou ja, want ik heb lang geleden... Zo'n 11 jaar of zo begon ik mijn journalistieke carrière. Eigenlijk nog veel langer geleden, 15 jaar. Hier ook bij Radio M Utrecht. Ja. En toen ben ik met Connie daar wel eens heen geweest. Oh, toen was ik haar producer. En toen gingen we dan de aan tafelshows in Spakenburg
11: maken. Nou, hoe leuk is dat?
12: Ja, dat was dat, zomaar, dan merk je in één keer hoe bekend Connie eigenlijk is. Want toen kwamen er allemaal mensen die kwamen naar de studio kijken. Die wilden allemaal graag met haar op de foto.
11: Als we hier een open dag hebben, open huis hebben, dan staat de hele Hengeveld staat vol met alleen maar mensen voor Connie.
12: Ja, zeg
11: maar.
12: Allemaal posters en alles. Ja.
11: Ik denk als jij zo doorgaat, dat jij ook die populariteit
12: krijgt. Ja, radio weet dus niet hoe je eruit ziet.
11: Scheelt dat of niet?
12: Dat scheelt heel erg. Okay. Ja, dat vind ik hartstikke fijn.
11: Maar we horen je graag zo meteen weer om 8:30 met een tent. Kees, tot zo.
13: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwe bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
18: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

voor het verhaal van Bol. Ja, en daarvoor Smokey Robinson and the Miracles. Echte Motown-klassiekers uit je speakers. Je hoorde de Tears of a Clown uit 1970. Meer muziek onderweg. En wij gaan ook onderweg. Anne is dat al gegaan, sinds vanmorgen bij de bakker in Zeist, die ongelooflijk lekkere broodjes bakt. Sterker nog, Anne krijgt les zometeen hoe je het lekkerste brood bakt. Nou, en wat vind jij het lekkerste brood? Broodjes, hou je die bij de bakker, bij de supermarkt of waar dan ook? En wat voor soort brood vind je dan het lekkerst? Het kan een croissantje zijn, maar het kan ook het zuurdesembrood zijn of iets met volkoren. Lekker. Laat het weten in de RTV Utrecht-app of op Facebook van Radio M Utrecht. Praten we er straks over door. En ik ga zo meteen bellen met Annie Holwer, want ik ga met haar praten over de kindervakantieweek in de Bilt en omgeving. Maar liefst bijna 400 kinderen uit de omgeving van de Bilt beleven deze week de tijd van hun leven op de kindervakantieweek. Blijf luisteren. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek.

0: Fire the Birds. En hey, Mr. Tambourine Man in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 8:54 intussen geworden. Ja, met de muziek gaan we zo meteen verder. Maar ik ga eerst praten met Annie Holwer van bijna 400 kinderen uit de omgeving van de Bilt die deze week echt de tijd van hun leven hebben op de kindervakantieweek. Die is in het leven geroepen voor kinderen die niet allemaal met vakantie gaan of niet met vakantie kunnen. Maar op de vakantieweek kunnen ze dan wel terecht voor allerlei soorten spelletjes en activiteiten. Nou, daar gaan we over doorpraten. En er komt vast en zeker heel wat bij kijken, kan ik me voorstellen, om voor kinderen dit te organiseren, zeg maar. En ja, dat komt allemaal op de schouders terecht van veel vrijwilligers. Annie Holwerf uit Baarn. Goedemorgen, Annie.
1: Goedemorgen.
0: En ik wil gelijk even weten wat voor activiteiten jij dan ontplooit. Wat is jouw taak op de kindervakantieweek?
1: Nou, brood, tenminste de manden vullen.
0: Ja.
1: Ik heb al jaren brood gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar ik ga nou samen met mijn man de manden vullen. Dus
0: ja.
1: Met appelsap en melk en een appeltje. Of ze krijgen een worteltje en komkommer. Wordt in schijfjes gesneden en kleine worteltjes.
0: Ja.
1: En zo, en dan wordt er brood met kaas en leverpastei.
0: Lekker zeg. Ja,
1: chocoladepasta, hageltjes.
0: Ja. Nou, de kinderen worden verwend, hoor ik al. Ja. Nou, we praten vanmorgen al sowieso uitgebreid over brood door. Dus dat klinkt mij goed in de oren. Succes met die activiteiten. Ja, veel vrijwilligers die ze erin zetten dus. Mag ik even vragen naar de activiteiten? Waar moet ik aan denken? Wat kunnen kinderen onder andere doen deze week?
1: Het is dit jaar, we hebben altijd een thema. En dit jaar is het dus magie.
0: Magie.
1: En dan hebben ze dus een knutselen, gaan ze. En dan gaan ze een toverstaf maken en een toverhoed. Dan is er voetballen. En dan is er een clinic van judo en tennis, volleyballen, huiskamerspelletjes, ze gaan pannenkoekjes met ze bakken, er is een disco, er zijn spelletjes in het bos en een stormbaan.
0: En knotshockey las ik ergens.
1: Ja. En ze gaan ook morgen met bussen naar de Drievliet.
0: Oh, wat gezellig. Dus ook nog naar een plekje. Een pretpark. Ja, precies, ja. Een pretpark. Ja. Ik kon even het woord niet bedenken, maar dat was het natuurlijk. Maar bij jullie is het ook pret. Dat mag wel gezegd worden, toch?
1: Ja, zeker. Het is heel gezellig.
0: Ja, hoe belangrijk is het? Kun je dat uitleggen, Annie? Voor deze kinderen om een leuke tijd te hebben?
1: Ja, ze zijn zo vrolijk. Als ze al komen, dan zitten ze allemaal bij elkaar tegen zo'n hoge wal aan. En dan is het zo'n groep kinderen. En ja, ze zijn met elkaar. Het is gewoon gezellig.
0: Ja, maar ja, gezellig. 373 kinderen hebben zich aangemeld. Die zijn actief deze week. Dat zijn niet nogal wat mensen.
1: Ja. Ze hebben zoveel vrijwilligers. Het is zo in trek dat, ja.
0: Ja. Ja, jij bent dus jullie met je band dan samen ook weer een van die vrijwilligers, hè? Doen jullie dit vaker?
1: Ja, wij doen meer daar, want we hebben dus rommelmarkt is in oktober, eind oktober. En dan heb je nog de QUEP, Kunst uit Eigen Provincie, waar mensen dus hobbymatig schilderen en keramiek maken en houtsnijwerk. En dat mag je tentoonstellen een halve maand en dat kan je daar verkopen.
0: Ja, dat klinkt heel erg leuk, maar voor vakantieweken, de mensen die het willen organiseren, er wordt vaak geworsteld met een tekort aan vrijwilligers. Ik begrijp van jou dat dat niet helemaal zo is bij jullie.
1: Nee, bij ons niet.
0: Hoe kan dat?
1: We zijn zo'n gezellige groep, ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet, we hebben het leuk met elkaar.
0: Ja. Maar het kost je ook veel vrije tijd, maar dan krijg je wat voor terug. Wat krijg je daarvoor terug?
1: Ja, weet je, je blijft in contact sowieso met mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik dus heel belangrijk. Vooral als je ouder wordt en niet meer werkt en zo. Ja, en je blijft in contact met kinderen, want ze doen daar in het WVT-gebouw. Voor de kinderen kunnen ze koken leren, judo. Voor de volwassenen, judo en nog meer spelletjes voor kinderen.
0: Ja,
1: en karate, maar voor de volwassenen is het dus klaverjassen, biljarten. Je kan de Spaans leren, Frans leren, Engels leren.
0: Het is toch wel wat, hè?
1: Hou maar op, ja.
0: Ja, hou maar op. Het is echt wel te veel om op te noemen, zeg maar. Zeg, stel dat er ouders nog luisteren of kinderen zelf die denken van hey, ik zou er nog wel willen langskomen. Kun je je nog aanmelden eigenlijk?
1: Nee.
0: Oh, wat jammer.
1: Nee, want morgen gaan ze met bussen naar Drievliet.
0: Dat zei je, ja.
1: Ja, en vrijdag is het nog de laatste dag.
0: Ja, zo is het. Dan is de week, is de week weer voorbij.
1: Ja.
0: Zeg, waar vinden die activiteiten plaats? Waar kun je zo'n
1: Bij de Kees Boekerschool in Bilthoven.
0: Oh ja. Ja, ja,
1: op die grote terreinen daar.
0: Ja, wel slim natuurlijk, ja, om het daar te houden. Ja, want ja, bijna 400 kinderen een onderdak bieden, dat is niet heel makkelijk. Dat is een goede plek. Ja. De kindervakantieweek, de omgeving van de beeld. Ik wens jou, jullie allemaal, als vrijwilliger, ook heel veel plezier, hè, nog even.
1: Dankjewel.
0: Annie,
1: dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Oké, graag.
0: En de groet aan je man ook, hè.
1: Ja, doe ik. Dankjewel.
0: Dag. Annie Holwerf over de kindervakantieweek in de omgeving voor de beeld. Als je daar woont en je hebt aangebeld. Utrecht is wakker nu met muziek van Jimmy James en de Vagabonds.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: twee zussen uit Zweden. Die zegt first aid kit noemen, ofwel de EHBO-doos. My Silver Lining, het is 1 minuut voor 8:30 geworden. Het nieuws in aantocht, het nieuws uit de regio door Kees. Wat heb je in het nieuws, Kees?
1: Nou, onder andere een wethouder uit Bunschoten die al na 12 dagen weg is. En Ali B. staat in één keer weer op een evenement, terwijl de rechtszaak nog loopt. En dat evenement is in onze provincie.
0: Heel apart om dit al te horen. Nu, zometeen over 2 minuten meer hierover.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel. In.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: 8:31, 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Kees. En dat begint met wethouder Jonathan Koelewijn. Die is na 12 dagen van de gemeente Bunschoten trouwens alweer weg.
1: Ja, hij is per direct afgetreden. Dat maakt de gemeente bekend. Hij is pas dus 12 dagen wethouder voor de CAP, de dorpspartij. Vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden kan Koelewijn zijn taak als wethouder niet meer uitvoeren, meldt de gemeente. Koelewijn werd op 9 juli geïnstalleerd als wethouder. Bij een schuur aan de Weteringstraat in Baarn is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij ontstond ook veel rook. De bewoners waren op vakantie, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Omliggende woningen hebben ook schade door de brand opgelopen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend moest 1 persoon nagekeken worden door het ambulancepersoneel, omdat hij mogelijk rook had ingeademd. Ja, Ali B. staat donderdagavond op het programma van een netwerkevenement in Vinkeveen. De rapper is geboekt om een praatje te geven over succesvol ondernemen. Ali B. werd in mei door de rechter in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen. De rapper en ondernemer is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en is in de tussentijd dus op vrije voeten. Het evenement is donderdagavond in de Harbor Club in Vinkeveen. En de komende 4 woensdagen is het feest in Spakenburg. Vandaag begint voor de 54ste keer de Spakenburgse dagen. Het is een flinke evenement. En gisteren sprak Connie ook in haar programma hier op Radio M Utrecht, een van de organisatoren. En die vertelde zo wat er te doen is.
9: Er is een gezellige braderie, die is echt groot. Daar kun je wel een dag doorbrengen, zeg maar. Er vinden klederdrachtshows plaats. Die vinden wij uit de straat. Eigenlijk in heel Nederland, maar die zie je dan niet alleen uit Spakenburg, maar ook het Axel of het Oldenbroek of het Hinderlopen zie je mensen op een podium. Je kunt inderdaad op een botter meevaren. Er varen 7, 8 botters de hele dag af en aan. En dan kun je lekker opstappen om ook even het ruime sop.
1: Ja, en dan zijn er misschien ook nog wel shantykoren. Die zie je vaak ook daar optreden. Ja. De inwoners willen de Spakenburgse cultuur vieren. En vooral delen met mensen die er niet bekend mee zijn. En deze organisator zei gisteren ook in Aan Tafel dat het klein is begonnen, maar dat het tegenwoordig echt een spektakel is. En echt een heel mooi uithangbord.
0: Ja, mensen komen van heinde en verre naar Spakenburg toe. Sowieso vinden ze het leuk om daar te komen. Maar met die Spakenburgse dagen, elke woensdag, hè, de komende week.
1: Precies, inderdaad. En het zeker die braderie, dat is ook echt wel groot. Er zijn allerlei kraampjes, dus daar kan je je wel vermaken op het moment dat je het niet kent.
0: Dat denk ik ook.
1: Leuk om daar eens een keer langs te gaan, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Het weer dan. Het begint wat miezerig vanochtend. Het kan wel een spatje regen vallen, maar daarna warmt het toch aardig op. Tot een graad of 20. Ja, ja. Richting de avond koelt het weer af tot een graadje of 13.
0: Kees, dankjewel. Volgende bulletin om 9:30 weer, hè?
1: Ja.
0: Bij de Hits uit Holland met Edwin Meerman. Want dat programma met de Nederlandstalige muziek is er altijd vanaf 9:00.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Ontdek deze zomer de kasteel.

0: Eyes of Love van Don en Phil Everly. Ofwel die Everly Brothers in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, inmiddels is het 8:57 geworden. Zo'n smakelijk onderwerp hoor je niet elke dag, maar vandaag wel. We praten ongeveer vanochtend, vanmiddag in aan tafel en vanavond, of eigenlijk beter gezegd vanaf 5:00 al bij Aard in Utrecht komt thuis over brood. Daar zit wat in. Veel reacties zijn dus al binnengekomen waar je het lekkerste brood koopt en wat je dan het lekkerste brood vindt. Leuk om dat te lezen. Ik dan in elk geval, want ik kan het hier zien in de RTV Utrecht app. En op Facebook kan iedereen het al even zien. Als je daar even je broodje post, dan weten we in elk geval allemaal waar je het lekkerste brood kunt kopen en wat je het lekkerst vindt. Anne is vanmorgen in Zeist. En bij die bakker, heb jij ook het brood al gebakken? Of ben je er nog mee bezig, Anne? Hoe gaat dat daar?
1: Hallo, goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik heb net achter de schermen samen met een bakker een croissantdeeg gemaakt.
0: Oh, kijk eens.
1: Ik ben nu te rijzen en dat gaat zo meteen de koelkast in. En dan kan dat morgen afgebakken worden. Nou, straks meer daarover, want ik sta midden in de winkel bij Bakker Albert in Zeist. Waar inmiddels ook de klanten binnenkomen die het brood komen kopen. Of de luxe broodjes eigenlijk die hier op de toonbank liggen. Vers uit de oven en taartjes. Nou, Albert heeft van alles. Gaan we zo meteen met Albert nog even kort over doorpraten hoe dat is om dat aanbod uit te breiden naar niet alleen wit en bruin brood, maar ook dus die luxe artikelen, hè? Ik sta hier met een klant. En taartjes. Nou, Albert heeft van alles. Gaan we zo meteen met Albert nog even kort over doorpraten hoe dat is om dat aanbod uit te breiden naar niet alleen wit en bruin brood, maar ook dus die luxe artikelen, hè? Ik sta hier met een klant. En wat is jouw naam?
2: Nicolas Hart.
1: Okay, je komt uit Zeist, hè?
2: Ja, ik kom uit Zeist. Klopt.

0: weer komen.
1: Je bent een trouwe klant eigenlijk.
0: Ik ben wel een trouwe klant, ja zeker. Zeker.
1: Dus... En wat maakt dat brood van Albert dan zo lekker?
0: Ja, het is gewoon goed gebakken. Ook die croissantjes zijn fantastisch, weet je wel. Mooi groot en lekker krokant zoals ze horen. En soms mis je dat wel eens in de supermarkt. Dat is wel...
1: Want ja, je kunt ook die brood in de supermarkt halen natuurlijk. Ze kiezen toch wel voor om naar de bakker te gaan.
0: Ja, dan zie je dan toch de kwaliteit toch even de doorslag geeft. Hè? Dus, en de Oberlander wit, daar zijn we ook fan van. Dus die nemen we ook regelmatig mee.
1: Dat past op het menu. Zijn zijsters of zijstenaren, zijn dat nou echte lekkerbekken?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat we wel van lekker eten houden. En als je ziet hoe de terras ook vol zit met lekker eten, dat soort dingen. En hier wordt ook aardig wat gekocht. Het is nu wat rustig. Maar als je op een zaterdag kijkt, is het echt heel druk.
1: Ja, het is ook zomervakantieperiode. Dat is ook zo even iets rustiger nu.
0: Klopt helemaal, ja.
1: Ik ga je niet langer ophouden, want ik zie dat de broodjes al in de tas. Ja. Eet smakelijk en een fijne dag. Dank je wel. Lopen we even terug naar de bakkerij achterin. Loop ik langs de toonbank zo terug, waar iedereen hard aan het werk is. En ik zie hier twee heren ontzettend hard aan het rollen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik zie kaas en ham. Zijn het hamkaaskroissantjes?
2: Hamkaaskroissantjes, ja.
1: En het gaat zo hop op het dienblad. En waar gaat het dan daarna heen? Naar de koelkast of meteen naar de oven?
2: Eerst naar de vriezer.
1: Oké. Okay. Oh ja, de vriezer. Derde goed. Ja.
2: Nee, we gaan het eerst invriezen. Ja. En dan voor de rest van de week is het de voorraad. Okay. Elke dag halen we dan uit wat we moeten hebben.
1: Nou, wat goed houden. Dus dan voorkom je ook verspilling, neem ik aan.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja, precies. Ja. Loop ik even om de toonbank heen. Nou, dan gaat er weer een piepje. Dat is de oven. Oh, het is zo druk. Er gebeurt echt zoveel hier. Even kijken. Oh, hier ben je, Albert. Ja, ik zocht je al. Hard aan het werk. Handen uit de mouwen. Wat ga je nu uit de oven halen?
3: De laatste worstenbroodjes. Brabantse worstenbroodjes.
1: Ja. Oké, okay, in Zeist gaan we ook gewoon op de Brabantse tour, hè?
3: Toen we deze bakkerij begonnen, toen zeiden we willen een hele mooie deze bakkerij met Nederlandse specialiteiten erin. Dus ja. We hebben heerlijke apflappen, een goede gevulde koek, Brabantse worstbroodjes.
1: Oh, de geur komt helemaal op ons af, hè, nu je het zo in je handen hebt.
3: Met de kippengehakt erin.
1: Dus, wat doet dat nou met je?
3: Nou, dit is waar je het voor doet, hè?
1: Ook de glimlach op je gezicht, ook heerlijk. Hé, want jij hebt van alles in je assortiment. En niet alleen wit en bruin brood zoals de traditionele bakker. Nee, je bent echt een ambachtelijke bakker, een warme bakker. Je hebt Zeeuwse bolussen. Je hebt dus Brabantse worstenbroodjes. Je hebt Fries suikerbrood. Je mist alleen nog de Limburgse vla, joh. Ja. Alle provincies in de winkel. Waarom?
3: Je wilt toch een meerwaarde creëren voor de consument. Dus wij willen heerlijke dezenbroden maken, zoals ik net zei. En we maken onze eigen croissantjes, cinnamon rolls. En daarnaast ook herkenbare producten, zoals een Zeeuwse bolus of een Brabants worstenbroodje. Dat mensen daar speciaal voor hier naartoe komen. Dat is eigenlijk wat we heel graag willen.
1: Ja, ik sprak net een klant, die komt al 5 jaar lang bij jou. En die heeft ook inderdaad gezien dat je bent verhuisd. Dus die komt vanuit zijn huis gefietst hierheen om dus brood te halen. Ja, ik zie het al helemaal op je gezicht hoe leuk je dat vindt.
3: Ja, dat is gewoon superleuk. We hebben heel veel oude klanten van de bakkerij die ik ooit gehad heb. Dat is zeg maar de oude bubbel. Maar we zien nu ook heel veel nieuwe klanten vanuit Kerkenbos en vanuit de andere kant van Zeist die naartoe komen. Dus dat is heel mooi te zien.
1: Ja. En je merkt ook steeds meer dat mensen thuis gaan bakken. Hè? Dus het aantal thuisbakkers. Klopt. Je ziet de bakkers bijvoorbeeld in Utrecht stad, waar wachtrijen zijn om die cursussen te volgen. Hoor jij dat ook van klanten, dat ze jou tips vragen om, hé, Albert, hoe bak ik nou zo'n zuurdesembrood thuis?
3: Ja, dat. Dus mensen komen hier inderdaad vragen van, ik heb problemen met mijn brood. Hoe kan ik dat beter doen? Heb je tips voor mij? En er zijn ook al wel verschillende vragen geweest van, wanneer ga je nu eindelijk eens beginnen met de workshop? Dus dat zit wel in de planning, maar ik moet eerst een beetje aan de achterkant rust zien te creëren. Maar voor het najaar wil ik wel een keertje een pilotje gaan doen. Dus dat zit wel in de...
1: En je maakt ook video's, hè, voor sociale media. Waarom doe je dat? Is dat toch om een nieuwe generatie aan te boren?
3: Ja, ook dat. En het is ook mijn passie. Het is denk ik gewoon mijn passie. Het is gewoon superleuk om te doen. En mensen vinden het leuk. Wordt ontzettend veel bekeken. Dus daarom eigenlijk. Het is gewoon echt superleuk om te doen.
1: Hey, en dus de traditionele bakker verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. Omdat ze dus enkel dat brood verkopen wat mensen toch eigenlijk ook in de supermarkt kunnen halen. Hoe kan een bakker zich nou onderscheiden volgens jou anno 2026?
3: Ja, je moet als ambachtelijke bakker denk ik meerwaardes creëren. En dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan in je producten. Maar je product is natuurlijk eigenlijk maar een onderdeel van wat je doet. Dus het winkelpersoneel, het bakkerijpersoneel, daar kun je meerwaarde in creëren. We willen heel graag mensen die een tweede kans verdienen, een tweede kans geven. Dus daar zijn we druk mee bezig. Social media. Eigenlijk het hele verhaal omheen. Probeer meerwaardes te creëren. Zodat de consument het gewoon superleuk vindt om naar jou toe te komen. En dat geldt ook voor de groenteboer, voor de slager, voor alle kleine MKB'en.
1: Ja, de kunst blijft om je te blijven bezighouden met de tijd en wat de tijd nodig heeft.

0: weergeeft, zeg maar, wat de klant wil.
1: Ja, absoluut. Dus vernieuwend bezig zijn, innovatieve producten. Maar vooral lekkere producten maken.
0: Dat komt sowieso goed als ik het zo ruik. Dankjewel. Ik ga nog heel even naar achter, want wij hebben net samen croissants gerold. Of ja, althans het deeg gemaakt. Waar zijn ze nu?
2: Hier op de bank.
0: Ja. Oh, kijk nou. Oh ja. En wat nu? Wat gaat er nu gebeuren?
2: Nu gaan we ze op maat snijden en op gewicht. En dat kan Albert eigenlijk als de beste. Mm-hmm. Dus dat gaat hier.
0: Je zit hem al aan te kijken en denk, oh help. Wat is dit voor apparaat?
3: Dit is een fiets.
0: Een soort multideegroller. Of nee, een pizzaroller. Hoe zeg je dat?
1: Ja, dit noemen we een fiets in de bakkerij. En dat is een, eigenlijk een lat met centimeters erop. En daaraan gekoppeld zitten wieltjes. Nou, dan leg ik het heel ingewikkeld uit natuurlijk. Ja, maar hier kunnen we een hele mooie verdeling mee maken. Op een korstplak of op een croissantplak. Zodat we ze heel makkelijk kunnen snijden.
0: En dit is ons deeg. Dat hebben wij net gemaakt. En dat gaat dus zo meteen verkocht worden.
1: Nu moet hij eigenlijk gewoon 190 gram. Zullen we kijken?
2: Ja.
0: Oeh. 185, oei, dat net ernaast. Ja, nee, nou goed, hartstikke leuk om te zien. Ja, en er wordt hier hard doorgewerkt nog verder hier bij Bakker Albert in Zeist. En ik ga nog maar eens even kijken of ik een lekker worstenbroodje mee kan nemen.
4: Voor het ontbijt. Alle dankjewel bij Bakker Albert dus in Zeist. En die wordt ook veelvuldig genoemd. En ook andere bakkerijen. Waar haal jij je lekkerste brood? En welk brood vind je het lekkerst? We komen er zo.

0: Shanna Spyro en Material Lover. In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht, gezellig dat je er bent. We praten zo meteen door over brood en de broodjes en waar je ze haalt en welk broodje het allerlekkerst vindt. Maar eerst even een lijntje gelegd met Liesbeth de Boer, collega Liesbeth.
1: Goedemorgen.
0: Lekker aan het lopen in de Vierdaagse. Ja. Hoe is het gegaan gisteren? We blikken even vooruit zo meteen met je hoe het gaat en waar jullie uit
1: halen. Maar... Vertel. Het was gisteren een perfecte dag. We gingen door de Betuwe heen. Het was fantastisch. Mm-hmm. Dat is dan blauwe dag, heet dat dan. Vandaag was het namelijk roze dag.
0: Oh.
1: Alleen aan het einde begon de zon heel fel te schijnen. Er zijn toch wat mensen nog uitgevallen met een beetje zonnestekenachtige klachten. Dat was heel onverwacht, dus heel fel.
0: Ja.
1: Zo voor de rest was het lekker. Ja, en nu is het dus bewolkt. En nu is het roze dag. Dat is al sinds jaar en dag. Allemaal mensen, ikzelf ook met een roze shirt aan.
0: Ja.
1: Dus dat ziet er heel grappig uit. Dat is ooit zo bedacht in Nijmegen voor de
0: LHBTI. Maar waarom dan? Waarom dan eerst blauw en dan roze? Heeft dat te maken met
1: met roze.
0: Ja.
1: Eigenlijk ooit vanwege de steun aan de LHBTI.
0: Dat vermoed ik al, ja. Ja.
1: En het grappige is dat zelfs de mensen in het leger gewoon lekker in het roze... dat zelfs mensen in het leger wat roze t-shirts lopen met hun lege kleding.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Volledig ingeburgerd. Dus
0: ja.
1: En iedereen maakt wat moois van. En dat blauw, dat is ontstaan in de Betuwe. Ze dachten, daar hebben we toch ook wat leuks verzinnen. En overal waar je komt, blauwe vlaggetjes, blauwe gebakjes, blauwe drankjes.
0: Nou,
1: dus het is heel leuk. Ja,
0: het is een kleurrijke dag. Waar lopen jullie nu? Want je hebt met
1: gisteren... Wij lopen nu Nijmegen uit. We gaan naar het zuiden. Het is namelijk de dag van Wiegen.
0: Ja.
1: Dat is voor veel mensen de pittigste dag. Wij gaan 33, nog wat kilometer lopen. De 50 is vanmorgen natuurlijk al heel vroeg getrokken. En de 40. Maar dit is de dag die voor veel mensen als pittig wordt ervaren, omdat het traject ietsje minder mooi is. En
0: is dat zo?
1: Mensen ontmoeten elkaar. Leuk. Ja, en dat is gewoon even pittig. Maar we hebben het volgehouden gisteren. Ik loop eigenlijk heel goed mee, moet ik zeggen.
0: Ja, dat gaat de goede kant op. Hey, en gisteren vertelde je bij mij in de uitzending dat je ook met mensen loopt die je van vroeger nog kent.
1: Ja.
0: Vrienden, zeg maar, die ook van het buitenland gekomen zijn. Hoe ervaren ze het? Vinden ze het leuk?
1: Ja, het is ontzettend leuk. We hebben vanmorgen ook op elkaar gewacht, even bij de start.
0: Ja.
1: En dan ga je allemaal tegelijk weg vanaf de bedren. Dat is dus het plek waar iedereen begint.
0: Mm-hmm.
1: En nu lopen we ook weer bij elkaar. En dan spreken we af dat we om 10:30 ergens een bakje koffie kunnen drinken. Dat hebben we gisteren ook gedaan. En dan kies je wel echt de pauzemomenten. En ja, wij zijn de oudjes, dus 30 is mee te doen. En dan kun je wel een paar keer goed pauzeren.
0: Ja.
1: Die 40 gaan lopen en dan lukt dat eigenlijk niet.
0: Ja, Margot die hebben we er ook natuurlijk. Margot is erbij nu al, hè? Want jij moedigt ook iedereen altijd aan, toch? Margot, komen ze? Nee, Wiegen gaan ze. Dan kom jij niet langs, hè? Daar sta je niet, hè?
1: Ik was gisteren in Lent, hè? Gisteren Lila Lent.
2: Ja, ik heb gisteren gezwaaid.
1: Ah, wat leuk. En alles was in het lila, maar gewoon heel erg leuk.
2: Ja, hartstikke leuk, hè? Ja.
1: Vlaggetjes allemaal in die kleurtjes en zo. Ja, was heel leuk.
2: Ja, het is fantastisch hier.
0: Goed om te horen. Liesbeth, jullie weer heel veel succes. En we houden contact met elkaar. Morgen horen we je ook in Aan Tafel. Natuurlijk weer een programma dat je ook geregeld presenteert. Dus wat dat er gaat, is het leuk om je daar weer te horen bij Connie.
1: En misschien ook nog bij jou, of gaat dat, doen we dat dan niet meer? Ja, dat zien we dan wel.
0: Ja, dat vind ik allemaal goed. Je meldt je maar. Zonder blaren hoop ik in elk geval, hè?
1: Ik tot nu toe geen blaren.
0: Oké. Okay. Liesbeth, lekker doorstappen in de Nijmeegse Vierdaagse. Hoi. Ja, en dan Margot, het weer voor Midden-Nederland. En jij vertelde trouwens het voorgaande uur al dat jij vaak hebt aangemoedigd, maar ook meegelopen hebt, hè, met de Vierdaagse, toch?
2: Ja. Ik heb ook meegelopen. In 2017 was dat. Mm-hmm. Maar bij mij was het altijd zo dat ik dan ook nog het weer onderweg moest presenteren. Dus dat was best wel een pittige klus.
0: Ja.
2: En daarnaast nog feesten, dat is gewoon niet te doen, hè?
0: Nee?
2: Dus je moet of kiezen voor feesten of voor wandelen. En dit jaar kies ik voor feesten en aanmoedigen.
0: Okay.
2: Langs de kant van de weg. En morgen ben ik er ook. Dan sta ik op de Groesbeekse weg. En we hebben een tracker. Dus wat dat betreft hou ik Liesbeth in de gaten. En we gaan elkaar ontmoeten.
0: Oh, wat grappig om dat te horen alvast, zeg. Nou, dat dan morgen. Voor wat betreft morgen het weer dan. Zometeen. Eerst het weer van vandaag. Hoe staan we ervoor in Midden-Nederland?
2: Ja, het is vandaag een bewolkte dag en een beetje een koele dag. Met af en toe een spatje motregen. Het is allemaal niet veel. Bij Houten zit op dit moment een drupje. Ten zuiden van Vianen.
0: Mm-hmm.
2: Ten noorden van Lopik. Nou, dat is helemaal niet veel. Bovendien komt er de komende uren ietsjes meer regen aan vanuit het noorden. Dus wat dat betreft is het de periode dat je een spatje kunt opvangen. Zeg maar tussen nu en een uurtje of 12:00.
0: Ja, ja.
2: En daarna is het zo dat de zon af en toe een klein beetje doorbreekt. En de temperatuur probeert omhoog te gaan. Op dit moment is het 16 graden. En vanmiddag wordt het dan 20 graden. Maar dat is een beetje aan de koele kant voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, dat wel, ja. Hey, nog even de dag van morgen, dan weten we dat ook alvast.
2: Morgen is een overwegend droge dag, maar het duurt wel even voordat het zonnetje doorbreekt. Dus het is wachten op de zon morgen. Temperaturen denk ik een graadje hoger, 21 graden. Maar pas als de wind naar het zuidwesten draait, vrijdag en zaterdag, dan wordt het echt warmer. Op vrijdag wordt het al 24 graden. En op zaterdag zitten we meteen in de zomerse lucht met 6, 27 graden. Zondag een beetje regen en maandag een beetje regen. En daarna gaat de zomer weer door met heel veel zon en temperaturen boven de 25 graden.
0: Nou.
2: Voor volgende week, hè?
0: Nou, kijk, ja, precies, ja. We onthouden het goed, ja. Dankjewel, Margo. En ik hoor je morgen natuurlijk weer in Utrecht te zwakken. Vanmiddag ben je er ook,
2: zeker.
0: Hè? En aan tafel.
2: Ja, ook.
0: Tot dan. Hoi.
2: Dag.
0: Utrecht is wakker met nog even wat reacties voor mensen die de lekkerste broodjes bij een bakker halen of bij de supermarkt. Dat kan ook. We praten daar uitgebreid over door in aan tafel bij Connie en bij Aart in Utrecht komt thuis. Nog even wat reacties hier erbij via Facebook en via de app van RTV Utrecht binnengekomen in de studio bij mij. Bakker Albert, die wordt hier genoemd door Jola bijvoorbeeld, dat zijst. Heerlijke soorten, allemaal soorten ambachtelijk brood. Ja, prima bakker. Mariette die zegt, brood wil ik ook van de bakker. Ben wel een fijnproever, want ik rijd er graag een eindje voor om zelfs. Voor het gewone brood ga ik altijd naar bakkerij van de Gein in Nieuwegein. En soms ga ik naar IJsselstein, bij Peter Bakt Brood. Maar eens in de zoveel tijd rijd ik ook naar Hilversum, waar een echte Franse bakker zit. Sébastien Le Fournil. Geweldige bakker met echte Franse baguettes. We noemen ze gewoon allemaal, dan is het ook geen reclame, hè? Maar ik vroeg er ook naar. Fournil, in Amsterdam zit hij ook, zegt Loes dan weer als reactie erop. Is hem bekroond als beste bakker. Zelfde eigenaar als Hilversum. Nou, en zo zijn er nog zoveel reacties om door te praten over het lekkerste brood waar je het haalt. Maar we willen ook weten wat voor soort brood je dan het allerlekkerst vindt. Dus laat dat weten in de RTV Utrecht app. Komt dan bij ons binnen in de studio. Kunnen we erover praten, ook in Aan Tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis natuurlijk. En niet te vergeten, Facebook, Radio M Utrecht, ook altijd populair. Tot zover deze Utrecht is wakker. Ik zeg de hits uit Holland. En Edwin Baksen weer bruin vanaf 9 uur, dus daar moet je naar luisteren. Nou ja, moed is een groot woord, maar dat wil je natuurlijk, hè. Morgen ben ik er weer vanaf 6 uur voor Utrecht is wakker en Anne op locatie. En dit is Udo Jurgens met 66 jaren. En dat is een verhaal, dat duurt voor mij nog even, maar ik blijf wel lekker luisteren.
3: Je redet euch nog wundern, wenn ich erst

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk.
2: Dit is Eemland 1.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
4: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
3: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt
1: hardlopen, Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires, Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 22 juli. Zoals gewoonlijk brengen wij nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. En wat staat er vandaag op het programma? Het oogstfeest komt eraan bij Molen de Windhond in Soest. In Baren wordt onderzoek gedaan naar vleermuizen bij de Maria Koninginkerk. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker. We volgen onze collega Sam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan terugblikken op het WK.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Van choreograaf, van de sterren naar zelf een wereldster. Dit was de hit die alles veranderde voor Paula Abdul. Een heerlijke mix van pop, dans en de typische sound van de late jaren 80. Straight up hoorde je. En we hebben aanstaande zaterdag staat het Korenmolenfeest, het Oostfeest bij de Korenmolen, de Windhond in Soest, daar helemaal in het teken van. Bezoekers kunnen zien hoe vroeger de rogge werd geoogst. De molen van binnen kijken, een rit maken met de huifkar en kennis maken met allerlei oude ambachten. En bij ons aan de telefoon is Jacques Duin, molenaar van de Windhond. Jacques, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Jacques, wat kunnen bezoekers zaterdag verwachten tijdens het oogstfeest?
1: Nou, een prachtig levendig feest rondom onze molen. En wat we graag willen laten zien is eigenlijk de landbouwcultuur van vroeger. En zoals het ging van het graan wat op het land staat tot aan het brood. En dus wat we doen is het oogsten van het graan met de hand op de Soestereng. Vervolgens wordt dat gedorst door de vlegelmutsen uit Woudenberg. En hebben we de graankorrel klaar om te gaan malen in de molen. En vervolgens hebben we daar meel van. En zo kunnen mensen zien hoe dat ging vroeger.
0: Ja, is dat ook waarom dit oogstfeest wordt georganiseerd?
1: Ja, we hebben verschillende feesten gedurende het jaar. Maar het oogstfeest is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat dan het graan van het land komt en dan de hele cyclus begint die voor de molen heel erg belangrijk is. Waar de molen dus een grote rol in speelt.
0: Ja, dat is dus het maaien en het dorsen van rogge. Gaat dat nu nog steeds op dezelfde manier?
1: Nee, dat gaat tegenwoordig met de combine. Mensen die rondkijken als er oogsttijd is, zien die grote combines door het land gaan. En daar gebeurt maaien en dorsen eigenlijk in één keer in de machine. En vroeger was dat natuurlijk veel ambachtelijker en veel bewerkelijker dan dat nu is. Maar wij zetten graag, omdat de molen natuurlijk ook een traditioneel instrument is, die traditionele landbouw weer volop in de aandacht.
0: Ja, en waarom vindt u het ook belangrijk dat deze technieken te blijven laten zien aan mensen?
1: Ja, het is ons oude Nederlandse erfgoed, hè. Zo ging het vroeger en wij vinden het belangrijk om te laten zien hoe dat vroeger ging. En wat we uiteindelijk natuurlijk ook hebben bereikt door het allemaal wat sneller te maken. Maar het is heel leuk en fijn om mee te maken hoe dat er toen aan toe ging.
0: Ja, kunnen bezoekers dat dan ook zelf ervaren hoe zwaar dat werk vroeger was?
1: Ja, zeker. Ze kunnen zelf ook de dorsvlegel of de zicht, hè, zoals dat maai-instrument heet, ter hand nemen. Meegaan naar het land om het graan te snijden en dat zelf eens te proberen. En ook de dorsvlegel in de hand te nemen, daar worden ze ook toe uitgenodigd. Om eens te kijken hoe dat eigenlijk gaat. En dan map je eigenlijk hard op de graanaren om de korrels eruit te krijgen. En dat is ontzettend leuk om te doen. Het is erg fijn om te zien dat bezoekers daar ook volop aan deelnemen.
0: Ik kan ook een beetje zo'n rage room idee krijgen.
1: Ja, nou ja. De moderne vorm is inderdaad het kapotmaken van meubilair.
0: Ja.
1: Maar vroeger hadden mensen daar gewoon de handarbeid voor.
0: Ja, precies. En dan leverde het ook nog wat op in plaats van dat je iets stuk maakt.
1: Ja, zeker, ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Uiteraard speelt de molen een hoofdrol. Wat gebeurt er zaterdag in en rond de molen?
1: Mensen kunnen een kijkje nemen in de molen. Hè? Dus zien hoe dat vroeger ging. Het aanvoeren van het graan, het malen van het graan en het kijken of het meel van goede kwaliteit is. We hopen op voldoende wind. Ik heb nu gezien dat het windkracht 3 uit het westen is aanstaande zaterdag. Dus goede kans dat we op de wind kunnen malen.
0: Ja, dat was inderdaad een van mijn vragen. Want die molen die draait natuurlijk alleen maar bij voldoende wind. Is dat spannend voor de molenaar?
1: Nou, zeker. En dat is zeker in de zomer spannend. Want we hebben in de zomer iets hardere wind nodig, omdat de lucht wat warmer is.
0: Eilere lucht.
1: En de kracht in de zeilen is. Dus we hebben voldoende wind nodig om te gaan malen. Het lijkt erop alsof het wel moet kunnen gaan lukken aanstaande zaterdag. Maar dat is altijd afwachten. Pas als wij zaterdag op de stelling van onze molen staan, kunnen we zeggen of het lukt of niet. En anders kunnen we nog steeds malen, want omdat we zoveel vraag naar ons mail hebben, hebben we ook een elektrisch maalkoppel, ook stenen, maar die dan molenstenen die dan door de elektriciteit worden aangedreven. En die malen altijd, want dat is een kwestie van de knop omzetten.
0: Ja.
1: Maar het fijnste is natuurlijk om het op de wind te zien, want daar draait het allemaal om bij ons als molenaars.
0: Ja, want op elektriciteit is toch een beetje, voelt een beetje als smokkelen.
1: Dat is het in zekere zin wel, maar het blijft ambachtelijk. Ja.
0: Snap ik. Wat is volgens jou nou het mooiste onderdeel van een rondleiding door de windhond?
1: Eigenlijk is het mooiste onderdeel, maar daar moeten mensen op een windstille dag voor komen om helemaal mee naar boven te gaan met de molenaar. Om als het ware in de machinekamer van de molen te kijken, boven in de kap. Maar ook alle andere onderdelen, hoor. Zeker de molenstenen zelf te zien draaien, dat is natuurlijk geweldig om te zien. En naast de molenaar staan en te kijken hoe doet hij dat nu eigenlijk. Hè? Het bepalen van de kwaliteit van het meel, want dat is de kunst van het molenaarschap.
0: Ja, snap ik. Bezoekers kunnen ook kennis maken met inkers, kruiden en zelfs whisky gemaakt van graan. Hoe zijn die onderdelen verbonden met het oogstfeest?
1: Ja, het draait eigenlijk allemaal om het graan. De stokerij Soestdijk maakt whisky en gin van het graan wat wij schroten, zoals het heet. Een grove vorm van malen, dus die zijn zo verbonden. Het maken van eigen korndollies is ook een onderdeel wat we hebben op ons terrein.
0: Wat is
1: dus
0: dat?
1: Dan maak je traditionele oogstfiguurtjes van tarwearen. Dan bouw je als het ware een poppetje van tarwearen. Dat is ook heel erg leuk om te doen. Er is een mevrouw gespecialiseerd in. Onze imkers die houden bijen op ons terrein. Dus die laten ook graag zien hoe dat gaat. En zo is alles eigenlijk verbonden met elkaar. Imkerij is natuurlijk ook een heel oud ambacht al.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En ook de bijenpopulatie neemt af. Dus dat wordt, ja, daar moet ook aandacht voor zijn, vind
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker, ja.
0: Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, ga allemaal kijken op het oogstfeest. Dat is dus zaterdag 25 juli van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags bij de korenmolen De Windhond in Soest. En de toegang is gratis.
1: Ja.
0: En de mensen zien jou daar ook dan. Dus Jacques Duin, molenaar van de Windhond, hartelijk dank voor deze toelichting.
1: Ook bedankt.

0: Een nummer dat begin deze eeuw overal te horen was. Van de radio tot de reclameblokken, waar het eigenlijk nog het meest bekend mee is geworden. De aanstekelijke gitaarintro is inmiddels een klassieker. Je hoorde de Dandy Warhols met Bohemian Like You. En wij hebben... Ik stapte hier vorige week maandagavond uit de studio. We hadden hier vergadering gehad. En er komen twee mensen op mij af. Gekleed in een hesje, oranje hesjes. En met tablets in hun handen. Dus ik liep daarop af. Ik zeg, nou ja, wat zijn jullie nou aan het doen hier? Op dit tijdstip, 10:45 ongeveer was het. Maar Rosalyn de Koning, die ik aan de lijn heb, was een van die mensen. En Rosalyn, vertel eens, wat was jij nou daar aan het doen?
1: Nou, dat zal ik je eens vertellen. Wij waren vleermuisonderzoek aan het doen voor de Maria Koningin Parochiekerk die daar staat, waar jullie kantoor in hebben. Daar waren we onderzoek aan het doen in de avond om te kijken of de vleermuizen in het gebouw zitten. En dat doen wij op de manier met die tablets inderdaad. Met een app en met een kastje erbovenop die dan ultrasone geluiden kan oppikken en voor ons dan hoorbaar kan maken en kan laten zien dat er vleermuizen rondvliegen. En dit vertelt ons ook welke soorten daar dan rondvliegen.
0: En jullie doen dat in opdracht van een architectenbureau Bos?
1: Ja, klopt.
0: Waarom is er nou juist op deze locatie onderzoek naar vleermuizen nodig?
1: Nou, ze willen graag de kerk gaan herontwikkelen of ze willen het perceel gaan herontwikkelen. De ontwikkeling zelf, daar hebben wij niet altijd evenveel zicht op. Maar als ze een verandering aan een gebouw willen gaan doen, dan is vaak onderzoek nodig om te kijken, zitten er beschermde soorten in het gebouw? En kunnen die mogelijk negatieve effecten ondervinden van als er bijvoorbeeld een gevel wordt hergeïsoleerd of als er een dak wordt vervangen. Dat moet inzichtelijk gemaakt worden en daar zijn wij dus voor. Daar adviseren wij dan de opdrachtgever voor.
0: Ja, precies. Wat maakt zo'n kerkgebouw nou aantrekkelijk voor vleermuizen eigenlijk?
1: Nou, dat in verschillende gebouwen, nou, daar kan je kijken naar dakpannen, golvende dakpannen. Daar kunnen ze vaak onder zitten. Kantpannen kunnen ze onder zitten. Dakprimmen, tussen raamkozijnen, daar kunnen ze gauw zitten. Hele kleine spleetjes hebben ze in principe maar nodig om zich te kunnen verstoppen. Dus het zal je nog eens verbazen waar ze soms uitvliegen. Dus ja, je kan vaak heel veel dingen niet uitsluiten dat ze er zitten. In heel veel gebouwen kan dat.
0: Ja, dat snap ik. En welke soort vleermuizen zou je hier dan kunnen aantreffen?
1: Nou, dat is heel gevarieerd, maar voornamelijk gebouwbewonende vleermuizen. Dus dan denk je aan de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis of laadvliegers bijvoorbeeld. Je hebt dan ook boombewonende vleermuizen zoals rosse vleermuizen. Die zitten dan vaak niet in gebouwen. Dus die vind je dan op andere plekken, dus niet in gebouwen. Dat soort soorten bijvoorbeeld.
0: En hoe ontdek je dan of ze daar verblijven? Jullie doen dus onderzoek, jullie gaan 's nachts. Welke momenten van de dag doe je dat? En wat doe je dan precies? Ga je ze dan tellen of hebben jullie scanners? Hoe werkt dat?
1: Nou, we op een bepaalde locatie, dan doen we dan 2 avondonderzoeken. Die lopen dan van zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang in de kraamtijd. En dan doen we ook 2 ochtendbezoeken. Dus dat is dan 2,5 uur voor zonsopgang tot zonsopgang. En dan gaan we inderdaad met meerdere personen vaak rondom het gebouw staan. En dan inderdaad met die beddetectors, die bedscanners, die dan die geluiden kunnen oppikken. Die kunnen dus de geluiden hoorbaar voor ons maken. En dan kijken wij, zitten er vleermuizen in het gebouw? En in de avond kunnen we ze dus zien uitvliegen op die manier, als we dan goed opletten. En in de ochtend kan je ze zien zwermen voordat ze invliegen. Dus dan lokaliseren ze als het ware de opening waar ze willen invliegen. En dat is dan vaak wel makkelijker om zo'n verblijfplaats te herkennen, te lokaliseren. Dat doen we op die manier.
0: Tja, bijzonder. Ik vond het toen al bijzonder. Want ik heb je meteen bijna half naar binnen getrokken omdat ik er meer over wilde weten.
1: Ja. Maar, dat was hartstikke leuk.
0: Welke rol spelen vleermuizen nou eigenlijk in onze natuur?
1: Nou, ze spelen eigenlijk de rol als het ware als insectenvangers. Ze eten enorm veel insecten. Kilo's, met een groep van 20 vleermuizen kunnen ze al 1000 kilo aan insecten eten op een jaar. Dus eigenlijk zijn ze insectenbedervers die op die manier kunnen helpen om bijvoorbeeld plagen te verminderen. Bijvoorbeeld in de landbouw is dat wel ter sprake natuurlijk. Maar voor de rest ja, zijn het gewoon best wel nuttige beestjes over het algemeen.
0: Ja, want er bestaan nogal wat misverstanden over vleermuizen. Welke hoor jij het vaakst?
1: Nou ja, dat ze ziektes meebrengen, dat kan op zich wel af en toe gebeuren. Maar over het algemeen is dat in Nederland niet zo vaak het geval. Maar je kan ze natuurlijk, als je een dode vleermuis aantreft, dan wordt wel aanbevolen om ze niet gelijk aan te raken.
0: Nee, ze kunnen rabies hebben, toch?
1: Ja, dus hondsdolheid. Inderdaad, de hondsdolheid is dat. Dus kan je ze ook door een bevoegde instantie laten ophalen en kunnen ze onderzoek laten uitvoeren of die het ook echt heeft gedragen bijvoorbeeld. Dus dan kan je dat zo onderzoeken.
0: Ja, en heb je nou tijdens je onderzoek, je kan er niet te veel over kwijt, maar heb je al iets opvallends ontdekt?
1: Ja, in principe wel. Want rondom het gebouw daar zit veel groen. Er zijn bomenrijen, er zitten struiken. En dat zijn elementen die voor de vleermuis heel aantrekkelijk zijn om daar rond te forageren, om daar naar eten te gaan zoeken. Dus dat hebben wij ook gezien. Het is daar best wel druk qua forageren voor die vleermuizen. Dus daar is veel eten te vinden. Dat is wel wat ons op heeft gevallen.
0: Daar kan ik me wel in vinden, inderdaad. Hoe reageren omwonenden nou meestal op zo'n onderzoek? Is dat dan net als ik?
1: Die vragen zich inderdaad wel af van, oh, wat doen jullie hier? Die denken van dat wij van de politie of zo zijn of wat dan ook. Die vragen zich wel af van, wat doen jullie rond dit tijdstip hier in onze woonwijk? Is er iets aan de hand, wat dan ook? Dus ja, we krijgen altijd wel, elke ronde krijgen we wel mensen die nieuwsgierig zijn, dat klopt.
0: Ja, en stel dat er nou inderdaad vleermuizen blijken te wonen rond de Mariakerk, zoals die hier ook bekend staat. Wat betekent dat dan voor de toekomst van de locatie?
1: Nou, in principe betekent dat als er een verblijfplaats in de kerk zou zitten, dan kan je niet zomaar een gevel of een dak gaan renoveren van het gebouw. Of slopen bijvoorbeeld. Want dan overtreed je in principe een verbodsartikel. Dus in principe ben je dan illegaal bezig als je dat doet. Dus moet je daarvoor een vergunning aanvragen bij de provincie. En wij als ecologen kunnen dan de opdrachtgever daarin helpen om die aan te vragen. Om een activiteitenplan op te stellen. Om dus de verblijven te compenseren die dan wegvallen. En dus ja, dan heeft dat vaak wel nog iets dus een langere looptijd, zo'n project. Dat klopt. Ja.
0: Nou, dan houden we heel erg goed in de gaten hoe het hier bij de buren gaat. En welke bewoners daar misschien uiteindelijk worden ontdekt. Rosalind de Koning, dank je voor je uitleg. En we blijven het volgen.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Geen probleem. Bedankt.
0: Dank je wel.
1: Fijne dag verder.
0: Fijne dag.
1: Joejoe.

0: Ja, en ik was helemaal ondersteboven van die vleermuizen. Ik vond het zo'n leuk item dat ik per ongeluk de verkeerde kaart ook nummer instart. Maar die hadden we al gehoord. Dus jullie zijn me deze schuldig.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Ja, dan hoorde je toch een Ma Baker van Boney M uit de gloriedagen van de disco. Een wereldhit uit 1977. Dat was even mijn fout, want ik had gewoon de verkeerde plaats ingestart. Kan gebeuren, ben ook maar een mens, doe de techniek en de presentatie nog niet zo lang hier. Dus als je af en toe een foutje hoort, het spijt me. Wat hebben we nu?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als ik maar geen fout weerbericht nu ga doen, hè?
0: Nee, als jij nu een fout weerbericht gaat doen, dan stop ik de uitzending acuut. Nee hoor, nee. Ik ben heel blij dat je aan de lijn hangt. Ik maakte een foutje, ja.
2: Ja, moet kunnen.
0: Moet kunnen. Er was wat mooier weer beloofd, heb ik het idee.
2: Sorry?
0: Er was wat mooier weer dan beloofd, ja. Had ik het idee, dan wat ik er nu de grauw buiten zie.
2: Ja, het valt een beetje tegen vandaag en het sputtert het ook een beetje hoor. Er trekken wat wolkenvelden over en die brengen af en toe een beetje regen. Het zijn geen grote hoeveelheden, iets van een halve tot 1 millimeter, maar de straat wordt er net nat van. En ook de temperatuur is niet al te hoog. Een graad of 20, misschien net iets eroverheen. En dan morgen druppelt het nog wat na. Dus er is voor de droogte en het vergeelde gras maakt er niet zoveel uit. Maar er komt een nieuwe poging tot regen van betekenis in het weekend.
0: Oké. Okay.
2: En dat, dan komt er een actieve storing over ons heen. En die brengt vooral op zondag lokaal aardig wat regen. Denk aan 1,5 mm in de kustgebieden. Landinwaarts, zo in het midden van het land, 1,10 mm. En langs de oostgrens 1,20 mm.
0: Daar baal ik echt wel van. Dat is gewoon de eerste dag van mijn vakantie, Klaas.
2: Oh, ja.
0: Nu begin ik met regen.
2: Maar regen is hartstikke welkom.
0: Ja, voor de natuur, maar niet voor mij.
2: Wij zijn onderdeel van de natuur, hè?
0: Ja, eens. Maar ik denk, even lekker naar buiten. Buiten een boekje lezen. Dat wordt dan een vrij nat boek dan.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als het heel lang droog is geweest en het stortregent, dan vind ik het heerlijk. Dan vind ik buiten een gratis douche. Zo kijk ik er tegenaan.
0: Ja.
2: Singing in the rain.
0: Singing in the rain. Ja, ik heb hem niet voor je klaarstaan. Maar ik zal je tip onthouden. Dan ga ik misschien... Ik weet niet of de buren er blij van worden als ik klaar ga zingen in de regen. Maar,
2: Ik wou nog even zeggen dat na de zondag... dat zou er flink wat regen kunnen vallen. Maar ik moet zeggen, het is nog wel een beetje onzeker hoor. Valt er wel zoveel of zijn er weer onbetekende hoeveelheden? Dat zou ook maar zo kunnen. Maar we gaan ervan uit dat het flink regent. En dan is het maandag, is het meteen weer, gaan we weer naar het droge stramiem toe. Is het weer behoorlijk droog en het warmt ook weer flink op.
0: Nou, mooi.
2: Dus, of het een hittegolf wordt, dat is nog niet te zeggen. Maar wel zomerse temperaturen.
0: Kijk,
2: na zondag.
0: Dan ga ik daar naar uitkijken. Klaas, dankjewel voor je bijdrage weer.
2: Graag gedaan.
0: Hele goede dag.
2: En jij ook, dankjewel.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: We waren even terug in 1998 naar een nummer van het legendarische album Moon Safari. Je hoorde Air samen met Beth Hirsch en All I Need.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: Zijn we er al?
1: Dag 2.
0: Ja, en Sam, je bent aan de lijn.
3: Ja, Eline, ik ben aan de lijn. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent een van de duizenden deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En wij volgen jou alle vier de dagen. Inmiddels zit de eerste wandeldag erop. Dus wij gefeliciteerd al daarvoor. Ja,
3: dankjewel.
0: Hoe heb je dat beleefd?
3: Ja, die eerste dag was prachtig. Ik leek wel op wolken te lopen. Ik merk trouwens vandaag dat ik echt wel weer op asfalt loop, zeg maar. Zo erg is dat verschil. Maar die eerste dag was mooi. Het weer was perfect. We hadden perfect weer. Dat zag je ook in het aantal. Trouwens vandaag dat ik echt wel weer op asfalt loop, zeg maar. Zo erg is dat verschil. Maar die eerste dag was mooi. Het weer was perfect. We hadden perfect weer. Dat zag je ook in het aantal uitvallers. Waren er maar 805 bijvoorbeeld. Dus dat ging heel goed.

0: ochtend?
1: Ja, nou, leuk dat je vraagt. Het voelde alsof ze eraf vielen vanmorgen, zeg maar. Dat was echt een... ja, ik denk dat ik... ik had niet verwacht dat het me zo slecht zou bevallen. Dus vanmorgen deed het allemaal erg zeer. Maar goed, nu zit ik 30 kilometer in de wedstrijd. Je hoort op de achtergrond de gezelligheid van Wiegen. En dat...
0: Je zit nu al op 30 kilometer?
1: Ik zit nu al op 30 kilometer, ja zeker.
0: Respect, ja, zeker. Respect. Ik volg trouwens ook een collega op de app. Gebruik ook je... Ja. Jij hebt ook
1: zeker,
0: zo'n app.
1: Zeker, ja, voor de liefhebbers. Samuel van der Broek. Volg me vooral toe. Dan kan je live zien waar ik loop.
0: Ja.
1: En die, dat is nu al de 30. De 40 kilometer is net erbij gekomen. We hebben net een lus achter de rug gehad. De lus van de dinsdag en van de woensdag is ontiegelijk taai. Dat is echt absurd. Ik bedoel, er is een... je ziet op een gegeven moment, zie je de mensen al teruglopen. Maar dan moet je nog 7 kilometer voordat je ook op dat punt bent.
0: Oh nee, ja. Oh, wat verschrikkelijk.
1: En het allerergste, Eline, ja, je zal het niet geloven. Ik heb een nieuwe poncho aangeschaft voor deze vierdaagse. Ja. Maar die ligt nog op de camping. Maar op het moment dat ik de dijk opstap voor die lus, het taaiste stuk van vandaag,
0: begint
1: te hozen.
0: Nee.
1: Regen. Het was een wolfbreuk, zou ik het zeggen.
0: Oh,
1: het was echt, ik ben tot aan de onderbroek nat geregen. Ja, en dan is maar hopen dat je opdroogt. En wat ik zeg, je loopt hier dan weer zo'n wieg in. Het zonnetje, terwijl ik het erover heb, brengt het zonnetje door. Ja, dat is gewoon genieten.
0: Ja.
1: Gewoon genieten.
0: Heb je al blaren en zo? Of?
1: Nee. Wel pijnlijke voeten. Het doet wel zeer alsof je blauwe plek hebt aan de onderkant van je voet. Dat kan ik niet aanraden aan de mensen thuis, moet ik zeggen. Maar nog geen blaren.
0: Ja, ik hoop
1: maar
0: ook...
1: wat niet is, kan nog komen.
0: Ja, nee, ik hoop ook niet dat het komt als je nu dan helemaal nat geregend bent.
1: Dat zou niet best zijn. Maar... ik heb goede hoop. Vorig jaar heb ik het ook zonder blaren afgebracht. Dus dan, en in het allerergste geval ben ik na vandaag op de helft. Dan is het alleen nog even uitzitten en dan weer erover.
0: Ja, hey, en wat heb je nou gisteravond gedaan om vandaag weer fit aan de start te verschijnen?
1: Nou, ik heb heel hard mijn best gedaan om fatsoenlijk te gaan slapen.
0: Ja.
1: Dat is wederom niet gelukt. Oh. Dus ik lag er weliswaar om 7 uur in. Ik was bijna meteen knock-out. Nou, toen ben ik op een of andere manier om 8:30 wakker geworden en heb ik wakker gelegen op een uur of 11. Ja, dat is gewoon niet lekker als de wekker gaat om 2:45.
0: Dus
1: dat is balen. Maar verder lekker douchen, lekker beentjes omhoog. Veel eiwitten eten, veel koolhydraten alvast erin gooien. Zodat ik vandaag weer fris aan de start kon staan.
0: Even stekken.
1: Ja, en vanmorgen natuurlijk, ja precies, koolhydraten stekken, heel goed. En Breakfast of Champions natuurlijk. Een ibuprofenetje met een paracetamolletje doet het altijd erg goed.
0: Dus, jeetje. Nou, ik hoef jou niet te vragen waar je het meest naar uitkijkt vandaag, denk ik.
1: Ja, nou ja, de finish gewoon. Ja, kijk, en ik laat het drinken en andere gezelligheid laat ik wachten tot vrijdag.
0: Ja, verstandig.
1: Want het is niet goed voor het herstel. Hoe lekker, hoe gaaf ik ook eigenlijk vanmorgen om 4 uur al een biertje zelf willen hebben, kan dat helaas niet. Daar wordt het gewoon niet makkelijker van, dat weet je gewoon. Dus dat is niet, dat kan niet. Dus dat is allemaal voor vrijdag. En daar kijk ik zo naar uit. Zo naar uit.
0: Snap ik.
1: Dat moet echt, dat is echt geweldig. Alvast even voor de luisteraar thuis trouwens. Kijk, vandaag was een taaie dag. Het is leuk hoor, Wiegen is leuk. Beuningen is leuk, maar het is qua natuur is het niet je van het.
0: Nee.
1: Er zijn de mooiere stukken. Morgen is echt de dag. Ja, dan wordt het genieten. De natuur in. De 7 heuvelen, wel befaamd.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt tof. Dus dan, ik wil alvast een voorproefje geven dat daar morgen ook zeker over gefantaseerd kan worden, laten we maar zeggen.
0: Nou ja, en we kunnen je dus volgen op die vierdaagse app.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Sam, nog heel veel succes met de laatste 10 kilometer. We volgen je de
1: ook,
0: hele week. En we spreken je morgen weer over je ervaringen.
1: Ja, en dan gaan we kijken of ik wel blaren heb.
0: Ik hoop het niet. Zet hem op,
1: ik hoop het ook niet. Hey, dankjewel, hè. Fijne dag.
0: Fijne dag.
1: Hoi.

0: Ja, soms zit alles mee. Soms krijg je een flinke tegenvaller te verwerken, zoals wij op het WK als Nederland. En volgens Womack & Womack hoort dat allemaal bij hetzelfde spel, het leven. Van hun album Conscience uit 1988 hoorde je Life is Just a Ball Game. En dat is mijn mooie bruggetje om onze Ramon Wernsen te introduceren. Want de afgelopen weken keken we met Ramon niet alleen naar het actuele WK, maar maakten we ook een reis door de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Van legendarische finales en onvergetelijke doelpunten tot opvallende records en bijzondere verhalen achter de schermen. Nu het toernooi voorbij is, sluiten we ook deze rubriek af. Dat doen we natuurlijk samen met Ramon. En Ramon, welk WK-verhaal mag absoluut niet ontbreken?
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jeetje. We hebben 104 wedstrijden gezien. 40 dagen. 48 landen. Waar zullen we beginnen? Nou, laten we gelijk een bruggetje maken dat Spanje wereldkampioen is geworden voor de tweede maal. Dus dat is mooi. En zij zijn, om maar met gelijk een opvallend feitje te beginnen, zij zijn over 4 jaar ook een van de gastheren van de nieuwe WK 2030. Dus dat is ook dat is nog nooit eerder voorgekomen dat een wereldkampioen het 4 jaar later de WK ook mocht mede organiseren. En als we toch vooruitkijken, vind ik wel even leuk naar over 4 jaar alweer. Dan praten we over 2030.
0: Kom je dan ook terug ook bij ons?
1: Ja, dan kom ik zeker terug. Dat is een jubileum, want dan is het 100 jaar geleden dat de eerste WK in 1930 in Uruguay plaatsvond. En dat wordt dit was al een heel bijzonder WK, maar over 4 jaar wordt het eigenlijk nog bijzonderder. Want dan zijn er maar liefst 6 gastlanden. Eigenlijk zijn Spanje, Portugal en Marokko, daar worden de meeste wedstrijden gespeeld. Maar de openingswedstrijd van het WK 2030 wordt gespeeld in hetzelfde stadion waar de finale van 100 jaar geleden, dus zeg maar dan de van 1930, is gespeeld. En dat is het stadion Centenario in Montevideo in Uruguay. En waarom is dat heel bijzonder? Omdat Uruguay dus de eerste de eerste gastheer was. En eigenlijk daardoor weer de, na 100 jaar weer het WK naar eigen land haalt. Al is het maar voor 1 wedstrijd.
0: Cool. Dat is wel inderdaad echt, echt bijzonder. Inderdaad. Ja, fijn dat je. Jij weet ook alles.
1: Ja, wel veel. Om toch maar daarop door te gaan. De eerste 3 wedstrijden worden in Zuid-Amerika gespeeld. Dus van de WK 2030. De eerste is in Uruguay, wat ik net vertelde. De tweede wedstrijd heeft ook een zeer bijzonder verhaal. Want die wordt gespeeld in het stadion in Buenos Aires, waar Nederland in 1978 de WK-finale van Argentinië verloor. En om het maar gelijk af te maken, de derde wedstrijd wordt gespeeld in Paraguay, in de hoofdstad Asunción. En na die 3 wedstrijden dan worden de overige wedstrijden gespeeld in Spanje, Marokko en Portugal. Waar de finale wordt gespeeld is nog niet helemaal duidelijk, want in Casablanca in Marokko, daar wordt een heel groot nieuw stadion neergezet voor maar liefst 115.000 mensen, maar het zou ook best het Bernabeu in Madrid kunnen worden. Dus dit was al een bijzonder WK met enorme hoeveelheid wedstrijden, een enorme hoeveelheid deelnemers, records.
0: Ja.
1: Maar over 4 jaar zou het best zo kunnen zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk, dat er in plaats van 48 landen weer een nieuw record wordt gepleegd en dat men naar 64 landen maar liefst gaat. Dus dat betekent dat het aantal wedstrijden van 104, wat al enorm veel was, nog meer zal worden. Maar dat is nog niet helemaal, volgens mij is dat nog niet helemaal duidelijk.
0: Zo, nou, dat voor de toekomst. Nu gaan we nog even terugblikken.
1: Ja, terugblikken. Ja.
0: Is er sowieso even in het WK in het algemeen, is er een verhaal dat volgens jou vaak wordt vergeten, maar historisch gezien ontzettend belangrijk is?
1: Historisch denk ik politiek en sport is denk ik, wordt niet vergeten, maar is wel altijd een controverse. En dat speelde dit WK ook weer op. Hè. De Peace Prize, het begon al met de Peace Prize die de FIFA-voorzitter Infantino aan Trump uitreikte. Vervolgens scheidsrechter uit Somalië, die wordt geweerd vanwege een visum. Het hele gedoe met Iran natuurlijk, die terug moest naar Mexico als ze in Amerika een wedstrijd hadden gespeeld. Dus ik vind dat verhaal, dat sport en politiek eigenlijk niets met elkaar te maken mogen hebben, dat uiteindelijk altijd wel zo blijkt te zijn.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat over 4 jaar zal zijn. Maar als ik terugga naar de mooie momenten, dan zijn er helemaal mooie momenten geweest, maar dan wil ik toch de wedstrijd, sowieso de deelname van Kaap Verdië eruit halen met een aantal jongens die opgegroeid zijn in Nederland, met name in Rotterdam. De mooiste goal van het WK, naar mijn mening, in de wedstrijd Argentinië-Kaap Verdië, waar in de verlenging Cabral, opgegroeid in Rotterdam, de 2-2 erin schoot in de kruising. Dus de mooiste goal, ook een van de mooiste wedstrijden. Als we kijken naar Argentinië-Egypte, was natuurlijk ook een bijzondere wedstrijd. Egypte leek door te gaan, stond 2-0 voor. En 10 minuten voor tijd draaide Argentinië dat om. Dat was, je zou kunnen zeggen, daar gebeurden ook dingen waarvan men achteraf dacht van, is dat in het voordeel van Argentinië geweest? Uiteindelijk Spanje als terechte winnaar. 1 tegengoal. En dan wil ik toch krediet geven aan België. Want de enige goal die de Spanjaarden tegenkregen was van de spits van België, de Ketelaren, die de 2-1 erin schoot. Of kopte in dit geval. Dus ook België. België heeft ook, vind ik, het een stuk beter gedaan dan Nederland. Het was natuurlijk die controverse met die spits van Balogun van Amerika, waarop Trump zelfs contact had gehad met Infantino, dat hij toch mee mocht spelen in de wedstrijd tegen België. En de Belgen straften dat meedogenloos af door 4-1 van de Amerikanen te winnen. Dus dat vond ik ook een heel, vond ik dat ook wel een mooi moment.
0: Dat was ook, dat was zeker leuk. En sowieso vond ik het bizar allemaal wat er gebeurde. Van welk WK-record denk jij dat het nooit meer kan worden verbroken?
1: Wow, dat is een goede vraag. Voor degenen die het WK goed gevolgd hebben, daar kwam steeds de Just Fontaine-index kwam naar voren. En Just Fontaine was een speler van Frankrijk die op de WK 1958 in Zweden in 6 wedstrijden 13 doelpunten maakte. En Lionel Messi en Kylian Mbappé, dat werd steeds bijgehouden dat die dat record zouden kunnen verbreken. Uiteindelijk is Mbappé op 10 doelpunten terechtgekomen in 8 wedstrijden, wat ook al heel erg knap is. Maar die 13 doelpunten op 1 WK, ik denk dat dat heel lastig wordt om dat te verbreken.
0: Ja, dat is toch gewoon een prestatie ook, hè? Dus,
1: en zeker in 6 wedstrijden. Ik denk dat heel lastig wordt. Andere WK-records die is wel leuk, die bijna verbroken zijn, is natuurlijk het meeste aantal doelpunten in 1 wedstrijd. Dat was het WK 54, Oostenrijk-Zwitserland 7-5. En het meeste doelpunten, record aantal doelpunten, dat was WK 82. Dat was Hongarije-El Salvador 10-1. Maar wij zagen natuurlijk een bizarre wedstrijd om de derde en de vierde plaats, de troostfinale, tussen Engeland en Frankrijk, waarbij de Engelsen 4-0 voorstonden bij rust. Het werd uiteindelijk 6-4. Dat zijn 10 doelpunten bij elkaar. En daarmee hoort het bij de 6 doelpuntrijkste wedstrijden uit de geschiedenis van de WK.
0: Tja, en dan nog even, wat maakt het WK voetbal zo bijzonder dat mensen er nou generatie naar blijven kijken? En daar wil ik mee afsluiten.
1: Laat ik zo zeggen, toch de beste voetballers. Het is toch een stukje ook nationalisme, hè? Je achter je land staan. Ik denk dat het voor mijzelf geldt dat je bent opgegroeid als kind door te kijken naar spelers. En dat zijn de beste van de wereld. Hè? Daar droom je van. Ik denk dat heel veel kleine jongetjes dromen om ooit op een WK te staan. En voor een aantal komt dat daadwerkelijk ook uit.
0: Zelfs
1: op hele jonge leeftijd.
0: Ramon, bedankt voor alle afgelopen weken. We sluiten de WK-serie af. Dankjewel.
1: Graag gedaan allemaal. Tot ziens.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met Na het Nieuws, het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: De sound van de lead beat. De springende blitzende blauwe spijkerbroek. De pittige puiken jeans waar pep en vaart in zit. Oerijzersterk. De echte Lee. Kom op, trek zo'n Jenke Lee jeans aan. En daar ga je met Lee.
6: This program is climate neutral.
7: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
7: Alle muziek wordt gerecycled.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 30. En dat is de week waarin op 20 juli 1940 de eerste officiële Amerikaanse hitparade wordt gepubliceerd in het blad Billboard. Nummer 1 in die allereerste Billboard top 10 is I'll Never Smile Again door het orkest van Tommy Dorsey met zang van Frank Sinatra. In augustus 1958 wordt de allereerste Billboard Hot 100 gepubliceerd. Ik zou je zeggen dat wij daar vaak gebruik van maken van die top 100. En de muziek die we net hoorden is natuurlijk van Elvis Presley. We herkenden zijn stem. Hij is bezig op 19 juli 1969 met de opname van de film Speedway in de MGM Soundstage Studios in Hollywood. Elvis speelt in deze film de rol van Steve Grayson, een vrijgevige autocoureur met een hart van goud. Tegenspeelster is Nancy Sinatra. De soundtrack van de film bevat 12 liedjes. Wij luisterden naar het enige duet met Nancy Sinatra, There Ain't Nothing Like a Song. Nou ja, duet, pas na anderhalve minuut zingt ze een paar regeltjes mee. Goed. Straks tijdens deze rondleiding een bizar nummer uit 1966... waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. Het nummer is overigens voor de grap opgenomen, maar wordt een grote hit in de Verenigde Staten. Bovendien zou het zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. Bijzonder verhaal, je hoort het zometeen. En we zijn wijsgemaakt dat Diana Ross de Jackson 5 heeft ontdekt. Maar het blijkt een marketingstunt te zijn van de baas van Tamla Motown Records, Berry Gordy. Hoe dat werkelijk zit, hoor je zometeen. En muziekvrienden, ook deze week weer één top 40. Eentje dus uit week 30. En ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Liam Gallagher, Britse zanger van Oasis. En Dinan Woesthoff, hij was liedzanger van de Haagse rockband Kane. Op nummer 1 in die oude hitparade, week 30, staat een lied geschreven door Gary Brooker. Het liedje is geïnspireerd op muziek van Bach. Het nummer stond 5 jaar eerder al op 1 in de Nederlandse top 40. En het liedje begint met de volgende tekst. We skipped the light fandango. Nou. En muziekvrienden, natuurlijk ook weer zo'n prachtige vinyl plaat. Het is er deze week eentje uit 1984. Het is het 24ste album van een Amerikaanse soulartiest. En het is zijn tweede soundtrack album. Nou. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Er zijn er meer geweest. Zeker. Oudste nummer deze week is uit juli 1965. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much everybody and good evening. How are you? We'd like to... All right.
5: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

hoorde de stem van José Feliciano. Hij neemt op 19 juli 1968 een eigen versie op van High Heel Sneakers. De single komt op 19 oktober 1968 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 25e plaats. In ons land blijft de single in de tipraden steken. Het nummer is in 1964 geschreven, voor het eerst opgenomen door Tommy Tucker. Zijn versie bereikt op 21 maart van dat jaar de 11e plaats in de Billboard Hot 100. Het liedje is regelmatig gecoverd door bijvoorbeeld artiesten als John Lee Hooker, Stevie Wonder, Led Zeppelin, Carl Perkins, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, Chuck Berry, Paul McCartney, Janis Joplin en natuurlijk José Feliciano. Hij zal er goed mee verdiend hebben. De componist dan, hè, natuurlijk. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 23 juli 1965 verschijnt de 10e officiële single van de Beatles. Het is de titelsong van de film Help. Het wordt gezongen en geschreven door John Lennon. De single komt op 31 juli 1965 binnen op de 4e plaats in de Nederlandse top 40. Op de B-zijde staat I'm Down. Deze song wordt door Paul McCartney gezongen in de stijl van Little Richard. Wij luisterden naar een versie van I'm Down, opgenomen voor het Britse tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool op zondag 1 augustus 1965. Opvallend is natuurlijk dat John op het nummer geen gitaar speelt, maar elektrische piano. Het complete concert van die avond is terug te zien en te horen via YouTube. Dus moet je maar even intypen Blackpool Night Out 1965 Beatles, dan vind je het vanzelf. Prachtig concert. In zwart-wit natuurlijk muziek, vrienden. Straks de langspeelplaat van de week, zo'n prachtige vinyle plaat uit 1984. Het is het 24ste album van een Amerikaanse soul-artiest. En het is zijn tweede soundtrack-album. Maar goed, voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de top 40. En daar aan vast zit één tipperade. En we gaan vast een liedje draaien uit die tipperade. En wel, het is van een duo, broer en zus, Karen en Richard. Ik heb het hier natuurlijk over The Carpenters. It's

gouden stemgeluid van Karen Carpenter. Staat op nummer 19 in de tipperaden dit liedje. Onder de naam The Carpenters, It's Going to Take Some Time. Het nummer is geschreven door Carole King voor haar derde album Music uit 1971. De Carpenters namen het op voor hun vierde album A Song for You en wordt gezongen door zus en broer Karen en Richard Carpenter. Tim Weisberg speelt de basfluit op het nummer, terwijl de fluitsolo die we net hoorden gespeeld wordt door Bob Messenger. Het nummer bereikt de 12e plaats in de Billboard Hot 100. In Nederland staat het 4 weken in de tipparade en komt niet in de top 40 terecht. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een album van een Amerikaanse soul-artiest. De plaat komt uit 1984 en het is een LP van Stevie Wonder. In 1979 componeert Stevie Wonder de muziek voor de natuurdocumentaire The Secret Life of Plants. Dit eerste soundtrack-album van Stevie komt op de markt als dubbel LP onder de naam Stevie Wonder's Journey Through The Secret Life of Plants. 1984 componeert hij opnieuw muziek voor een film. Deze keer is het de romantische komedie The Woman in Red, geregisseerd door Gene Wilder. Hij werkte voor enkele liedjes samen met zangeres Dionne Warwick. De LP wordt op 28 augustus 1984 door Motown Records uitgebracht. De LP bevat over het algemeen romantische popsongs en ballads. Het titelstuk en het nummer Don't Drive Drunk springen eruit qua soul en swing. Op de plaat staat de nummer 1 hit I Just Called to Say I Love You. Hij kreeg voor dit nummer een Golden Globe en een Academy Award voor beste originele nummer. Bovendien wordt het Stevie's grootste hit aller tijden. Er worden meer dan 10 miljoen exemplaren van de single verkocht. Ook de liedjes Love Light in Flight en Don't Drive Drunk worden als single uitgebracht en worden wereldwijd hits. Stevie Wonder bereikt met de LP The Woman in Red in januari 1985 de vierde plaats in de Billboard Album 200 en de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst voor rhythm and blues. In Zweden en Noorwegen kwam het album op 1. In Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk komt het op de tweede plek. Er worden van de LP meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. De soundtrack-album komt officieel onder de naam van Stevie Wonder en Dionne Warwick uit in 1984 en heet dus The Woman in Red en is vooral een enorm succesvol album. En daarom deze week...

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Deze week het album The Woman in Red. En we luisterden naar het titelstuk. Album van Stevie Wonder. En officieel werd het uitgebracht onder de naam Stevie Wonder en Dionne Warwick. Dadelijk dus nog meer muziek uit die langspeelplaat van de week. Dat doen we na de nummer 1 hit van die top 40 die we nu gaan behandelen. Ja, ik ga nog niet zeggen welk jaar. Ik kan wel zeggen wat er op 1 staat. Het is een liedje geschreven door Gary Brooker. Het is geïnspireerd op muziek van Bach. En bijzonder is dat het lied al 5 jaar daarvoor op 1 had gestaan in de Nederlandse top 40. En het liedje begint met de tekst We skip the light fandango. Nou, misschien zeg je dat wel wat. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet, in de juiste volgorde. Ik heb hier de papierenlijst voor mijn neus. En als ik daarop kijk, zie ik 5 nieuwelingen. 7 Nederlandstalige liedjes. Dat is best wel veel. Ja, soms hebben we er maar 1 of 2. Muziek uit Engeland, Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, België, Trinidad en Spanje.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Op nummer 40 vinden we een nummer van heel lang geleden. Het oudste nummer deze week, tenminste. In deze uitvoering niet natuurlijk, maar oorspronkelijk was het een oud. En zo heet het ook.
2: And living is easy.
0: Komt oorspronkelijk uit 35.

0: Hoor de stem van Colin Blundstone. Wat een magische stem heeft die man. Hij zat in de tijd in de band met gitarist Paul Atkinson in de Zombies. En natuurlijk toetsenist Rod Argent. En dan nu...
1: Nummer 39.
0: Uit Amerika. Hij was een van de 5 broers. Ze hadden grote hits. Dit is een sololiedje.
2: And they called it Puppy Love.
0: Oorspronkelijke nummer geschreven in de tijd door Paul Enka in 1960 al. Dus in de uitvoering van Donny, de kleinste in de tijd van de Osmond Brothers. En dan denk je, er was toch nog een kleinere? Ja, dat klopt, dat was Jimmy. Maar die zat niet in de Osmond Brothers.

38 muziek uit het Verenigd Koninkrijk van die legendarische band Slade. Oh, die maakte lekkere muziek, muziekvrienden. De band van Nadi Halder en Jim Lea natuurlijk. Geproduceerd door Chess Chandler.

0: Ik denk dat het een liedje is wat we bijna nooit meer terug horen. Ja, Cause I Love You en zo, dat hoor nog wel eens een keer terug, maar. En zo heet het liedje ook Take Me Back Home. Het staat op nummer 38.
1: Nummer 37. Starry, starry night.
0: En we komen wat klassiekers tegen in deze lijst.
1: Paint your palette blue and gray.
0: Dit is de eerste zeker.
1: Look out.

Dan McLean. Een liedje over Vincent van Gogh, Nederlandse schilder. Legendarisch lied, de klassieke, de 37. 36 nu, gecomponeerd door Neil Diamond himself. Ja, ze heeft veel geschreven ook, hoor. Schreef vaak zijn eigen nummers. Zoals deze ook. 36 dus. Het liedje Song.

again. Muziekvrienden, we hebben één oude top 40, week 30 uit het jaar waar de zeezenders hoogtij vierden. Zeker. Nummer 35. Dit was in de tijd de Radio Noordzee treiterschijf. Een band uit Nederland. Een liedje werd geproduceerd in de tijd door Peter Koelewijn. Ik denk dat dit de enige hit was, hoor. Mary's Mama. Ik weet niet of je de band nog kan herinneren. Het heet Drum.

Liedje gauw weer vergeten, denk ik. Ja. Nieuw. Ik denk dat aan alle kanten gejat is. Ik weet het niet, maar het klonk mij heel bekend erdoor. En dan nu muziek uit Duitsland.

0: vang für euch den Sonnenschein. Oh, wat mooi, wat romantisch. En dit, muziekvrienden, je zou het niet denken, is een liedje van Ria Valk. Want we kennen haar meestal wel komische liedjes.
1: Ik denk...

We hebben een zomerse hitparade, muziekvrienden. Er staan vier liedjes in met in de titel Zomer. Dit was er dus een van Waar zijn de zomers van Ria Valk op 33. Nu nummer 32. Een liedje van The Sweet, dat heet Little Willy. Dat gaat niet...

0: Uit de tijd nog dat Nicky Chin en Mike Chipman eigenlijk een beetje bepaalden hoe de suite, of wat de suite eigenlijk opnam. Later gingen ze dat allemaal zelf doen. Het liedje dus Little Willie. Nu Amerikaanse muziek.
1: Alright everybody, gather around. The candy man is here. What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy.

oorspronkelijk geschreven voor de muziekfilm Willy Wonka and the Chocolate Factory. The Candyman. En het werd gecoverd door Sammy Davis Jr. En die was de enige die daar een hit mee had in de wereld eigenlijk. Dus ook in Nederland. 31 nieuw. Dan nu een bijzondere uitvoering van een band die met twee liedjes in deze hitparade staat. Oorspronkelijk kwam het van een live album In Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Dat is een heel woord. Procol Harum met

Nieuw. De Rekels zonder Corrie, maar met een nieuwe Corrie. En die heette Hanny. Eigenlijk heet ze gewoon Henny Lonis. Dit was het eerste singeltje met haar als zangeres. Gelijk een grootste hit.

20. Muziek nu uit Nederland. Uit Stamprooi, Limburg komen ze oorspronkelijk. Ja, ze hadden best wel wat hitjes in de Nederlandse top 40. Dit is misschien wel een van hun bekendste. 28. My Lady of Spain.

je nooit meer terug. En nee, we horen natuurlijk wel af en toe wel eens nummers van de Who, maar deze niet. Ik zou mijn tweede gedeelte daarom graag helemaal nog een keer willen beluisteren. Het heet Join Together, staat op 27.

0: En op 26 vinden we één klassieker.
1: Nieuw.
0: De volgende klassieker, laat ik het zo maar zeggen. Ze nam het op voor haar album First Take. Ja, ik moest even denken. Wat was dat ook weer? Dat is een paar weken geleden was dat de langspeelplaat van de week. Roberta Fleck, daar hebben we het over. En pas jaren later, toen het nummer gebruikt werd in een film, werd het een grote hit. Een film van Clint Eastwood, Play Misty for Me. En toen kwam het overal uit op single. En dus ook in Nederland. En het werd hier een dikke vette hit. The first time ever I saw your face.

0: als ik je zeg waar het over gaat, dan heeft het ineens een hele mooie lading. Want het gaat over een ongeboren kind bij een vrouw. Die vrouw zingt erover.
1: Hier onder mijn hart begint jouw leven.
0: Hoe mooi is dit?
1: Hier onder mijn hart groeit het geluk.
2: Nummer 24.
0: Over geluk gesproken.

Louis Neefs uit België met het liedje Margrietje, de rozen zullen bloeien. Een klassieker, absoluut. En dit is James Brown. Maar het is geen klassieker dit, zeker niet van hem. Heel veel mensen kennen die eens. Luister maar eens even een stukje.

22, Chris Montez met Loco Porti. Is het een klassieker? Ja, op het randje denk ik. Maar dit, deze zeker. Liedje van The Boys. When I

Up Your Gun staat op 21. Het is van The Boys en over goede verhalen gesproken. Ook deze liedje van de Dizzy Mens Band op nummer 20. Gaat over de olifant. Hierin wordt gezongen dat de olifant wordt opgejaagd vanwege zijn ivoor. En dat we haast moeten maken omdat waarschijnlijk de olifant uitgeroeid wordt. We hopen het niet.

Jumbo dus op nummer 20. En plaatsje hoger, die man uit Rotterdam. We kennen het beste van Manuela. Zo, en dan denk je, oh ja. Jacques Herp, zo heet hij. En dit was een van zijn andere hits, singeltjes. Ik weet niet of je hem nog kan herinneren. We gaan even een klein stukje luisteren. Het is een dramatisch verhaal natuurlijk weer. Gezongen dus door Jacques Herp op nummer 19. En dat liedje heet Werkeloos.

vreselijk lied eigenlijk, toch zou je denken. Ja, werkeloosheid, dat is helemaal niet fijn. Dat is voor niemand fijn, zo. Hij zong er dus over Jacques Herp op nummer 19. Nu Franstalige muziek op nummer 18, gezongen door een Nederlandse vrouw. Dans.

Les Enfants van Lenny Koer samen met de Poppies. Ja, vandaar dat ze dus in het Frans zong. Hoogst niet binnengekomen plaat. Week 30, 19 nog wat. Een klassieker, absoluut ook weer. Het was wel een grote hit geweest in de jaren 60. Oorspronkelijk komt het uit 1960, maar dus in een nieuw jasje gestoken.

16. Muziekvrienden, even wat haast maken. We hebben er nog een aantal 16 tot en met nummer 11 stukje van laten horen. Voordat we die top 10 induiken. En voordat we naar die nummer 1 hit gaan. Een liedje geschreven door Gary Brooker. Geïnspireerd op muziek van Bach. Bijzonder is dat het liedje 5 jaar daarvoor ook al op 1 stond in de Nederlandse top 40. Het liedje begint met de tekst We Skipped the Light Fandango. Ja, dat is een van de grootste klassiekers aller tijden, hoor, zou ik je zeggen. En deze natuurlijk ook. In de tijd geschreven door Lennon en McCartney voor het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het tweede nummer van kant 1, wie weet dat niet. Maar de uitvoering van Joe Cocker, die maakte het lied wereldwijd bekend. En natuurlijk ook vanwege zijn spastische bewegingen. What?

0: Een heerlijk lied, een zomerslied van Arne Jansen. Hij zingt...
1: Meisjes met rode haren.
0: Stukje dus van 12 nog, The Cats, Let's Dance. Ook wel een van de grootste hits, denk ik wel. Zeker wel. Klein stukje van 12 dus. En nog een klein stukje van. En we moeten niet denken dat dit Perre is. Nee, dit is een andere Spaanse zanger. Paco Paco. Een zanger uit Malaga. En dit was toch wel een lekker hitje. Ja, lekker Spaans zomersliedje.
2: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 30. Het jaar is 1972. Ja, echt waar. Het staat vol met klassiekers. Let maar eens even op die top 10. We draaien er nummer 1 niet. En dadelijk natuurlijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. The Woman in Red van Stevie Wonder. Goed, nummer 10. Child in Time Part 1 op de ene kant. Part 2 op de andere kant van Deep Purple. Nummer 9. Rock'n'Roll Part 1. Gary Glitter. Nummer 8. Sing Along van Mac en Katie Kissoon. Nummer 7. Helloa van Mouth en McNeil. Nummer 6. Ook alweer zo'n zomersliedje. Summer Train van de Sandy Coast. Nummer 5. Nog een zomersliedje. Zomerzon van de Makkers. Tweede gedeelte gaan we beluisteren. Nummer 4, Smoke Cats in Your Eyes van Blue Haze. Nummer 3, Obey Part What You Say, Hurricane Smith. Nummer 2, Un Canta a Galicia, Julio Iglesias. En...
3: It's now number 1.
4: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Vind je dit geweldig?
6: Ja, erg goed.
5: Zeg.
6: Ja.
5: Heb je nou een sigaretje voor me?
6: Natuurlijk, een Tivoli. Ze roken een Tivoli. Filtersigaret.
5: Ja, ontzettend goed.
6: Ja, erg goed. Tivoli.
5: Maar gewoon geweldig.
6: Ja, Tivoli. I love it.
7: This program is climate neutral.
4: Dit programma is klimaatneutraal.
7: All music will be recycled.
4: Alle muziek wordt gerecycled.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 30. En dat is de week waarin op 19 juli 1954 de eerste single van Elvis Presley uitkomt. That's Alright Mama. Platenbaas van Sun Records, Sam Phillips, heeft slechts 7000 exemplaren van de single laten persen. Een gaaf exemplaar tegenwoordig is duizenden dollars waard. Of euro's, wat je er maar over geeft. En muziekvrienden, ook deze week hebben wij een oude top 40 eentje uit week 30 dus. Maar het jaar is 1972 en voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Het stond zelfs voor de tweede keer op nummer 1. A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Geschreven door zanger Gary Brooker, die overleed trouwens in 2022. Het nummer staat nu op een maxi-single samen met Hamburg en Conquistador. En Conquistador staat weer in een live-uitvoering op nummer 30 in deze top 40. 1972, week 30. In 1967 stond het dus ook al op 1, maar dus niet als maxi-single. Het kwam toen zelfs op de eerste plaats binnen en stond toen 5 weken op de eerste plaats. In 1972 staat het 3 weken op 1 en totaal staat A Whiter Shade of Pale 25 weken in de Nederlandse top 40. En de muziek die we net hoorden, wat een heerlijk zomers nummer. Het is de debuutsingle van The Loving Spoonful en die heet Do You Believe in Magic? De single ligt vanaf 20 juli 1965 in de Amerikaanse platenwinkels. De groep uit New York bestaat uit John Sebastian, Zell Yanofsky, Steve Bone en Joe Butler. Op 21 augustus 1965 komt het nummer de Billboard Hot 100 binnen en bereikt uiteindelijk de 9e plaats. In Nederland komt het niet in de Nederlandse top 40. Summer in the City is de grootste hit voor The Loving Spoonful. Die staat in de zomer van 1966 3 weken bovenaan in Amerika. 1969 gaat de groep alweer uit elkaar. En John Sebastian, ja, bekende zanger en artiest, ging later solo verder. Stond ook op Woodstock, toch? Ja, ik dacht het wel. Zometeen tijdens deze rondleiding een bizar nummer uit 1966... waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. Het nummer is overigens voor de grap opgenomen, maar wordt een grote hit in de Verenigde Staten. En bovendien zou het zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. En we zijn wijsgemaakt dat Diana Ross de Jackson 5 heeft ontdekt. Maar het blijkt een marketingstunt te zijn van de baas van Tamla Motown Records, Berry Gordy. Wie werkelijk de vijf broers heeft ontdekt, hoor je zometeen. En we hebben ook weer zo'n prachtige vinyle plaat, een langspeelplaat van de week. Het is er deze keer eentje uit 1984. Het is het 24ste album van Stevie Wonder en zijn tweede soundtrack album. De plaat heet The Woman in Red en het komt officieel uit onder de naam Stevie Wonder samen met Dionne Warwick. Want zij zingt op een aantal nummers mee. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Nou, er zijn er wel meer. Dus ja, wie dat dan is... Ze hebben één hitje gehad in Nederland, dat kan ik je vertellen. En ze zijn vernoemd naar een staat in Amerika. Misschien is dat interessant. En dan vertel ik je nu dat Blood, Sweat and Tears op 23 juli 1969 in Amerika worden onderscheiden met een gouden plaat voor het nummer Spinning Wheel. Deze single is in oktober 1968 opgenomen. Op 20 mei 1969 wordt het nummer als single op Columbia Records uitgebracht. Spinning Wheel komt op 31 mei van het jaar... De Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 2e plaats. Hey, super hit number. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Love Light in Flight van de langspeelplaat van de week. Het album The Woman in Red van Stevie Wonder samen met Diana Warwick. Het liedje kwam in de tijd ook op single uit en werd ook een hit. Dadelijk nog één track van die plaat. En eens even kijken aan de computer, wat hadden we staan? Oh ja, Don't Drive Drunk. Dat kwam in de tijd ook op single uit, ook op 12 inch zelfs, in een iets langere uitvoering. Dan nu het verhaal over het ontdekken van de Jackson 5. Het verhaal gaat dat op aanraden van Diana Ross, de Jackson 5, op 23 juli 68 een auditie doen bij Berry Gordy, de oprichter van de platenmaatschappij Temla Motown. Hij is diep onder de indruk van de broers uit Gary in Indiana en hij biedt hen een platencontract aan. Weldon McDougall, die jaren medewerker was op de afdeling promotie bij Motown Records, vertelt in de jaren 80 dat Diana Ross en ook niet Gladys Knight het vijftal bij Berry Gordy heeft geïntroduceerd. De groep speelde namelijk in 1968 in het voorprogramma van Bobby Taylor en de Vancouvers. Bobby Taylor is degene die een auditie regelt bij de baas van Temla Motown. Berry Gordy vindt dat het voor de publiciteit beter is om Diana Ross als ontdekker van de Jackson 5 naar voren te schuiven. Op 26 juli 1968 wordt het contract met de Jackson 5 getekend nadat Berry Gordy hun verbintenis met Steel Town Records heeft afgekocht. Bobby Taylor wordt de eerste producer van de Jackson 5. I Want You Back is hun eerste grote hit in 1969. Mama's Pearl uit 1971 is onder de naam Jackson 5 hun laatste hit in Nederland. Het staat overigens maar 2 weken in de Nederlandse top 40. In 1975 veranderen ze hun naam in The Jacksons.

0: The Music Museum.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: 1972.
3: Week 30.
4: Nummer 25.

Wat een heerlijke zomerse muziek. Muziekvrienden. Oude top 40. Je uit week 30. 1972. Summer Train. Een van mijn favoriete liedjes van de Sandy Coast. Na eigenlijk True Love, That's a Wonder. Dat is misschien wel de allermooiste die ze hebben gemaakt. Daarvoor hoorden we nog nummer 25 uit die hitlijst. Liedje van Helga. Niemand heeft je ooit gezien. Een liedje over de ongeboren vrucht. Dan nu dat bizarre liedje uit 1966, waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. En het zou zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. Het gaat hier om They're Coming to Take Me Away, haha, van Napoleon XIV. De single komt op 23 juli 1966 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de derde plaats. Napoleon XIV is het pseudoniem van platenproducer Jerry Samuels, die het liedje voor de grap heeft opgenomen. Op de B-zijde van de single staat het liedje achterstevoren. Ook de titel is achterstevoren te lezen op het hoesje. In ons land bereikt de single de 13e plaats in de Nederlandse top 40. In de VS wordt het een grote hit en komt het tot 3 in de top 100. Het liedje lijkt te gaan over een man die mentaal te lijden heeft omdat zijn vrouw hem heeft verlaten. Het ziet ernaar uit dat hij opgenomen moet worden in een psychiatrische instelling. Aan het einde van het lied blijkt dat het niet om zijn vrouw gaat, maar om zijn hond. Opvallend is ook dat het nummer niet gezongen wordt, maar ritmisch wordt gesproken. Misschien wel een van de eerste rapnummers dus. Ook het pitchen van de stem, dat horen we zometeen in het liedje, waar de stem van de zanger heel erg omhoog gaat, is voor die tijd een unicum. Here's an all-American big hit.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Don't Drive Drunk van het album The Woman in Red van Stevie Wonder. En officieel samen met Dionne Warwick. Het liedje kwam ook op single uit in een ingekorte versie. En op de hoes van het singeltje zien we Stevie Wonder met een glas sinaasappelsap in zijn hand. Dan nu muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Ja, dat zijn er natuurlijk wel veel meer. Het gaat hier om de Amerikaanse rockband Kansas. De groep wordt opgericht begin jaren 70 in Topeka, in de hoofdstad van de staat Kansas. De groep heeft twee zangers, Steve Walls met een hoge stem en Robbie Steinhardt met een lage stem. Vaak zingen ze samen op nummers van Kansas. Robbie Steinhardt speelt ook viool in de band, waarmee de groep zich onderscheidt van andere popgroepen. De titelloze debuut-LP komt uit in 1974. Op de plaat staat een mix van rock en soms complexe symfonische arrangementen. De band kent door de jaren heen veel personeelswisselingen. Robbie Steinhardt, zanger, violist en medeoprichter van Kansas, overlijdt op 17 juli 2021 op 71-jarige leeftijd. Hij speelde in de periodes van 73 tot 83 en van 97 tot 2006 in de band. Zijn eerste soloalbum heeft hij nooit zelf kunnen afronden. Volgens zijn echtgenote Cindy had Steinhardt net de opnames van zijn soloalbum klaar en had hij plannen om in het najaar van 2021 op tournee te gaan. De plaat wordt postuum uitgebracht in oktober 2021. Nu terug naar de band Kansas. In de Verenigde Staten heeft de groep ruim 10 hits. In Nederland heeft Kansas 1 hit met Dust in the Wind. Een nummer waarop uitgebreid het vioolspel van Robbie Steinhardt te horen.

0: Listen again.
1: The Music Museum.
2: Ook voor jou ligt er een klaar, bij jouw platenhandelaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40 en tipparade.
3: 1972.
4: Week 30.

0: 20.
1: Nummer 27.
2: Muziekvrienden, we hebben er nog eentje. Zo'n liedje uit die top 40. Week 30, 1972. Het kwam ooit alleen op single uit. Verscheen nooit op een album van The Who. Het heet Join Together. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 22 juli. Zoals gewoonlijk brengen wij nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. En wat staat er vandaag op het programma? Het oogstfeest komt eraan bij Molen de Windhond in Soest. In Baren wordt onderzoek gedaan naar vleermuizen bij de Maria Koninginkerk. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker. We volgen onze collega Sam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan terugblikken op het WK.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Van choreograaf, van de sterren naar zelf een wereldster. Dit was de hit die alles veranderde voor Paula Abdul. Een heerlijke mix van pop, dans en de typische sound van de late jaren 80. Straight Up hoorde je. En we hebben aanstaande zaterdag staat het Korenmolenfeest, het Oostfeest bij de Korenmolen, de Windhonds in Soest, daar helemaal in het teken van. Bezoekers kunnen zien hoe vroeger de rogge werd geoogst. De molen van binnen kijken, een rit maken met de huifkar en kennis maken met allerlei oude ambachten. En bij ons aan de telefoon is Jacques Duin, molenaar van de Windhond. Jacques, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Jacques, wat kunnen bezoekers zaterdag verwachten tijdens het oogstfeest?
1: Nou, een prachtig levendig feest rondom onze molen. En wat we graag willen laten zien is eigenlijk de landbouwcultuur van vroeger. En zoals het ging van het graan wat op het land staat tot aan het brood. En dus wat we doen is het oogsten van het graan met de hand op de Soestereng. Vervolgens wordt dat gedorst door de vlegelmuts uit Woudenberg. En hebben we de graankorrel klaar om te gaan malen in de molen. En vervolgens hebben we daar meel van. En zo kunnen mensen zien hoe dat ging vroeger.
0: Ja, is dat ook waarom dit oogstfeest wordt georganiseerd?
1: Ja, we hebben verschillende feesten gedurende het jaar. Maar het oogstfeest is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat dan het graan van het land komt en dan de hele cyclus begint die voor de molen heel erg belangrijk is. Waar de molen dus een grote rol in speelt.
0: Ja, dat is dus het maaien en het dorsen van rogge. Gaat dat nu nog steeds op dezelfde manier?
1: Nee, dat gaat tegenwoordig met de combine. Mensen die rondkijken als er oogsttijd is, zien die grote combines door het land gaan. En daar gebeurt maaien en dorsen eigenlijk in één keer in de machine. En vroeger was dat natuurlijk veel ambachtelijker en veel bewerkelijker dan dat nu is. Maar wij zetten graag, omdat de molen natuurlijk ook een traditioneel instrument is, die traditionele landbouw weer volop in de aandacht.
0: Ja, en waarom vindt u het ook belangrijk dat deze technieken te blijven laten zien aan mensen?
1: Ja, het is ons oude Nederlandse erfgoed, hè? Zo ging het vroeger en wij vinden het belangrijk om te laten zien hoe dat vroeger ging. En wat we uiteindelijk natuurlijk ook hebben bereikt door het allemaal wat sneller te maken. Maar het is heel leuk en fijn om mee te maken hoe dat er toen aan toe ging.
0: Ja, kunnen bezoekers dat dan ook zelf ervaren hoe zwaar dat werk vroeger was?
1: Ja, zeker. Ze kunnen zelf ook de dorsvlegel of de zicht, hè, zoals dat maai-instrument heet, ter hand nemen. Meegaan naar het land om het graan te snijden en dat zelf eens te proberen. En ook de dorsvlegel in de hand te nemen, daar worden ze ook toe uitgenodigd. Om eens te kijken hoe dat eigenlijk gaat. En dan map je eigenlijk hard op de graanaren om de korrels eruit te krijgen. En dat is ontzettend leuk om te doen. Het is erg fijn om te zien dat bezoekers daar ook volop aan deelnemen.
0: Ik kan ook een beetje zo'n rage room idee krijgen.
1: Ja, nou ja. De moderne vorm is inderdaad het kapotmaken van meubilair.
0: Ja.
1: Maar vroeger hadden mensen daar gewoon de handarbeid voor.
0: Ja, precies. En dan leverde het ook nog wat op in plaats van dat je iets stuk maakt.
1: Ja, zeker, ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Uiteraard speelt de molen een hoofdrol. Wat gebeurt er zaterdag in en rond de molen?
1: Mensen kunnen een kijkje nemen in de molen. Hè? Dus zien hoe dat vroeger ging. Het aanvoeren van het graan, het malen van het graan en het kijken of het meel van goede kwaliteit is. We hopen op voldoende wind. Ik heb nu gezien dat het windkracht 3 uit het westen is aanstaande zaterdag. Dus goede kans dat we op de wind kunnen malen.
0: Ja, dat was inderdaad een van mijn vragen. Want die molen die draait natuurlijk alleen maar bij voldoende wind. Is dat spannend voor de molenaar?
1: Nou, zeker. En dat is zeker in de zomer spannend. Want we hebben in de zomer iets hardere wind nodig, omdat de lucht wat warmer is.
0: Eilere lucht.
1: En de kracht in de zeilen is. Dus we hebben voldoende wind nodig om te gaan malen. Het lijkt erop alsof het wel moet kunnen gaan lukken aanstaande zaterdag. Maar dat is altijd te afwachten. Pas als wij zaterdag op de stelling van onze molen staan, kunnen we zeggen of het lukt of niet. En anders kunnen we nog steeds malen, want omdat we zoveel vraag naar ons mail hebben, hebben we ook een elektrisch maalkoppel, ook stenen, maar die dan molenstenen die dan door de elektriciteit worden aangedreven. En die malen altijd, want dat is een kwestie van de knop omzetten.
0: Ja.
1: Maar het fijnste is natuurlijk om het op de wind te zien, want daar draait het allemaal om bij ons als molenaars.
0: Ja, want op elektriciteit is toch een beetje, voelt een beetje als smokkelen.
1: Dat is het in zekere zin wel, maar het blijft ambachtelijk. Ja.
0: Snap ik. Wat is volgens jou nou het mooiste onderdeel van een rondleiding door de windhond?
1: Eigenlijk is het mooiste onderdeel, maar dan moeten mensen op een windstille dag voorkomen om helemaal mee naar boven te gaan met de molenaar. Om als het ware in de machinekamer van de molen te kijken, boven in de kap. Maar ook alle andere onderdelen, hoor. Zeker de molenstenen zelf te zien draaien, dat is natuurlijk geweldig om te zien. En naast de molenaar staan en te kijken hoe doet hij dat nu eigenlijk. Hè? Het bepalen van de kwaliteit van het meel, want dat is de kunst van het molenaarschap.
0: Ja, snap ik. Bezoekers kunnen ook kennis maken met inkers, kruiden en zelfs whisky gemaakt van graan. Hoe zijn die onderdelen verbonden met het oogstfeest?
1: Ja, het draait eigenlijk allemaal om het graan. De stokerij Soestdijk maakt whisky en gin van het graan wat wij schroten, zoals het heet. Een grove vorm van malen, dus die zijn zo verbonden. Het maken van eigen korndollies is ook een onderdeel wat we hebben op ons terrein.
0: Wat is
1: dus
0: dat?
1: Dan maak je de traditionele oogstfiguurtjes van tarwearen. Dan bouw je als het ware een poppetje van tarwearen. Dat is ook heel erg leuk om te doen. Er is een mevrouw gespecialiseerd in. Onze imkers die houden bijen op ons terrein. Dus die laten ook graag zien hoe dat gaat. En zo is alles eigenlijk verbonden met elkaar. Imkerij is natuurlijk ook een heel oud ambacht al.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En ook de bijenpopulatie neemt af. Dus dat wordt, ja, daar moet ook aandacht voor zijn, vind
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker, ja.
0: Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, ga allemaal kijken op het oogstfeest. Dat is dus zaterdag 25 juli van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags bij de korenmolen De Windhond in Soest. En de toegang is gratis.
1: Ja.
0: En de mensen zien jou daar ook dan. Dus Jacques Duin, molenaar van de Windhond, hartelijk dank voor deze toelichting.
1: Ook bedankt.

0: Een nummer dat begin deze eeuw overal te horen was. Van de radio tot de reclameblokken, waar het eigenlijk nog het meest bekend mee is geworden. De aanstekelijke gitaarintro is inmiddels een klassieker. Je hoorde de Dandy Warhols met Bohemian Like You. En ik stapte hier vorige week maandagavond uit de studio. We hadden hier vergadering gehad. En er komen twee mensen op mij af. Gekleed in een hesje, oranje hesjes. En met tablets in hun handen. Dus ik liep daarop af. Ik zeg, nou ja, wat zijn jullie nou aan het doen hier? Op dit tijdstip, 10:15 ongeveer was het. Maar Rosalyn de Koning, die ik aan de lijn heb, was een van die mensen. En Rosalyn, vertel eens, wat was jij nou daar aan het doen?
1: Nou, dat zal ik je eens vertellen. Wij waren vleermuisonderzoek aan het doen voor de Maria Koningin Parochiekerk, die daar staat, waar jullie kantoor in hebben. Daar waren we onderzoek aan het doen in de avond om te kijken of de vleermuizen in het gebouw zitten. En dat doen wij op de manier met die tablets inderdaad. Met een app en met een kastje erbovenop die dan ultrasone geluiden kan oppikken en voor ons dan hoorbaar kan maken en kan laten zien dat er vleermuizen rondvliegen. En dit vertelt ons ook welke soorten daar dan rondvliegen.
0: En jullie doen dat in opdracht van een architectenbureau Bos?
1: Ja, klopt.
0: Waarom is er nou juist op deze locatie onderzoek naar vleermuizen nodig?
1: Nou, ze willen graag de kerk gaan herontwikkelen of ze willen het perceel gaan herontwikkelen. De ontwikkeling zelf, daar hebben wij niet altijd evenveel zicht op. Maar als ze een verandering aan een gebouw willen gaan doen, dan is vaak onderzoek nodig om te kijken, zitten er beschermde soorten in het gebouw? En kunnen die mogelijk negatieve effecten ondervinden van als er bijvoorbeeld een gevel wordt hergeïsoleerd of als er een dak wordt vervangen. Dat moet inzichtelijk gemaakt worden. En daar zijn wij dus voor. Daar adviseren wij dan de opdrachtgever voor.
0: Ja, precies. En wat maakt zo'n kerkgebouw nou aantrekkelijk voor vleermuizen eigenlijk?
1: Nou, dat in verschillende gebouwen, nou, daar kan je kijken naar dakpannen, golvende dakpannen. Daar kunnen ze vaak onder zitten. Kantpannen kunnen ze onder zitten. Dakprimmen. Tussen raamkozijnen, daar kunnen ze gauw zitten. Hele kleine spleetjes hebben ze in principe maar nodig om zich te kunnen verstoppen. Dus het zal je nog eens verbazen waar ze soms uitvliegen. Dus je kan vaak heel veel dingen niet uitsluiten dat ze er zitten. In heel veel gebouwen kan dat.
0: Ja, dat snap ik. En welke soort vleermuizen zou je hier dan kunnen aantreffen?
1: Nou, dat is heel gevarieerd, maar voornamelijk gebouwbewonende vleermuizen. Dus dan denk je aan de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis of laadvliegers bijvoorbeeld. Je hebt dan ook boombewonende vleermuizen zoals rosse vleermuizen. Die zitten dan vaak niet in gebouwen. Dus die vind je dan op andere plekken, dus niet in gebouwen. Dat soort soorten bijvoorbeeld.
0: En hoe ontdek je dan of ze daar verblijven? Jullie doen dus onderzoek, jullie gaan 's nachts. Welke momenten van de dag doe je dat? En wat doe je dan precies? Ga je ze dan tellen of hebben jullie scanners? Hoe werkt dat?
1: Nou, we op een bepaalde locatie, daar doen we dan 2 avondonderzoeken. Die lopen dan van zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang in de kraamtijd. En dan doen we ook 2 ochtendbezoeken. Dus dat is dan 2,5 uur voor zonsopgang tot zonsopgang. En dan gaan we inderdaad met meerdere personen vaak rondom het gebouw staan. En dan inderdaad met die beddetectors, die bedscanners, die dan die geluiden kunnen oppikken. Die kunnen dus de geluiden hoorbaar voor ons maken. En kijken wij, zitten er vleermuizen in het gebouw? En in de avond kunnen we ze dus zien uitvliegen op die manier, als we dan goed opletten. En in de ochtend kan je ze zien zwermen voordat ze invliegen. Dus dan lokaliseren ze als het ware de opening waar ze willen invliegen. En dat is dan vaak wel makkelijker om zo'n verblijfplaats te herkennen, te lokaliseren. Dat doen we op die manier.
0: Tja, bijzonder. Ik vond het toen al bijzonder. Want ik heb je meteen eigenlijk bijna half naar binnen getrokken omdat ik er meer over wilde weten.
1: Ja. Maar, dat was hartstikke leuk.
0: Welke rol spelen vleermuizen nou eigenlijk in onze natuur?
1: Nou, ze spelen eigenlijk de rol als het ware als insectenvangers. Ze eten enorm veel insecten. Kilo's, met een groep van 20 vleermuizen kunnen ze al 1000 kilo aan insecten eten op een jaar. Dus eigenlijk zijn ze insectenbedervers die op die manier kunnen helpen om bijvoorbeeld plagen te verminderen. Bijvoorbeeld in de landbouw is dat wel ter sprake natuurlijk. Maar voor de rest ja, zijn het gewoon best wel nuttige beestjes over het algemeen.
0: Ja, want er bestaan nogal wat misverstanden over vleermuizen. Welke hoor jij het vaakst?
1: Nou ja, dat ze nou ja, ziektes meebrengen, dat kan op zich wel af en toe gebeuren. Maar over het algemeen is dat in Nederland niet zo vaak het geval. Maar je kan ze natuurlijk, als je een dode vleermuis aantreft, dan wordt wel aanbevolen om ze niet gelijk aan te raken.
0: Nee, ze kunnen rabies hebben, toch?
1: Ja, dus hondsdolheid. Inderdaad, de hondsdolheid is dat. Dus kan je ze ook daardoor een bevoegde instantie laten ophalen en kunnen ze onderzoek laten uitvoeren of die het ook echt heeft gedragen bijvoorbeeld. Dus dan kan je dat zo onderzoeken.
0: Ja. En heb je nou tijdens je onderzoek, je kan er niet te veel over kwijt, maar heb je al iets opvallends ontdekt?
1: Ja, in principe wel. Want rondom het gebouw, daar zit veel groen. Er zijn bomenrijen, er zitten struiken. En dat zijn elementen die voor de vleermuis heel aantrekkelijk zijn om daar rond te forageren, om daar naar eten te gaan zoeken. Dus dat hebben wij ook gezien. Het is daar best wel druk qua fourageren voor die vleermuizen. Dus daar is veel eten te vinden. Dat is wel wat ons op heeft gevallen.
0: Daar kan ik me wel in vinden, inderdaad. Hoe reageren omwonenden nou meestal op zo'n onderzoek? Is dat dan net als ik? Of is het anders?
1: Ja, die vragen zich inderdaad wel af van, oh, wat doen jullie hier? Die denken van dat wij van de politie of zo zijn of wat dan ook. Die vragen zich wel af van, wat doen jullie rond dit tijdstip hier in onze woonwijk? Is er iets aan de hand, wat dan ook? Dus ja, we krijgen altijd wel, elke ronde krijgen we wel mensen die nieuwsgierig zijn, dat klopt.
0: Ja, en stel dat er nou inderdaad vleermuizen blijken te wonen rond de Mariakerk, zoals die hier ook bekend staat. Wat betekent dat dan voor de toekomst van de locatie?
1: Nou, in principe betekent dat als er een verblijfplaats in de kerk zou zitten, dan kan je niet zomaar een gevel of een dak gaan renoveren van het gebouw. Of slopen bijvoorbeeld. Want dan overtreed je in principe een verbodsartikel. Dus in principe ben je dan illegaal bezig als je dat doet. Dus moet je daarvoor een vergunning aanvragen bij de provincie. En wij als ecologen kunnen dan de opdrachtgever daarin helpen om die aan te vragen, om een activiteitenplan op te stellen, om dus de verblijven te compenseren die dan wegvallen. En dus ja, dan heeft dat vaak wel nog iets dus een langere looptijd, zo'n project. Dat klopt. Ja.
0: Nou, dan houden we heel erg goed in de gaten hoe het hier bij de buren gaat. En welke bewoners daar misschien uiteindelijk worden ontdekt. Roseling de Koning, dank je voor je uitleg. En we blijven het volgen.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Geen probleem. Bedankt.
0: Dank je wel.
1: Fijne dag verder.
0: Fijne dag.
1: Joejoe.

0: Ja, en ik was helemaal ondersteboven van die vleermuizen. Ik vond het zo'n leuk item dat ik per ongeluk de verkeerde kaart ook nummer instart. Maar die hadden we al gehoord. Dus jullie zijn me deze schuldig.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. A

0: Ja, dan hoorde je toch een Ma Baker van Boney M uit de gloriedagen van de disco. Een wereldhit uit 1977. Dat was even mijn fout. Want ik had gewoon de verkeerde plaat ingestart. Kan gebeuren. Ben ook maar een mens. Doe de techniek en de presentatie nog niet zo lang hier. Dus als je af en toe een foutje hoort, het spijt me. Wat hebben we nu?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als ik maar geen fout weerbericht nu ga doen, hè?
0: Nee, als jij nu een fout weerbericht gaat doen, dan stop ik de uitzending acuut. Nee hoor, nee. Ik ben heel blij dat je aan de lijn hangt. Ik maakte een foutje, ja.
2: Ja, moet kunnen.
0: Moet kunnen. Er was wat mooier weer beloofd, heb ik het idee.
2: Sorry?
0: Er was wat mooier weer dan beloofd, ja. Had ik het idee, dan wat ik nu de grauw buiten zie.
2: Ja, het valt een beetje tegen vandaag en het sputtert het ook een beetje hoor. Er trekken wat wolkenvelden over en die brengen af en toe een beetje regen. Het zijn geen grote hoeveelheden, iets van een halve tot 1 millimeter, maar de straat wordt er net nat van. En ook de temperatuur is niet al te hoog. Een graad of 20, misschien net iets eroverheen. En dan morgen druppelt het nog wat na. Dus er is voor de droogte en het vergeelde gras maakt er niet zoveel uit. Maar er komt een nieuwe poging tot regen van betekenis in het weekend.
0: Oké. Okay.
2: En dat, dan komt er een actieve storing over ons heen. En die brengt vooral op zondag lokaal aardig wat regen. Denk aan 1,5 mm in de kustgebieden. Landinwaarts, zo in het midden van het land, 1,10 mm. En langs de oostgrens 1,20 mm.
0: Daar baal ik echt wel van. Dat is gewoon de eerste dag van mijn vakantie, Klaas.
2: Oh, ja.
0: Nu begin ik met regen.
2: Maar regen is hartstikke welkom.
0: Ja, voor de natuur, maar niet voor mij.
2: Wij zijn onderdeel van de natuur, hè?
0: Ja, eens. Maar ik denk, even lekker naar buiten. Buiten een boekje lezen. Dat wordt dan een vrij nat boek dan.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als het heel lang droog is geweest en het stortregent, dan vind ik het heerlijk. Dan vind ik buiten een gratis douche. Zo kijk ik er tegenaan.
0: Ja. Nou,
2: Singing in the Rain.
0: Singing in the Rain. Ja, ik heb hem niet voor je klaarstaan. Maar ik zal je tip onthouden. Dan ga ik misschien... Ik weet niet of de buren er blij van worden als ik kaart ga zingen in de regen. Maar,
2: Ik wou nog even zeggen dat na de zondag... dat zou er flink wat regen kunnen vallen. Maar ik moet zeggen, het is nog wel een beetje onzeker hoor. Valt er wel zoveel of zijn er weer onbetekenende hoeveelheden? Dat zou ook maar zo kunnen. Maar we gaan ervan uit dat het flink regent. En dan is het maandag, is het meteen weer, gaan we weer naar het droge stramiem toe. Is het weer behoorlijk droog en het warmt ook weer flink op.
0: Nou, mooi.
2: Dus, of het een hittegolf wordt, dat is nog niet te zeggen. Maar wel zomerse temperaturen.
0: Kijk,
2: na zondag.
0: Dan ga ik daar naar uitkijken. Klaas, dankjewel voor je bijdrage weer.
2: Graag gedaan.
0: Hele goede dag.
2: En jij ook, dankjewel.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: We waren even terug in 1998 naar een nummer van het legendarische album Moon Safari. Je hoorde Air samen met Beth Hirsch en All I Need.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: Zijn we er al?
1: Dag 2.
0: Ja, en Sam, je bent aan de lijn.
3: Ja, Eline, ik ben aan de lijn. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent een van de duizenden deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse en wij volgen jou alle vierde dagen. Inmiddels zit de eerste wandeldag erop, dus wij gefeliciteerd al daarvoor. Ja,
3: dankjewel.
0: Hoe heb je dat beleefd?
3: Ja, die eerste dag was prachtig. Ik leek wel op wolken te lopen. Ik merk trouwens vandaag dat ik echt wel weer op asfalt loop, zeg maar. Zo erg is dat verschil. Maar die eerste dag was mooi. Het weer was perfect. We hadden perfect weer. Dat zag je ook in het aantal uitvallers. Waren er maar 805 bijvoorbeeld. Dus dat ging heel goed. Op een gegeven moment kwam het zonnetje er lekker doorheen. En was eigenlijk een en al genieten. Eigenlijk herhaal ik een beetje wat ik gisteren ook al live... versloeg, zeg maar. Dat was dat is een en al gezelligheid.
0: Ja, dat is allemaal leuk. Maar hoe voelde jij jouw benen vanochtend?
3: Ja, leuk dat je vraagt. Het voelde alsof ze eraf vielen vanmorgen, zeg maar. Dat was echt een... ik denk dat ik... ik had niet verwacht dat het me zo slecht zou bevallen. Dus vanmorgen deed het allemaal erg zeer. Nu zit ik 30 kilometer in de wedstrijd. Je hoort op de achtergrond de gezelligheid van wiegen. En dat...
0: Je bezit nu al op 30 kilometer?
3: Ik zit nu al op 30 kilometer, ja zeker.
0: Respect. Ik volg trouwens ook een collega op de app. Heb jij gebruik ook
3: zo'n app? Zeker, ja. Voor de liefhebbers. Samuel van den Broek. Volg me vooral toe. Dan kan je live zien waar ik loop.
0: Ja.
3: Nu al de 30, de 40 kilometer is net erbij gekomen. Hebben we net een lus achter de rug gehad. De lus van de dinsdag en van de woensdag is ontiegelijk taai. Dat is echt absurd. Ik bedoel, je ziet op een gegeven moment, zie je de mensen al teruglopen. Maar dan moet je nog 7 kilometer voordat je ook op dat punt bent.
0: Oh, wat verschrikkelijk.
3: En het allerergste, Eline, je zal het niet geloven. Ik heb een nieuwe poncho aangeschaft voor deze vierdaagse. Ja. Maar die ligt nog op de camping. Maar op het moment dat ik de dijk opstap voor die lus, het taaiste stuk van vandaag.
0: Nee.
3: Het was een wolfbreuk, zou ik het zeggen.
0: Oh, wat
3: het was echt.
0: Erg.
3: Ik ben tot aan de onderbroek nat geregen. Ja, en dan is maar hopen dat je opdroogt. Je loopt hier dan weer zo'n wieg in. Het zonnetje in huis, terwijl ik het erover heb, brengt het zonnetje door. Ja, dat is gewoon genieten.
0: Ja.
3: Gewoon genieten.
0: Heb je al blaren en zo? Of?
3: Nee. Wel pijnlijke voeten. Het doet wel zeer, alsof je blauwe plek hebt aan de onderkant van je voet. Dat kan ik niet aanraden aan de mensen thuis, moet ik zeggen. Maar nog geen blaren. Wel pijnlijke voeten. Het doet wel zeer, alsof je blauwe plek hebt aan de onderkant van je voet. Dat kan ik niet aanraden aan de mensen thuis, moet ik zeggen. Maar nog geen blaren.
0: Ja,
3: maar wat niet is, kan nog komen.
0: Ja, nee, ik hoop ook niet dat het komt.

0: Ja, ik heb heel hard mijn best gedaan om fatsoenlijk te gaan slapen. Ja. Dat is wederom niet gelukt. Oh. Dus ik lag er weliswaar om 7 uur in. Ik was bijna meteen knock-out. Maar ja, toen ben ik op een of andere manier om 9:30 wakker geworden en heb ik wakker gelegen op een uur of 11. Oh. Ja, dat is gewoon niet dat is gewoon niet lekker als de wekker gaat om 2:45.
1: Dus
0: dat is balen. Maar verder lekker douchen, lekker beentjes omhoog. Veel eiwitten eten, veel koolhydraten alvast erin gooien, zodat ik vandaag weer fris aan de start kon staan.
1: Even stekken.
0: Ja, en vanmorgen natuurlijk, ja precies, koolhydraten stekken, heel goed. En Breakfast of Champions natuurlijk, een ibuprofenetje met een paracetamolletje, doet het altijd erg goed.
1: Jeetje. Nou, ik hoef jou niet te vragen waar je het meest naar uitkijkt vandaag, denk ik.
0: Ja. Nou ja, de finish gewoon. Ja, kijk, en ik laat het drinken en andere gezelligheid laat ik wachten tot vrijdag.
1: Ja, verstandig.
0: Want het is niet goed voor het herstel. Hoe lekker, hoe gaaf ik ook, nou, eigenlijk vanmorgen om 4 uur al een biertje had willen hebben, kan dat helaas niet. Daar wordt het gewoon niet makkelijker van, dat weet je gewoon. Dus dat is niet, dat kan niet. Dus dat is allemaal voor vrijdag en daar kijk ik zo naar uit, zo naar uit.
1: Snap ik.
0: Dat moet echt, dat is echt geweldig. Alvast even voor de luisteraar thuis trouwens. Kijk, vandaag was een taaie dag. Het is leuk hoor, wiegen is leuk, beuningen is leuk, maar het is qua natuur is het niet je van het.
1: Nee.
0: Er zijn de mooiere stukken. Morgen is echt de dag. Ja, dan wordt het genieten. De natuur in. De zeven heuvelen, wel befaamd.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt tof. Dus dan ik wil alvast een voorproefje geven dat daar morgen ook zeker over gefantaseerd kan worden, laten we maar zeggen.
1: Nou ja, en we kunnen je dus volgen op die vierdaagse app.
0: Ja, zeker.
1: Nou, Sam, nog heel veel succes met de laatste 10 kilometer. We volgen je de hele week. En we spreken je morgen weer over je ervaringen.
0: Ja, en dan gaan we kijken of ik wel blaar heb.
1: Ik hoop niet. Zet hem op,
0: ik hoop het ook niet. Hey, dankjewel, hè. Fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Hoi.

0: Ja, soms zit alles mee. Soms krijg je een flinke tegenvaller te verwerken, zoals wij op het WK als Nederland. En volgens Womack en Womack hoort dat allemaal bij hetzelfde spel, het leven. Van hun album Conscience uit 1988 hoorde je Life is Just a Ball Game. En dat is mijn mooie bruggetje om onze Ramon Wernse te introduceren. Want de afgelopen weken keken we met Ramon niet alleen naar het actuele WK, maar maakten we ook een reis door de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Van legendarische finales en onvergetelijke doelpunten tot opvallende records en bijzondere verhalen achter de schermen. Nu het toernooi voorbij is, sluiten we ook deze rubriek af. Dat doen we natuurlijk samen met Ramon. En Ramon, welk WK-verhaal mag absoluut niet ontbreken?
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jeetje. We hebben 104 wedstrijden gezien. 40 dagen. 48 landen. Waar zullen we beginnen? Nou, laten we gelijk een bruggetje maken dat Spanje wereldkampioen is geworden voor de tweede maal. Dus dat is mooi. En zij zijn, om maar met gelijk een opvallend feitje te beginnen, zij zijn over 4 jaar ook een van de gastheren van de nieuwe WK 2030. Dus dat is ook dat is nog nooit eerder voorgekomen dat een wereldkampioen het 4 jaar later de WK ook mocht mede organiseren. En als we toch vooruitkijken, vind ik wel even leuk naar over 4 jaar alweer. Dan praten we over 2030.
0: Kom je dan ook terug ook bij ons?
1: Ja, dan kom ik zeker terug. dat is een jubileum, want dan is het 100 jaar geleden dat de eerste WK in 1930 in Uruguay plaatsvond. En dat wordt dit was al een heel bijzonder WK, maar over 4 jaar wordt het eigenlijk nog bijzonderder. Want dan zijn er maar liefst 6 gastlanden. Eigenlijk zijn Spanje, Portugal en Marokko, daar worden de meeste wedstrijden gespeeld. Maar de openingswedstrijd van het WK 2030 wordt gespeeld in hetzelfde stadion waar de finale van 100 jaar geleden, dus zeg maar dan de van 1930, is gespeeld. En dat is het stadion Centenario in Montevideo in Uruguay. En waarom is dat heel bijzonder? Omdat Uruguay dus de eerste de eerste gastheer was. En eigenlijk daardoor weer de, na 100 jaar weer het WK naar eigen land haalt. Al is het maar voor 1 wedstrijd.
0: Cool. Dat is wel inderdaad echt, echt bijzonder. Inderdaad. Ja, fijn dat je. Jij weet ook alles.
1: Ja, wel veel. Om toch maar daarop door te gaan. De eerste 3 wedstrijden worden in Zuid-Amerika gespeeld. Dus van de WK 2030. De eerste is in Uruguay, wat ik net vertelde. De tweede wedstrijd heeft ook een zeer bijzonder verhaal. Want die wordt gespeeld in het stadion in Buenos Aires, waar Nederland in 1978 de WK-finale van Argentinië verloor. En om het maar gelijk af te maken, de derde wedstrijd wordt gespeeld in Paraguay, in de hoofdstad Asunción. En na die 3 wedstrijden dan worden de overige wedstrijden gespeeld in Spanje, Marokko en Portugal. Waar de finale wordt gespeeld is nog niet helemaal duidelijk, want in Casablanca in Marokko, daar wordt een heel groot nieuw stadion neergezet voor maar liefst 115.000 mensen. Maar het zou ook best het Bernabeu in Madrid kunnen worden. Dus dit was al een bijzonder WK met enorme hoeveelheid wedstrijden, een enorme hoeveelheid deelnemers, records.
0: Ja.
1: Maar over 4 jaar zou het best zo kunnen zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk, dat er in plaats van 48 landen weer een nieuw record wordt gepleegd en dat men naar 64 landen maar liefst gaat. Dus dat betekent dat het aantal wedstrijden van 104, wat al enorm veel was, nog meer zal worden. Maar dat is nog niet helemaal, volgens mij is dat nog niet helemaal duidelijk.
0: Zo, nou. Dat voor de toekomst. Nu gaan we nog even terugblikken.
1: Ja, terugblikken. Ja.
0: Is er sowieso even in het WK in het algemeen, is er een verhaal dat volgens jou vaak wordt vergeten, maar historisch gezien ontzettend belangrijk is?
1: Historisch denk ik politiek en sport is denk ik, wordt niet vergeten, maar is wel altijd een controverse. En dat speelde dit WK ook weer op. Hè. De Peace Prize, het begon al met de Peace Prize die de FIFA-voorzitter Infantino aan Trump uitreikte. Vervolgens scheidsrechter uit Somalië, die wordt geweerd vanwege een visum. Het hele gedoe met Iran natuurlijk, die terug moest naar Mexico als ze in Amerika een wedstrijd hadden gespeeld. Dus ik vind dat verhaal, dat sport en politiek eigenlijk niets met elkaar te maken mogen hebben, dat uiteindelijk altijd wel zo blijkt te zijn.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat over 4 jaar zal zijn. Maar als ik terugga naar de mooie momenten, dan zijn er heleboel mooie momenten geweest, maar dan wil ik toch de wedstrijd, sowieso de deelname van Kaapverdië eruit halen met een aantal jongens die opgegroeid zijn in Nederland, met name in Rotterdam. De mooiste goal van het WK, naar mijn mening, in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, waar in de verlenging Cabral, opgegroeid in Rotterdam, de 2-2 erin schoot in de kruising. Dus de mooiste goal, ook een van de mooiste wedstrijden. Als we kijken naar Argentinië-Egypte, was natuurlijk ook een bijzondere wedstrijd. Egypte leek door te gaan, stond 2-0 voor. En 10 minuten voor tijd draaide Argentinië dat om. Dat was, je zou kunnen zeggen, daar gebeurden ook dingen waarvan men achteraf dacht van, is dat in het voordeel van Argentinië geweest? Uiteindelijk Spanje als terechte winnaar. 1 tegengoal. En dan wil ik toch krediet geven aan België. Want de enige goal die de Spanjaarden tegenkregen was van de spits van België, de Ketelaren, die de 2-1 erin schoot. Of kopte in dit geval. Dus ook België. België heeft ook al, vind ik, het een stuk beter gedaan dan Nederland. Het was natuurlijk die controverse met die spits van Balogun van Amerika, waarop Trump zelfs contact had gehad met Infantino, dat hij toch mee mocht spelen in de wedstrijd tegen België. En de Belgen straften dat meedogenloos af door 4-1 van de Amerikanen te winnen. Dus dat vond ik ook een heel, vond ik dat ook wel een mooi moment.
0: Dat was ook, dat was zeker leuk. En sowieso vond ik het bizar allemaal wat er gebeurde. Van welk WK-record denk jij dat het nooit meer kan worden verbroken?
1: Wow, dat is een goede vraag. Voor degenen die het WK goed gevolgd hebben, daar kwam steeds de Just Fontaine-index kwam naar voren. En Just Fontaine was een speler van Frankrijk die op de WK 1958 in Zweden in 6 wedstrijden 13 doelpunten maakte. En Lionel Messi en Kylian Mbappé, dat werd steeds bijgehouden dat die dat record zouden kunnen verbreken. Uiteindelijk is Mbappé op 10 doelpunten terechtgekomen in 8 wedstrijden, wat ook al heel erg knap is. Maar die 13 doelpunten op 1 WK, ik denk dat heel lastig wordt om dat te verbreken.
0: Dat is nogal een prestatie ook, hè? Dus,
1: en zeker in 6 wedstrijden. Ik denk dat heel lastig wordt. Andere WK-records die is wel leuk, die bijna verbroken zijn, is natuurlijk het meeste aantal doelpunten in 1 wedstrijd. Dat was het WK 54, Oostenrijk-Zwitserland 7-5. En het meeste doelpunten, record aantal doelpunten, dat was WK 82. Dat was Hongarije-El Salvador 10-1. Maar wij zagen natuurlijk een bizarre wedstrijd om de derde en de vierde plaats, de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk, waarbij de Engelsen 4-0 voorstonden bij rust. Het werd uiteindelijk 6-4. Dat zijn 10 doelpunten bij elkaar en daarmee hoort het bij de 6 doelpuntrijkste wedstrijden uit de geschiedenis van de WK.
0: Tja, en dan nog even, wat maakt het WK voetbal zo bijzonder dat mensen er nou generatie naar blijven kijken? En daar wil ik mee afsluiten.
1: Laat ik zo zeggen, toch de beste voetballers. Het is toch een stukje ook nationalisme, hè? Je achter je land staan. Ik denk dat voor mijzelf geldt dat je bent opgegroeid als kind door te kijken naar spelers. En dat zijn de beste van de wereld. Hè? Daar droom je van. Ik denk dat heel veel kleine jongetjes dromen om ooit op een WK te staan. En voor een aantal komt dat daadwerkelijk ook uit.
0: Nou,
1: zelfs op hele jonge leeftijd.
0: Ramon, bedankt voor alle afgelopen weken. We sluiten de WK-serie af. Dank je wel.
1: Graag gedaan allemaal. Tot ziens.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker. Oh.

0: Discotheekmuziek was dit, jawel. Ja. In de jaren 70 al, ja, van Chic en The Freak. En als je dan een singeltje kocht van zo'n nummer, dat duurde het hooguit 2 minuten. Dan had je mazzel hoor. Hey, welkom bij Dekker Radio. Ik geef het full amount.
1: 80 is prachtig.

Ja, als je een beetje simpele mind hebt, dan beloof je van alles, toch? Hoef je niet na te komen, ben je gek? Ik heb ze de studio uitgewerkt. Hoor je wel? Ze zijn weg. Kraantje Papi en Joshua Nolet. En deze, mijn meisje. Leuke van een paar maanden geleden.

deze jingle heet het Rode Mannetje. Heel toepasselijk. Want het Rode Mannetje ben ik met mijn rode haar.

Underground Attraction. Stockout uit 1988. Perfect. Nou, het was wel perfect, vind ik. Je luistert naar Dekker Radio. En Nick in Zoom.

The Whispers. En zo kunnen ze nog uren doorgaan. And the beat goes on, and on, and on, and on. We gaan eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar. Oh ja, bijna. Eerst nog even deze. Wacht even hoor. Nog even een kopje koffie drinken. Met VOF de Kunst. En dan zijn we zo, na de mededelingen, even weer terug bij je. Met meer muziek bij Dekker Radio.

0: direct na het half uur. En ik zeg tot zo.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marokse Zee denkt dat een criminele organisatie erachter zit. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online winkel van Rusland. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden.

Drie achter elkaar. De eerste van de drietal was van Lionel Richie. You Are My Destiny. Nummer uit 1992. Dadelijk Jorieke Sterken als derde. Met, hoe heet dat nou? Ik weet dit niet hoor. Geen idee, Ricky. Ja, zo. Zo schrijf je dat toch niet? Nou ja, een beetje verkeerd getypt. En dan Olita Adams als tweede. Get There.

Het is toch verschrikkelijk dit? Ja. Hoe durf ik het te draaien? Ik snap het af en toe ook niet. Uit 2024. Jorieke Sterken. Onthoud die naam. En het verhaal over Ricky. Nou vind ik het mooi geweest. Ik ga nu een kwaliteitsnummer draaien. Oh, oh, zit dat zo lekker? Tom en Dick. Oh, 1969. Bloody Mary.

Dit vind ik nog het mooiste gedeelte. Dat orgeltje erbij. Prachtig, hè? Tom en Dick en Bloody Mary. Zullen we nou maar eens iets echt gaan draaien? Jawel. We gaan naar New York. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. Nou, als je het over een grote stad hebt, is het New York, hoor. Daarbij vergeleken is waar ik geboren ben, Amsterdam, maar een dorpje. A Night in New York, Dekker Radio.

0: en Typhoon. Uit Nederland en Colors.
1: Dekker Radio.
0: Zo, nog even een uitstapje naar Duitsland maken. Udo Jürgens, niet 66 jaar. Als je 66 jaar gepasseerd bent. Dat ben ik ook.
2: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: 66 Jahren.
1: Der Udo aus Deutschland. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren. En daarbij staat ook in het Nederlands. Vertolkt door Franklin Kennedy. Die draai ik ook wel weer eens. Met hetzelfde orkestbandje, maar met de Nederlandse tekst natuurlijk. Toch? Oké. Okay. Ik ga afscheid nemen. Want het is voorbij. Zeg dat wel, meneer. Tot de volgende Dekkerradio, maar weer. Ja.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Eemland 1 met Billy Preston en Sarita is de kop ervan af. Music Memories, we gaan een uurtje lang terug in de tijd. It Will Come In Time. Dat was uit 1980. De eerste hit die we gedraaid hebben. En ja, we gaan gewoon weer lekker herinneringen aan muziek ophalen. Niet te veel praten, lekker veel plaatjes. Dat is een klein beetje het motto. En dat gezegd hebben, dan gaan we gauw naar 1976. Met een van de vele hits van Donna Summer. Could This Be Magic? Music.

Dr. Alban, de zingende tandarts uit Zweden. In Nederland hadden we ook een zingende tandarts. Hè? Nee, ik ga er niks van draaien hoor. De Aal was dat. En die had een hitje met de Barg, die had een krul ondersteerd. Maar goed, over dialect gesproken? Nou, eigenlijk niet. Maar wel heel mooi. Bluff, we draaien het veel te weinig. En daarom liefst uit Londen, hier op Eemland 1.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Cliff Richard uit de jaren 60 en de Summer Holiday. Ja, dat was best wel een hitje toen de tijd, hoor. Fine Young Cannibals hebben een stuk of 6 hitjes gehad in Nederland. En de grootste hit was She Drives Me Crazy uit 1988. Die gaan we niet draaien. We draaien hun eerste single uit 1985. Johnny, Come Home.

blijft toch wel een van mijn all-time favorites hoor, deze. De Charlie Daniels Band and the Devil Went Down to Georgia. Ja, oh ja. The Genuine en Pony. Zo fijn hè, dat hij het ermee eens is en elke ja zegt.

Ja, ik moet dat album weer eens een keer op gaan zoeken hoor. Strong Persuader uit 1986. Daar stond deze Smoking Gun op. Maar daar stond ook op, hoe heet die andere ook weer? Right Next Door, Because of Me. Maar daar staan ja, eigenlijk allemaal leuke nummers staan erop. Ga maar eens even opzoeken. Strong Persuader van Robert Cray. En van Robert Cray gaan we naar Adele. En Rolling in the Deep.

Ja, de 1967 uitvoering van Aretha Franklin's Think. En ja, je had natuurlijk in de jaren 80 die versie uit de Blues Brothers. Maar deze is toch wel erg leuk om weer een keer te draaien, hoor. Hier op Eemland 1, nu de Havenzangers. Ik zei de Havenzangers, niet de koeien.

Opgericht in 1977. En ja, onder de naam Havenzangers wordt er nog steeds opgetreden hoor. Alleen natuurlijk niet meer door de originele bandleden. Ik heb ze een paar keer mogen zien optreden en het was altijd wel een feestje hoor. De Havenzangers en O Mona hier op Eemland 1. En van de Havenzangers gaan we naar, ja, het is een klein stukje, Bitty McLean.

Divine, hij werd toen de tijd ook wel de disco-kampioen bij de zwaargewichten genoemd. Met Native Love hier op 1-1. En dan kijken we naar de klok en dan zien we dat het tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Ik ga nog één plaat voor je draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op 1-1. En ik laat je alleen met Afrique Simone en Ramaya.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat was onder andere opera en programma Bond voor vandaag. Muziek uit jaren 1982. Nederlandstalige muziek, maar dat had u natuurlijk al herkend. Dit was Doe Maar en Doris Day. Ik ben Jan Berg en programma Bond, daar luistert u naar. Blijft u erbij, dan zorg ik uiteraard voor de muziek. We gaan bij Nederlandstalige muziek blijven. En wel hedendaagse mensen muziek. Miss Montreal en haar plaats Schuilen.

0: Gewoon even lekker schuilen. Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, hè, zoals ze echt heet. Schuilen, de titel van de plaat. We gaan eens even lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe Munk!
0: De Beatles hebben over u klaar liggen, 1967.

0: Inderdaad, de Beatles of ook wel de Fabulous Four, zoals ze dan ook wel worden genoemd. En dit was Penny Lane in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen we weer naar het jaar 2008 inmiddels met Mika.

0: De muziek van Mika, Love Today. Dit is in ieder geval het nummer 2008 alweer. Ja, het gaat de tijd snel als je daar weer eens even naar kijkt, naar die jaren. 2008 alweer, 18 jaar terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Ja, dit is iets recenter. 2019. Eva Max voor u. En Thorn.

0: mee.
1: Ja, zo is maar net even de vrolijke muziek die hier voorbij komt denderen. Nick Langhuizen, ik ga nog niet mee, zoals de titel van dit nummer.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: We gaan naar de jaren 90 met Bronx Style Bob en Forbidden Love.

0: Ja, zeker de muziek van Bronx Style Bob. En dit was een nummer met de titel Forbidden Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur, Matthijs van de Floaters. We gaan naar het jaar 1977. En dit is Float On.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. Vanavond wat meer zon, morgen breekt de zon nog vaker door. En het wordt dan 19 tot 24 graden.
2: Lekker gevarieerd.

1987, de muziek van Rick Astley samen met Lisa. When You're Gonna was de titel van de plaat. We gaan door met de muziek van Somber. Dit is 12 to 12.

0: Wat 2 jaar geleden tot uit kwam Somber en 12 to 12. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Jimmy Gilmore and the Fireballs. Dit is de Sugar Shack.

0: Ja, lekker hoor, die gouden oude meuk. 1963, ja, toen was ik nog heel klein menneke. En toen stond dit in de hitparaders. Jimmy Gilmer en de Fireballs, de Sugar Shack.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake. Alweer terug naar het jaar 2003. I'm loving it.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hou voor u draaien. The French Family Band. TX2TM.

0: Ja, zo met een grappig plaatje wat ze binnenkwam via de mail. The French Family TX2 TN, oftewel From Texas to Tennessee. Maar dat had u al begrepen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: En dat is 2014 met Katy Perry. Let

En dat was met deze opname Katy Perry uit 2014. Legendary Lovers bracht ons aan het einde van het programma Bond weer van vandaag. Ja, opeens zitten we er dan weer doorheen. Uurtje gevarieerde gewoon muziek op de radio toestel. Mijn naam Jan Berg. En ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gezet en achter elkaar geplaatst. Mocht u willen reageren op het programma, mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u nog een hele fijne dag. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met Alice Cooper, School's Out. We gaan ook zo langzaam richting de schoolvakanties, hè. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Gloria, LBG's Choir. The Times They Are Changing, het oude nummer van Bob Dylan uiteraard. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot...

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai, een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Een hele goede dag, ik ben Annemarie Onderstal en vandaag presenteer ik samen met Henk van Es De Duurzame Draai. We spreken over de wereld van pippen en de STG-kools. We fietsten mee door Baren. Henk en Jessica praten over de warmte uit vijvers in Soest. En we spreken over bewonersinitiatief De Soesterhof uit Amersfoort. Daarnaast is Noelle inmiddels van het gas af. Henk vraagt haar alles daarover.

0: Dat was natuurlijk Tom Jones, die afgelopen maandag nog in onze paleistuin bij Royal Park optreden. 86 jaar, helaas. Ik heb hem gemist. Henk sprak Ad Hordijk van de STG-werkgroep. Oftewel in het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de VN. Wat is dat eigenlijk? We zijn heel benieuwd.
1: Ik kom nu voor de tweede keer weer in de winkel van de Wereld van Pippen. Maar achter in die winkel is iets heel interessants te zien. Daar zie ik een ronde tafel en ik ben weer bezoek bij Ad Hordijk. Met allemaal gekleurde vlakjes. Wat is dat, Ad?
2: Ja. Dat zijn 17 verschillende kleuren.
1: Oh.
2: Die zowel in het rond staan als ook hier achter je op de muur zijn geprojecteerd. En
1: ik zie een grote vlag met allemaal rechte vakjes erin en allemaal begrippen erin.
2: Precies. Misschien kun je de nummer 1 lezen.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Geen armoede. Dat lijkt me een goed streven.
2: Nummer 4.
1: Kwaliteitsonderwijs.
2: Nummer 7.
1: Daar zit hij. Betaalbare en duurzame energie.
2: Nummer 11.
1: Duurzame steden en gemeenschappen.
2: En ook nummer 16.
1: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
2: Dus een aantal van de dingen die je nu hebt opgenoemd, en de totale 17, dat zijn 17 doelstellingen die op wereldniveau met elkaar zijn afgesproken. Om alle moeite, zeg maar, te gaan besteden om doelstellingen hier te halen. Zoals geen armoede en ook kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
1: Ja, en wat heeft dat met banen te maken?
2: De Wereld van Pippen heeft 3 jaar geleden gezegd van wij hebben als winkel hebben we weer een nieuwe oriëntatie nodig. Kunnen we niet proberen om burgers, want ook de Wereld van Pippen is een puur burgerinitiatief.
1: Mm-hmm.
2: Om burgers, zeg maar, samen in een ronde tafel te krijgen om de uitdagingen die ook in Baarn bestaan en gerelateerd zijn aan de 16, 17 SDG's, om daar op een concrete manier iets aan te gaan doen.
1: Hebben wij armoede in Baarn, Ad?
2: Wij hebben misschien wel niet direct. Ja, er is zekere mate van armoede. En daar is ook wel aandacht voor. Maar er is op een bepaald moment, en daar spelen dan de SDG's, die duurzame ontwikkeling een rol, dat het gaat niet over één doelstelling, maar het gaat over de samenhang.
1: Oh ja.
2: Dus wel degelijk, als je kijkt naar de energietransitie en de energiecrisis die we hebben, dat de mensen die het slechter hebben ook weer slechter af zijn uiteindelijk, omdat die eigenlijk onvoldoende middelen hebben om die crisis en de hogere prijzen zomaar even te verdisconteren.
1: Energiearmoede dus.
2: Dus eigenlijk is het een combinatie. Het is een combinatie van armoede en energietransitie. Maar het is ook vaak gekoppeld dat aan weer andere doelstellingen, zoals samenwerken. Want als je daar iets aan zou willen doen, dan is het niet alleen maar de groep die zich geïnteresseerd voor armoedebestrijding en ook niet alleen maar voor de transitie. Maar dan gaat het ook over, is de gemeente voldoende, zeg maar, alert om hier dingen over te doen. Dus dan gaat het over die samenwerking, ook met Omthuis, de woningcoöperatie.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor het symbool van de ronde tafel, zeg maar, komt, is dat die partijen met elkaar, of de mensen uit die voor deze organisatie werken, met elkaar gaan kijken van, nou, hoe zouden we nou dan in dit geval energiearmoede het beste kunnen aanpakken.
1: Maar betekent dat al die mensen die jij zo noemt rond deze tafel gaan zitten? Gebeurt dat werkelijk?
2: Heel concreet gebeurt dat.
1: Oh.
2: En het belangrijkste instrument wat hier wordt toegepast is de dialoog. Dus het gaat niet over welke mening heb je per se, maar kun je goed naar elkaar luisteren om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is een divers gezelschap.
1: Ja.
2: Maar het is tegelijkertijd wel dat je door van elkaar te leren de totale kennis vergroot om zo'n probleem zoals energietransitie op te lossen.
1: En mag je het een denktank noemen?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar Het is ook wel gericht op concrete actie. Het is niet alleen maar op gericht aan een denk normaal produceert rapporten. Maar dat het echt, het gaat over hoe kun je ervaringen van burgers, hè, professionele ervaringen van burgers, samen bundelen om tot lokale oplossingen te
1: komen. En kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp of zo'n thema?
2: Een van de onderwerpen is waar je zelf ook natuurlijk direct bij betrokken geweest is het SLIM-project in de Componistenwijk.
1: Ja.
2: Daar zullen jullie ongetwijfeld. Maar ook een voorbeeld van TED, van Transvaal, is dat je probeert met de mensen zelf en deskundigheid een combinatie te leggen van de kennis in de wijk te vergroten om met elkaar zo'n wijk dan in nog de energietransitie verder te brengen.
1: En die ontstaan hier rond deze tafel?
2: Mede ontstaan hier, met ook wel juist daarop gericht. Er zijn er ook andere voorbeelden van hoe we proberen ook in samenwerking met de gemeente, ook in dit geval waar het gaat over de lokale energiestrategie, dat wij het initiatief hier genomen hebben om die partijen om een tafel te krijgen. En ook de gemeente die neemt daaraan deel. Of de ambtenaren van de gemeente nemen daaraan deel.
1: En kun je nog eens noemen wie allemaal aan tafel zit hier? Je hebt de gemeente genoemd, je hebt Omthuis genoemd. Wie zijn er nog meer?
2: Barend Duurzaam.
1: Oh ja.
2: Zo natuurlijk. Dan zitten ook enkele projecten die echt concrete ervaringen opdoen. Zoals SLIM dus, in de Componistenwijk. Mm-hmm. We hebben dan de Transvaalwijk. We hebben ook de wijk in Lage Vuurse die meedoet. En we hebben ook PIT, die dus vooral aan de sociale kant werken.
1: Nou, ongelooflijk interessant. Dankjewel, Ad, voor dit interview.

0: In de Soesterhof, in het Soesterkwartier van Amersfoort, wonen mensen 2 keer zo groot, duurzaam en sociaal. Maar ze betalen niet 2 keer zoveel. Dat kan dus als je zelf ontwikkelt, zonder commerciële partijen die wonen zien als handelswaar. Bewoners van dit project werden zelf projectontwikkelaar. Goedkoopste koopwoning kostte maar €240.000. Er wonen huurders en kopers. Super duurzaam, met oog voor elkaar en de omgeving. Hier in de studio heb ik Joost van Alkemade, mede-initiatiefnemer van dit project. Welkom, Joost.
1: Ja, dank je.
0: Maar het idee ontstond in 2008 op het oude wagenwerkplaats van de spoorwegen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, hoe is dat zo ontstaan allemaal?
1: Ja, dat gebied lag braak. En de buurt uit het Soesterkwartier begon mee te denken van wat zou NS op dat terrein kunnen doen. En een van de ideeën was daar om een eco-wijk neer te zetten. En het was een tijd dat de projectontwikkelaars eigenlijk niet wilden bouwen na de financiële crisis. Dus we kregen kans van de NS om het te ontwikkelen.
0: Dus het zat een beetje mee qua tijd in ieder geval.
1: Op dat moment zeker.
0: Ja, ja, mooi. En wat maakt die wijk nou heel anders dan een gewone nieuwbouwwijk?
1: Nou, eigenlijk is we wonen er met iets van 100 mensen, 44 kinderen daarbij. En we kennen elkaar allemaal. We hebben een gemeenschappelijke tuin. Dus we hebben kleine eigen tuinen en een grote gemeenschappelijke tuin. En een eigen tuinhuis waar we verjaardagen vieren, maar ook 1 keer per maand met elkaar eten. Dus het is echt een gemeenschap met elkaar.
0: Ja, een soort van community, zoals we vroeger zeiden, denk ik.
1: Ja, al hebben we dat. We zelf, ieder woont in zijn eigen huis. In die zin is dat soms anders dan dat je keukens en andere dingen met elkaar deelt. Dat doen we niet.
0: Ja, want je doet ook bijvoorbeeld niet de wasmachines met elkaar delen. Of nee. Waardoor het nog duurzamer zou kunnen worden.
1: Nee, daar hebben we niet voor gekozen. Nee. We hebben wel een klusruimte waar we gemeenschappelijk gereedschap met elkaar delen. Dus dat soort dingen wel. Ja. We hebben een moestuin die we met elkaar onderhouden en groenten uithalen.
0: En met elkaar opeten dan ook?
1: Ja, soms wel. Als er te veel palmkool is wat niemand eet, dan gaan we een palmkooldag organiseren waar we allerlei gerechten met palmkool eten.
0: Nou, helemaal mooi inderdaad. Maar in de praktijk, je geeft al een beetje aan. Dat is vooral met elkaar ook veel, maar ook waar mogelijk niet met elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van de
1: beleving. Ja, er zit dus ruimte voor om te kiezen waar je aan je meedoet. En dat verschilt, maar toch vaak. Kijk, we hebben een grote tuin, dus die moet onderhouden worden. Dus eens in de maand hebben we een tuinwerkdag. En dan zijn er toch wel de helft ongeveer van de mensen, en dat wisselt wat, die daar dan actief zijn. En, want dat moet je echt met elkaar doen. Dus het is niet leuk wonen, maar het is ook zelf bijdragen.
0: Ja. En wat was nou die grootste uitdaging toen jullie gingen ontwikkelen in de wijk?
1: Ja, je hebt te maken met de gemeente en de hele bestemmingsplanwijziging. Dus daar gaat ontzettend veel tijd overheen. De NS was een hele lastige partner, want die wilde eigenlijk niks anders dan dat ze alleen maar de grond wilden verkopen, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook voor 12 sociale huurwoningen, dus we hadden te maken met een woningcorporatie, waar we ook afscheid van hebben moeten nemen en naar een andere zijn gegaan. Dus we hebben nogal wat uitdagingen op het terrein gehad in die hele ontwikkeling.
0: Ja, en hebben jullie dat dan als een soort van stichting gedaan?
1: Nee, vereniging. Vereniging Soesterhof, waar en huurders en kopers eigenlijk weer lid van waren. En dus ook huurders hebben in feite, we hebben de huurblok, we hebben huurders mee ontwikkeld. En toen hebben we het overgedragen aan de woningcorporatie. Dus heel grappig dat jij dus met elkaar ontwikkelaar bent voor een woningcorporatie.
0: Ja, mooi is dat inderdaad.
1: En dan kan de prijs dus ook anders zijn, hè, wat je in je intro aangaf.
0: Ja, ja. En zijn er dan andere gemeenten of buurten die hiervan kunnen leren? Ondanks dat natuurlijk nu de grond niet meer zo gunstig zou zijn, denk ik.
1: Nee, zeker. Maar toen we in die ontwikkelfase zijn we zelf ook heel veel op bezoek geweest bij andere projecten. Want er zijn er heel veel in Nederland.
0: Ja, ook in de regio.
1: Al een hele lange tijd. Ja, bijvoorbeeld in Achterveld, in de Glind, is recent één project na 7 jaar ontwikkeling is daar begonnen. Eco-wijk Midden-Nederland heet ze, geloof ik. In Amersfoort heb je ook meerdere voorbeelden. Soms zie je ook dat senioren het met elkaar doen. Wij hebben bewust gekozen om een hele gemêleerde groep te hebben. Dus zowel qua samenstelling van huishouden, alleenstaande, gezinnen met kinderen, gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden in Nederland. Mensen komen bij ons op bezoek om soms ideeën en inspiratie op te doen.
0: En waarom zouden nog meer mensen dat moeten gaan doen?
1: Nou, de behoefte eigenlijk om niet met de ruggen naar elkaar te wonen is bij meer mensen aanwezig dan dat er gebouwd wordt. Projectontwikkelaars bouwen toch 13 in een dozijn nog steeds, te veel. En ik denk dat ook als je naar de hele ontwikkeling in de zorg kijkt, mensen moeten toch meer voor en met elkaar doen. En dan moet je elkaar kennen. En dat kan in onze gemeenschap, gaat het op een hele makkelijke manier.
0: Ja, dat snap ik. Dus vooral die sociale cohesie onderling, dat is echt ook een groot voorbeeld.
1: Ja, soms ook. Dus op het moment dat iemand wat extra hulp nodig heeft, dan wordt er bijvoorbeeld een week door een aantal mensen voor dat gezin gekookt. En dat is heel makkelijk te regelen. En dat zijn, vind ik, prachtige dingen waarin je dus echt als gemeenschap er voor elkaar bent.
0: Ja. En wat is nou het mooiste om daar te wonen? Waarom raad je het iedereen aan om dit ook te ontwikkelen met alle obstakels die er misschien wel zijn om dit te doen?
1: Het is besluiten nemen we toch met z'n zestigen. Ja, dat is niet altijd het meest makkelijke. Samenwerken in een relatie is soms vraagt al enige moeite. Laat staan dat je dan met z'n zestigen bent. Nou, in het algemeen, het is heel leuk dat je ziet dat mensen verschillende talenten inzetten. Dus we hebben iemand die heel veel weet van plantjes en landschap. Nou, die heeft een prachtige tuin ontwikkeld. Het is een kunstenares. We hebben een hele mozaïekwand met elkaar gemaakt. Dus het feit dat je dingen met elkaar deelt en dat deskundigheid en expertise met elkaar wordt ingezet, maakt het gewoon een hele rijke buurt met elkaar.
0: Ja, en ik begrijp dat er mensen ook langs kunnen komen om te komen kijken. Waar kunnen zij zich aanmelden en waar kunnen ze überhaupt meer informatie vinden over dit mooie project?
1: Ja, als
0: regio?
1: Je googelt, er zijn heel veel filmpjes langzamerhand gemaakt van Soesterhof, maar www.soesterhof.nl. En daar staat ook op als je ons wil bezoeken. En dan staat mijn naam daar genoteerd. Dus dan kan je contact met me opnemen.
0: Helemaal goed, Joost. Dankjewel voor dit mooie verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Op dinsdagavond 30 juni organiseerde de werkgroep Baren Natuurlijk Groen van Baarn Duurzaam een fietstocht. Een prachtige avond met ruim 30 Barenaars. Er werden twee routes gefietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou en wethouder Hugo Prakke. Laten we even luisteren. Goedenavond, ik sta hier met Paulus Kosters bij de Groene Inval. En Paulus, vertel eens, wat doen we hier?
1: We gaan vanavond in de Groene Inval, vanuit de Groene Inval in Baren een fietstocht maken langs adoptietuintjes. En adoptietuinen, dat zijn stukjes groen van de gemeente die ze uitgeven aan inwoners die zeggen, nou, dat wil ik wel zelf overnemen qua beheer. Het blijft van de gemeente natuurlijk. Soms is dat een klein stukje wat voor je deur ligt. Soms doe je het met een aantal buurtbewoners en is het groter. Allerlei manieren om de omgeving groener, leefbaarder, interessanter en inspirerender te maken.
0: Wat een mooi initiatief. En dat is vanuit Baarn Duurzaam of vanuit een werkgroep?
1: Ja, we hebben een werkgroep Baarn Natuurlijk Groen. En we zitten onder de koepel van Baarn Duurzaam. We zijn een clubje van 6 enthousiaste mensen die dit belangrijk vinden en die er ook plezier in hebben om dat samen te doen. En we kijken eigenlijk ieder jaar naar, dit is het tweede jaar, van hoe gaan we nou de inwoners betrekken bij het bewust worden en het ook misschien verbeteren van hun eigen leefomgeving wat betreft groen en biodiversiteit.
0: Nou, helemaal leuk, Paulus. Ik ga ook mee fietsen, dus ik spreek je straks later nog. Dankjewel. Okay. Inmiddels hebben we een mooie ronde gefietst en wij staan nu op de Brink. We zijn in 2 groepen door Baarn gefietst en ik sta hier met Milou. En Milou is mee gefietst. En wat vond jij daarvan, Milou?
2: Nou, ik ging er heel open in. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou ja, ik ga het wel zien. Maar ik vond het eigenlijk wel verrassend. Ik had namelijk helemaal niet in de gaten dat het echt om om adoptietuintjes ging. Dat woord had ik helemaal nog niet voorbij horen komen. En ik ken het ook eigenlijk niet. Maar het was een soort van nieuw voor mij. Dat ik dacht, oh, dat zijn dus al die bordjes daar in die perkjes en rond die bomen en zo. Dus ik vond het heel verrassend. En ook vooral omdat er dus, als je er dan in één keer op gaat letten, dat er dan echt heel veel zijn. En ook wel echt, ja, ik vond het heel mooi.
0: Mooi, inspirerend. Leuk. En welke is je het meeste bijgebleven?
2: Nou, ik denk, ja, ik noem het altijd Legoland. Maar
0: wij allemaal in Baren.
2: Was een heel groot stuk. En als je dan dat paadje inging en je de hoek omging, nou, dat was zo mooi met een paadje met houtsnippers. Er zat ook een bankje bij. Dacht ik, nou, het is echt fantastisch. Zo mooi gemaakt. Ja, die vond ik het allermooist.
0: Nou, leuk, ik heb toevallig de andere gefietst. Dus die ben ik niet tegengekomen. Dus misschien is het leuk dat we de groepen nog kunnen wisselen en nog eens een keer een avond kunnen organiseren.
2: Ja, dat vond ik wel.
0: Nou, leuk. En zou je dan nog een keer meegaan als je de andere route doet?
2: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Ik ga denk ik misschien zelf gewoon een keer die kant op fietsen.
0: Oh ja, nou helemaal leuk.
2: Ik ga er nu gewoon wat vaker op letten natuurlijk. Of ik ergens van die tuintjes zie. Maar ik vind het wel leuk.
0: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, Milou.
2: Graag gedaan.
0: En ik sta hier nu met Paul, die ook meegefietst heeft. Jij hebt volgens mij de andere route gereden, Paul, en gefietst. Wat ben jij het voor leukst tegengekomen?
3: Nou, wij zijn de route gefietst en uiteindelijk kwamen we bij de nieuwbouwschool van de Montini en de Caspar de Coligny. En wat daar zo leuk is, daar hebben ze, er staat natuurlijk een hek om de school. En samen met de kinderen van de school hebben ze langs het hek een pracht van een tuintje gemaakt. En die kinderen hoeven dus ook niet meer naar de schooltuin naartoe, want die onderhouden bij de school hun eigen tuin.
0: Ja, dat was leuk, hè? Dat was voor mij ook nieuw. En het leuke was dat we in de groep een ouder hadden van een kind van de Montini en een oude kleuterjuf. En die vertelde zelfs dat iedere klas een eigen tuintje heeft.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. En het zag er prachtig uit.
0: Ja, ook. Zo zie je maar. Heel simpel, maar toch.
3: Ja, want ook omdat zo'n hek langs de school is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die werd meteen gebruikt voor de klimplanten in de tuin. Dus daarmee is het hek ook niet lelijk meer.
0: Nee. Nou, helemaal leuk. En nog eens doen dit vanuit de werkgroep.
3: Ja, andere plekken
0: Baarn
3: langs.
0: Natuurlijk Groen.
2: andere plekken. Er zijn genoeg plekken nog hier in Baren.
3: Zeker weten.
2: En sowieso lekker even de frisse lucht.
3: En wat ik ook wel leuk vind is dat er meteen hier mensen weer met elkaar zeggen... nou, maar misschien kunnen we dat plekje ook nog wel. En daar kunnen we ook nog wel wat gaan doen.
2: Ja. Ook zo mooi dat mensen hun tuin openstellen.
3: Ja.
2: En ook best wel een diverse groep hier. Jong, oud, en alles door elkaar.
3: Ja.
2: Nou, Paul, dankjewel.
3: Graag gedaan, succes.
2: Hey, hier hebben we Hugo. Jij hebt ook meegefietst.
4: Zeker, ja, was leuk.
2: Ja?
4: Was leuk. Ja, ik vind echt... Je wordt veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Baren. Welke plekken al door bewoners gewoon worden ingericht. Stukjes groen die ontwikkeld worden. Nee, echt leuk om te zien. Ja.
2: Nou, leuk. En jij gaat straks duurzaamheid in je pakket krijgen, begreep ik.
4: Ja, 9 juli, dan is de installatie. Dan krijgen we duurzaamheid, energietransitie, maar ook natuur. Dat vind ik echt mooi dat we die portefeuille nu benoemd hebben als aparte portefeuille. Dat was niet zo. Dus het is toch een belangrijk onderwerp ook in onze gemeente.
2: Nou, ja, mooi. En het initiatief Baren Natuurlijk Groen.
4: Ja.
2: Want het is natuurlijk, het bestaat nog niet zo lang binnen Baren Duurzaam.
4: Nee.
2: Het ontstaan vanuit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wederom, hè, want Baren Duurzaam zijn natuurlijk allemaal
4: vrijwilligers.
2: Maar ik zie heel veel kansen. Jij?
4: Zeker, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad, we hebben die samenwerking nodig. Want de gemeente kan het absoluut niet alleen. Dus we hebben inderdaad vrijwilligers, Baren Duurzaam, Groen ook nodig om eigenlijk dat te blijven stimuleren. Want ik denk dat heel veel mensen wel willen, maar die hebben net een steuntje in de rug nodig. En dat kun je ook in onze samenwerking kunnen we dat heel mooi gaan doen. En volgens mij wordt iedereen er ook gewoon blijer van als het gewoon groener wordt, minder stenen. Dus daarom gaan we aan werken.
2: Ja, nou helemaal leuk. Ik vond het sowieso leuk dat jij die vrije avond weer opgaf om een rondje mee te fietsen.
4: Ja, maar word je er gewoon heel blij van.
2: Ja,
4: het is toch gewoon leuk om te zien en mensen zijn gewoon enthousiast. Dus wat dat betreft, en ik kom ook nog eens even weer een beetje uit het gemeentehuis, gewoon op straat op.
2: Ja,
4: dat is fantastisch.
2: Komt dus weer in wat straten waar je niet zo vaak komt.
4: Nee, dat komt niet zo vaak. Nee. Ik vond het inderdaad ook mooi dat gewoon en dat was ook met de checks van Baren Buurt mee, dat bewoners hebben gezegd, nou dan gaan we hier, we schaffen wat plantjes aan, gaan wat strooisel doen. En daarna onderhouden ze het samen. Het is gewoon mooi dat je dat inderdaad kunt zien.
2: Ja, dan komt het toch allemaal mooi terecht.
4: Ja, zeker.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je erbij was.
4: Dankjewel ook.
2: Nu heb ik vanavond iets heel leuks geleerd over hortensia's.
5: Ze zijn mooi, ze vreten water, ze doen helemaal niets aan de biodiversiteit voor insecten. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit onderwerp weet. Dus dat is echt iets wat iedereen moet weten.
6: Dus hortensia's vervangen door iets wat meer waarde heeft. Dat zou een mooie stap zijn.
2: Nou, hebben jullie het allemaal gehoord? Wat een nieuw weetje. In ieder geval voor mij.
0: Dus hortensia's zijn prachtig, maar voor de biodiversiteit kun je beter kiezen voor lavendel, salie of kattenkruid. Die geven minstens zoveel kleur en trekken volle bijen, hommels en vlinders. Beter voor de biodiversiteit.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: We gaan naar Soest. Het is daar namelijk gelukt om warmte uit vijvers te halen. Heel bijzonder. Ik spreek Jessica Doorn over het pilotproject waarbij een boerderij en 3 woningen volledig worden verwarmd door vijverwater. Een soort mini-warmtenet. Jessica.
2: Goedendag.
1: Ik heb gehoord dat jullie in Soest met vijvers huizen verwarmen. Ik begrijp er helemaal niets van. Vijvers die bevriezen toch in de winter. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, nou die vijver die bevriest wel in de winter, maar gelukkig nooit helemaal. Okay. Aan de bovenkant krijg je een laagje ijs, maar daaronder heb je altijd gewoon vloeibaar water. En dat vloeibare water wordt zelfs als het vriest en er een dik pak ijs bovenop ligt, blijft dat water altijd 4 graden. Want onder de 4 graden krijg je ijsvorming en nou, dat gebeurt daaronder niet. Dus het is altijd 4 graden onder het ijs.
1: Oh, dus je hebt 4 graden in huis, Sintus. Dat lijkt me nogal wel.
2: Ja, 4 graden is de vijver. Alleen als het vriest, meestal is het water er natuurlijk warmer. He, zoals de laatste tijd met de zomer is het helemaal bloedheet. Maar in principe volgt de temperatuur van de vijver een beetje de buitentemperatuur. Dus op die manier heb je een hele mooie stabiele bron voor een warmtepomp in je huis. En die warmtepomp die draait heel goed en efficiënt op dat soort temperaturen.
1: Wacht even. Ja, dus je hebt in het slechtste geval 4 graden in de winter. Hè? En in de zomer dan heb je 26, maar dan hoeft de verwarming niet aan. Dus daar heb je niks aan. Maar hoe kom je nou van 4 graden naar een aangename temperatuur in je huis?
2: Ja, dus in principe wordt de warmte uit de vijver gehaald met een warmtewisselaar. Die verbonden is met de warmtepomp in je huis. Die warmtepomp die krijgt dus de temperatuur toegevoerd die de vijver heeft. En die warmtepomp die krijgt het op naar een temperatuur zodat je verwarmingen ermee om kunnen gaan. Dus naar wat je nodig hebt, hè, zeg 35, 40, 45 graden. Zodat jij het lekker warm krijgt in huis.
1: Die warmtepomp die zit met en stopcontact. Dus die warmt het water gewoon op. Dat is toch een beetje een volksverlakkerij, of niet?
2: Ja, nou die warmtepomp, daar stop je dus 1 deel stroom in. En dan krijg je er, nou afhankelijk van wat precies de temperatuur is, zeg 4 keer zoveel warmte uit. Ja, dat is net zoiets als een koelkast. Die kan ook jouw eten heel koud maken. Nou, deze warmtepomp die maakt het water gewoon lekker warm. Dus op die manier werkt dat heel efficiënt, een stuk efficiënter dan de cv-ketel.
1: Oh, dus hij doet dat 4 keer voor 1 deel elektriciteit, maakt hij 4 delen warmte, zo moet ik het zien.
2: Ja,
1: oké. Maar hoe werkt dat dan? Dat is toch vreemd, of niet?
2: Ja, ik zeg altijd van, kijk, je denkt er ook niet over na hoe je koelkast werkt en het werkt wel gewoon. Dus ik probeer mensen nooit helemaal uit te leggen hoe een warmtepomp werkt. Ga er maar vanuit, het werkt. Bij heel veel mensen werkt het en maakt je water lekker warm. Ja. Zodat jij je huis warm kan maken en dat moet je onthouden.
1: Ja. Nou haal je dus warmte uit die vijvers. Hè? Hebben jullie het al gerealiseerd? Zijn er al woningen verwarmd met het vijverwater?
2: Ja, we zijn 4 jaar geleden met de eerste opstelling begonnen bij de kinderboerderij. Dat was eigenlijk om te laten zien dat het werkt. Want veel mensen zeiden van ja, je kan geen warmte halen uit een vijver met stilstaand water. Dat wordt dan ijs. Wij dachten van nou, dat werkt prima. Dus dat hebben we laten zien door een warmtewisselaar in het water te leggen samen met vrijwilligers. En we hebben een warmtepomp geregeld die in het hoofdgebouw van de kinderboerderij De Veenweide is geplaatst. En nou, de kinderboerderij krijgt al 4 winters warmte uit de vijver. Dus dat was het eerste. We hebben ook alles doorgemeten, temperaturen verzameld, data verzameld om helemaal terug te analyseren hoe dat dan werkt.
1: Ja.
2: Het werkt dus als een zonnetje. En daarnaast hebben we vorig jaar ook 3 voorbeeldwoningen gemaakt die aangesloten zijn op warmte uit de achterliggende sloot.
1: Oh ja, en die sloot is vlakbij het huis.
2: Ja, in de achtertuin zeg maar. Dus eerst een stuk achtertuin en daar komt dan ligt de sloot. En daar krijgen zij dan warmte uit.
1: Ja, maar de 3 woningen, dat is natuurlijk fijn voor die 3 woningen. Maar dat is natuurlijk, hoeveel woningen heeft Soest, om maar eens wat te noemen?
2: Nou, deze wijk waar het om gaat, daar willen we 1100 woningen van het gas afhalen. Ah. Door middels van warmte uit vijvers.
1: Ja, maar die, hebben we laten maar die liggen niet allemaal aan die vijver natuurlijk.
2: Er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers. Er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers.
3: Oh, en hoe gaat dat dan van die vijver naar die woningen?
2: Dat

0: En hoe zijn de ervaringen van die drie woningen?
1: Nou, gelukkig, ook toen het min 10 was afgelopen winter, ja, dat kun je nou niet meer voorstellen zo in de zomer, nee, maar toen het min 10 was in de winter, bleven de woningen gelukkig lekker warm.
0: Zo.
1: Dus dat stuk gaat goed. Ja.
0: En zijn die woningen goed geïsoleerd?
1: Nou, het zijn huizen uit de jaren, uit 1985 ongeveer. En ze hebben dus al wat isolatie vanuit de bouw uit. En ze hebben natuurlijk wel hun glas vervangen voor HR++ glas. Dat glas is heel erg oud. Het was al wel dubbel glas, maar dat doet niet meer zoveel. Eén woning heeft trouwens nog niet al het glas vervangen, dus dat is wel grappig. Twee woningen hebben vloerverwarming. Eén woning heeft een lage temperatuurconvector geplaatst. Dus geschikt voor lage temperatuurverwarming. Dus het is een beetje een mix van allerlei...
0: Ja.
1: Verschillende isolatie door elkaar, ja.
0: Maar voldoende aanwijzing om voor die 1100 woningen te gaan?
1: Dus deze huizen die zijn al best wel wat geïsoleerd vanuit de bouw. En ze moeten dus wel, glas is dus een aandachtspunt. Maar in principe hebben ze al wat isolatie. We zijn ook nog heel erg aan het kijken naar de kieren in deze huizen. Want deze kieren, of deze huizen, die tochten heel erg. Zeker op de zolder, bij de nok en bij het knieschot. Langs het dak doorvoeren... Is veel tocht.
0: Ja, daar heb je vorige keer al veel over verteld.
1: Ja, door dat soort kieren te dichten scheelt het natuurlijk ook al heel veel warmteverlies.
0: Ja.
1: En als je dat doet, dan ben je al best wel goed voorbereid. En dan zeggen we van doe in elk geval een 50 graden test. Hè. Je kan je cv-keteltemperatuur op 50 graden zetten. Ja. Om eens te kijken of je huis al een beetje warm blijft. Blijft je huis echt makkelijk comfortabel warm dan in de winter, dan weet je dat je al best wel voorgesorteerd bent voor een warmtepomp. En wordt het koud in bepaalde kamers, dan weet je dat je echt nog wel aan de slag moet.
0: Nou, hartstikke interessant om te horen. Ik kom graag nog een keer bij je terug als die 1100 woningen klaar zijn. Dan wil ik graag horen hoe het dan is. Dankjewel, Jessica.

0: Dit was Eration met Warm Waters. Hoe goed gekozen, Menno. Complimenten bij de vijvers en warmte. In 2050 van het gas af. Dat is de landelijke stip op de kaart. Mederedactielid en presentator Noëlle Sand deed dit. Het was een uitdaging en een avontuur voor onze klimaatburgemeester. Er kwam veel bij kijken, maar alles is gelukt. Laten we eens horen hoe dat ging. Henk vraagt Noëlle het spreekwoordelijke hemd van het lijf.
1: Noëlle, van het gas af. Kon je niet wachten tot 2050?
2: Nee. Het is wel echt een principiële keuze voor mij geweest. Dat hele gedoe rondom die fossiele brandstoffen, dat vind ik echt een dingetje. En ik vind het fijn om niet meer afhankelijk te zijn van dat soort brandstoffen. Dus het was wel echt principieel om te denken van, ja, nee, ik wil niet wachten tot 2050.
1: Principieel, maar heeft het ook iets opgeleverd? Ik bedoel financieel.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
2: Nou ja, dat was inderdaad, daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. Het was een, het begon voor mij in 2022. Want toen was mijn cv-ketel was niet goed meer, dus ik moest een nieuwe. En toen rommelde het al van, oh ja, nee, warmtepompen, dit en dat. Dus ik dacht, nou, ik ga geen, als ik nou een cv-ketel koop en ik moet binnen een jaar of wat aan de warmtepomp, dan zit ik met die cv-ketel. Dat vind ik zonde.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem huren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Oh, wat slim.
2: Ja, ja, nou ja, dat kan dus. Hè. Je kan tegenwoordig alles huren, als machines, weet ik wat. Dus je hoeft eigenlijk niks meer echt te hebben. En nou ja, dus ik heb hem gehuurd. En dat is dan wel, dat is dus 4 jaar geleden. En dan betaal je €25 huur per maand en €15 onderhoudskosten.
1: Ja, dus bijna €500 per jaar.
2: 40 keer, ja, klopt. Nou, dat is toch best een bedrag. En als ik dan, ik zat nu te rekenen, ik denk, nou, ik heb hem dus 4 jaar gehad. Dus ik heb €1200 betaald aan mijn cv. En het onderhoudscontract ben je natuurlijk sowieso kwijt. Dus, nou ja. Toen, dus dat is één ding wat ik dus nu kwijt ben. Dus dat scheelt me al €40 per maand. En mijn energierekening was 170. En nu heb ik een nieuw termijnbedrag gekregen. En dat zit nu rond de €50 per maand. Dus ja. 120. Ik denk dat dat te weinig is. Dus ik zat een beetje te rekenen. Ik denk, nou, sowieso iets meer dan €100 per maand scheelt het me nu al.
1: Ja, maar je gaat wel ook van het gas af. Dus dat gaat van je rekening ook af.
2: Ja, ja, ja, ja. En dus dat vastrecht gaat eraf. Dus ja. En dat is natuurlijk toch het duurst. Want dat kost klaar.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een flinke investering moeten doen.
2: Ja, zeker. En dat had ik echt niet liggen. Ik bedoel, echt zo'n heel ding met all electric en alles erop en eraan. Dat kost echt meer dan €10.000. Maar ik heb een lening aangevraagd bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is een fonds wat voor iedereen beschikbaar is. Waar je dus duurzame investeringen kunt lenen.
1: Ja.
2: En ik, dat heeft een beetje met inkomen te maken. Onder de 60.000 heb je 0% rente. Boven de 60.000 ga je kleine procent rente betalen. Ik heb €10.000 kunnen lenen. En ik hoef over 5 jaar moet ik pas gaan terugbetalen. En dan betaal ik 6600 terug. En de rest hoef ik niet terug te betalen.
1: Zo, dat is mooi. Dus, en heb je ook nog een subsidie kunnen regelen?
2: Ja, want dus dat is volgens mij de ISDE. Als jij, ja, hè, dat heb ik goed. Ja, dat zit dan dus de leverancier of de installateur. Die trekt dat eigenlijk al van het bedrag af. Maar ik moet het wel zelf aanvragen. Daar kreeg ik nou een mailtje over. Want ik heb hem pas een week. Hè, dus ik heb, ja, het is heel vers van de pers. En als ik dat dan, moet ik aanvragen. Ik moet ergens inloggen en ik moet die offerte en ik weet niet wat, moet ik dan opgeven en dan is dat geregeld.
1: Ja. Nou,
2: ja, het klinkt.
1: Appeltje eitje zou appeltje, zeggen.
2: Ja, nee, serieus, ja. Appeltje eitje. Alleen, ik vond het wel echt, ik vind het nog steeds, ik vind het zo spannend. Ja. Want in één keer staat er zo'n gigantische, ja, het is wel, het neemt echt wel wat ruimte in beslag. Dus ja, je moet dat wel hebben.
1: Het is een full electric.
2: Ja, hij is full electric. Dus dat is echt geen gas meer. En ik heb dan zo'n metertje of zo'n appje waar ik dus bij kan houden. En toen zei iemand, nou, dat gas kan wel weg. Je zegt, nee, dat is veel te leuk. Want gas staat dus de hele tijd op nul. Oh, ja, nou ja, dat is mijn plezier. Ja.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. En wat verwacht je van ervan de komende jaren? Want het wordt natuurlijk kouder dan vandaag. Hè? Want het is
2: ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dus de ervaring die ik dus moet gaan opdoen. Want kijk, nu hoeft hij niet te draaien. Hij draait. Hij draait om het boilerwater. Het water in de boiler op te warmen. Dus ja. Daar gaat hij voor aan. Ik hoor hem wel. Maar ja, dan dacht ik, goh, wat ben ik nou in één keer supergevoelig. Want als je een cv-ketel hebt, gaat die ook aan als je water gaat tappen. Dus het is een beetje, het is op een ander moment. Dus dat is even wennen. Het is niet 's nachts, gelukkig, want dat zou ik echt niet trekken. Hij staat boven op mijn dakkapel. Ik lig er echt vlak onder. Ja. Hè? Dus het scheelt 2 meter. Ja. Dus ja, daar moet ik echt wel een beetje op letten.
1: Ja.
2: Maar so far, so good.
1: Ja, mooi avontuur.
2: Ja.
1: Tot zover.
2: Tot zover.
1: Ja, we spreken je later nog wel eens.
2: Ja, dat is goed.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: The Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
3: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering van de Baarnse Naald heb ik een gesprek met de nieuwe wethouder Simon Bremmer. We kijken naar het weer en we hebben het over de wintertuin die voorlopig dicht zit. En we hebben het over de storingen bij de Eembrug. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. Maar we gaan eerst naar muziek.

0: Dance, dat was hem. Oftewel Arnold George Dorsey. We kennen hem helemaal niet onder die naam. Maar wel onder de naam Engelbert Humperdinck. En in 1967, toen begon het eigenlijk allemaal voor hem. Toen hij een grote hit had met hem Release Me. En dit was hem, Dance the Night Away. Wat we misschien ook kennen van The Mavericks. Net voor het zomerreces was ik op het gemeentehuis. En ik sprak daar de nieuwe wethouder Simon Brenner. Het eerste deel van dat interview, dat laat ik je nu horen. Zometeen volgt deel 2. In Baren is een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden. Bestaande uit burgemeester Mark Rowell en de wethouders Hugo Parken, Anne Sterenberg en Simon Bremmer. Vandaag zit ik aan tafel bij Simon. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel Kees.
0: Een nieuwe wethouder, eerst raadslid geweest in Baren voor 3 maanden, heb ik begrepen. En ja, toen gevraagd om wethouder te worden in Baren. En we zijn dan uiterst benieuwd, wie is nou eigenlijk Simon Bremmer?
1: Ja, ik zal me denk ik gewoon even voorstellen. Ik ben dus Simon, ik ben 42 jaar. Ik ben geboren in Baren in het Maarschalksbos ziekenhuis, het huidige Meanderlocatie. Ik ben getrouwd met Inge en heb 2 kinderen. Louise van 15 jaar en Cato van 13 jaar. Ik ben al vroeg in mijn jeugd verhuisd uit Baarn naar Drenthe. En vooral opgegroeid in Harderwijk en omgeving. En daar heb ik ook Inge ontmoet. En daarna ben ik nog even gewoond in Den Haag en Voorschoten. En sinds 8 jaar woon ik weer met mijn gezin in Baarn.
0: Terug op het honk, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, dat trok toch wel, moet ik zeggen. Ik zat in de situatie dat mijn ouders, die wonen in Elburg. En mijn schoonouders, die wonen in Harderwijk. En we hadden natuurlijk kleine kinderen die daar graag op bezoek kwamen. En ook oppasten. En toen kreeg ik op een gegeven moment, ja, wij wonen toen in Voorschoten. En toen dachten we, ja, als we nog een keer ergens in onze levensfase wat dichter bij mijn ouders en mijn schoonouders willen wonen, dan is het goed om nu te gaan. Dus ja. Zaten toen in groep 2 en groep 4. En dan ga je kijken, nou, wat vind je fijn wonen? Voorschoten was ook een beetje voor de omvang van Baarn. Dus dat vonden we fijn. En toen zag ik natuurlijk ook in mijn paspoort Baarn. En mijn ouders hebben natuurlijk altijd heel fijn hier gewoond. Dus toen ben ik hier gaan kijken. En ja, dat was niet lang voor nodig om gewoon te kiezen om hier weer terug te komen.
0: Ja, dat is mooi om in Baren te zijn, dus wat dat betreft. Zeker. Je bent van raadslid naar wethouder gegaan. 3 maanden als raadslid aan de gang.
1: En het was vindt
0: die coalitievorming plaats en dan moet er een wethouder komen. En toen is de keuze op jou gevallen. Je hebt ook een achtergrond die eigenlijk heel goed hierbij past, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd in Utrecht. Dus echt de ruimtelijke ordening, wonen en bouwen. En ik heb kort bij een commercieel bedrijf gewerkt. Heb ik eigenlijk altijd in gemeenteland gewerkt als projectleider in Den Haag. Gebiedsontwikkeling. Dus gebiedsontwikkeling is dus gewoon woning bouwen, straten opknappen. En ik ben beleidsadviseur geweest, economie. Maar ook vooral een beetje de toch altijd wel ruimtelijke ordening kant. En de afgelopen 3 jaar was ik bestuursadviseur bij de gemeente De Bilt. Dus dan ondersteun je
0: het college
1: om ook mee te nemen, te sparren van oké, wat komt er op ons af? Ook met de organisatie mee te denken, hoe je goede raadsvoorstellen schrijft en hoe je ook het richting de samenleving, richting de inwoners brengt. Dus toen heb ik het in ieder geval van heel dichtbij gezien. Maar ja, nu wel in een andere rol natuurlijk. Nu ben ik zelf wethouder. Ja.
0: Wat dat betreft heb je uitstekende stageposities gehad voordat je wethouder werd in Baren.
1: Ja, dat merk je wel. Is dat je de rol is nieuw. Maar natuurlijk, de gemeente Baren werkt weer net anders als De Bilt. Maar het kost me ook afgelopen week niet echt heel veel tijd om in te werken. Dus dat is wel makkelijk, omdat ik toch veel al heb gezien.
0: Ja, het is natuurlijk wel of je in die kant staat van de ambtenaren of aan de kant van de wethouder. Dat is toch net even een andere dimensie eigenlijk, hè, in het verhaal.
1: Ja, de dimensie is anders. Want als ambtenaren zit je natuurlijk meer in de voorbereiding. En de keuzes liggen natuurlijk bij de wethouders en bij de gemeenteraad. En die moeten uiteindelijk op hoofdlijnen de gemeenteraad en in de meer in de uitvoering de wethouders. Die geven natuurlijk de koers aan welke kant het op, op moet. Dus dat is echt wel anders. Ja, dat klopt.
0: Ja. Heb je moeite met die rol, die andere rol?
1: Zelf de keuzes maken.
0: Ja?
1: Het is makkelijker als je een mening hebt om hem wel te geven. Dat kan natuurlijk als raadslid, maar als wethouder.
0: Ja.
1: Dan om voor je te houden. en als ambtenaar, ja, dan moet je gewoon. Ja, je kan natuurlijk de voor- en nadelen leggen. Maar het is echt wel heel belangrijk dat de raad en de wethouders aangeven wat de koers is. Want die zijn mensen zijn gekozen met de verkiezingen. En daarmee hebben ze ook het mandaat om de beslissingen te nemen. Want die moeten gewoon niet bij de ambtenaren liggen. Zo werkt onze democratie gelukkig niet.
0: Nu heb je verschillende portefeuilles. Die verdeling is op een gegeven moment geweest. Heb je daar zelf ook invloed op gehad?
1: Ja, ik had het gelukkige omstandigheid dat ik zelf ook in de coalitie onderhandeling zat.
0: Okay.
1: Dus ik heb elke partij, de vier partijen hadden allemaal twee personen. Dus ik heb met Rick van Hardenveld namens het CDA de onderhandelingen gedaan. Mm. En ook de portefeuilleverdeling. Maar ik moet ook zeggen, dat viel ook wel vrij automatisch in elkaar, hoor. Dat hebben we ook niet. Mm. Ik denk dat we daar al binnen een half uurtje wel uit waren.
0: Dat is mooi.
1: Ook omdat we gewoon. Dat hebben alle partijen ook wel gedaan. Van oké, welke kandidaten hebben we en welke portefeuilles passen daar het beste bij? Dus Anne van de VVD, Anne Sterenberg, die heeft althans Sociaal Domein gedaan en Financiën gedaan in Soest. Ja, dus
0: dan is redelijk ook, logisch.
1: Ja, dan is het logisch. Ja. En ik heb natuurlijk een echte ruimtelijke ordening achtergrond. Dus dat is dan ook heel logisch dat het dan bij mij valt. En Hugo is echt een duizendpoot. En dat zie je ook. Dat zie je ook terug in zijn portefeuille.
0: Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview dat ik had met Simon Bremmer, de nieuwe wethouder van de gemeente Baren. Maar eerst muziek. Dit is Olivia Newton-John samen met John Travolta. MUZIEK

0: Terug in de tijd, dat deden we naar 1978 met Grease, de Amerikaanse romantische film musical. En John Travolta die speelde daar Danny en Olivia Newton-John Sandy. En je hoorde het nummer uit die film You're the One That I Want. We waren in gesprek met Simon Brenda, de wethouder van Baren. En we gaan naar deel 2 van dat interview.
1: Je gaf het al aan, namens het CDA ben je aan het onderhandelen geweest in deze coalitie.
2: Ja.
1: Toen was het nog eventjes het punt van een wethouder voor het CDA en een wethouder voor 50+. Daar zijn jullie op een prima manier uitgekomen.
2: Ja, zeker.
1: En regelmatig de paarse stropdas om, begrijp ik, hè?
2: Nee, dat klopt. Nee, ik ben echt wethouder namens twee partijen. Kijk, ja. ik ben van het CDA. Ik ben al 20 jaar lid van. Maar ik ben ook wethouder namens 50+. Ik heb daar ook met Lieke Hogewerf en John van Loon ook echt goede gesprekken van hoe gaan we dat doen? Wat vinden jullie? Dat merkte ik natuurlijk al in de coalitieonderhandeling. Wat ze belangrijk vindt, maar wat zijn ook echt punten die voor jullie belangrijk zijn dat we realiseren. En ja, ik moet mijn aandacht ook een beetje en dat doe ik nu ook, verdelen tussen de fracties.
1: Ja.
2: Dus af en toe schuif ik bij het CDA en af en toe bij 50+. En ik had inderdaad vorige week, had ik bij mijn installatie, had ik inderdaad een paarse stropdas aan. Ik dacht van, nou, ik ben
1: natuurlijk
2: CDA-lid, maar ook wel ook namens die twee partijen. Dus ik dacht van, en ook wel de waardering dat ze dat met mij aangaan. Ik dacht van, nou, dat is wel een leuke manier om ook aan te geven dat ik echt voor die twee partijen.
1: Ja. Je geeft aan, je sluit van tijd tot tijd aan bij fractievergaderingen van de partijen. Is dat om meningen op te halen? Om te kijken hoe er over gedacht wordt over verschillende zaken die op de rol staan?
2: Ja, om een beetje te polsen van, hey, wat vinden jullie lang? Wat horen jullie ook uit de samenleving? Ik probeer zelf ook veel naar in het dorp te zijn. Maar in beide fracties zitten mensen met een enorm lokaal netwerk. Dus je probeert ook via die kant ook wel de dingen op te halen. En af en toe al een beetje te sonderen. Maar ook niet al te veel. Want je moet ook. Het college werkt voor de hele raad.
1: Ja.
2: Dus ik probeer ook met ook alle partijen wil ik de contacten goed houden. Het werkt ook nou eenmaal zo dat je als 50+ en ook het CDA, als zij dingen op mijn portefeuille zien, dan moeten ze dat ook gewoon in het openbaar op mij vragen. Zij moeten ook mij controleren dat ik het goede doe. Maar je hebt als wethouder je hebt gewoon een speciale band met die twee partijen.
1: Als je kijkt naar de portefeuilles die je gekregen hebt, wat is de belangrijkste portefeuille? Of misschien de zwaarste portefeuille? Dat is misschien een beter woord.
2: Ja, dat zijn toch wat. Ja, ik vind wonen echt het allerbelangrijkste.
1: Ja. Staat hoog genoteerd. Hij stond eigenlijk bij de vorige verkiezing al bijzonder hoog op de lijst natuurlijk. Want
2: ja, en het is natuurlijk een moeilijke opgave.
1: Ja.
2: Maar mensen moeten 8 tot 10 jaar wachten op een sociale huurwoning. En dan staan ze leven soms ook een beetje stil.
1: Ja.
2: Je wil een gezin bouwen. Misschien wil je kinderen. En als je dan vastzit op de zolderkamer van je ouders, dan kan je ook niet echt een goede start maken. Dus en daar is een groot tekort ook voor betaalbare koopwoningen. Dus ik zie het ook echt wel als mijn opgave om binnen mijn portefeuille, ook al hebben we niet zoveel plekken, om echt wel te kijken of we echt veel woningen kunnen toevoegen. Om in ieder geval die wachttijd is een flink stukje terug te draaien. Ja.
1: Ja, de Baarnse Zoom zal de grootste klapper worden de komende tijd, denk ik. Hè?
2: Ja, daar kunnen we natuurlijk echt met 550 woningen bouwen. Maar kleine dingen kunnen ook wel optellen. Ja. In mijn eigen portefeuille zit het Montini-terrein.
1: Ja.
2: Daar kunnen we wat. Meander is natuurlijk. Meander heeft aangegeven ook niet meer terug te willen op de locatie. Dus daar moeten we ook met de raad in gesprek van, wat willen we? Wat kunnen we en willen we daar? Dus daar zouden we nog een flinke slag kunnen maken. Ja, en En ja, soms poppen er dingen ook natuurlijk gewoon op. En dan moeten we ook even goed kijken van nou, voegen de projectontwikkelaars echt betaalbare woningen bij. Ja, dan moeten we daar ook samen op.
1: Kun je de gemeente als gemeente daar goed op sturen, op die betaalbare woningen? Dat is best wel lastig, lijkt me, met een projectontwikkelaar die natuurlijk het hoogste rendement wil halen van een stuk grond.
2: Nou, jawel hoor. Je kan echt afdwingen in de ruimtelijke regelgeving van de details besparen. In de ruimtelijke regelgeving dat je 30% sociaal belt. En bij elkaar 2/3 betaalbaar. Dat is ook middeldure huur. Een middeldure dure koop. Hm. Dat kan je afdwingen. Maar het is ook wel, je moet ook wel een beetje oog hebben voor de locaties. Baarnse Zoom is natuurlijk een stukje grasveld. Hm. Ja, daar kan je echt veel sociale woningen bouwen. Maar binnenstedelijk heb je wel meer kosten. En dan moet je ook... het is ook niet de bedoeling dat we de eisen zo hoog leggen dat je überhaupt geen project kon ontwikkelen. Ja. Dus en projectontwikkelaars ze hoeven niet torenhoge winsten te maken. Dan heb ik liever een betaalbare woning. Maar het zijn wel gewoon bedrijven.
1: Ja.
2: En er moet wel brood op de plank blijven. En daar moeten we ook gewoon met elkaar het eerlijke gesprek over voeren.
1: Ja. Een periode van 4 jaar daarvoor ben je benoemd als wethouder.
2: Ja, klopt.
1: We gaan er gewoon vanuit dat die 4 jaar compleet uitgemaakt worden. Dat kan niet anders. Wat zou je na die 4 jaar zeggen van als je terugkijkt? Zo, dat ben ik blij dat ik dat voor elkaar heb gekregen.
2: Nou, die grotere opgave dat we toch behoorlijk wat woningen gebouwd hebben of in de voorbereiding hebben, dat vind ik erg belangrijk. Dat we openbare ruimtes en andere belangrijke portefeuille van mij. Dus dat we daar ook echt wat slagen in hebben gemaakt. De gemeenteraad heeft ook een meerjarige projectenportefeuille gemaakt. Hm. En dat we daar een aantal grote, de Eemstraat. Ik wil de Wilhelminavijver, maar dat wil ik niet na 4 jaar. Dat wil ik eigenlijk al eerder opgelost hebben. Dat we daar ook een aantal dingen ook gewoon structureel hebben verbeterd en aangepakt. En daar zit ook mee openbare ruimte. Even een stapje, zit ook wel een beetje in de spanning. Omdat je de openbare ruimte ligt er niet heel goed bij. Heel baanbreed. Er komen ook best wel veel klachten over. En aan ons is het, aan mij is het ook wel de, om daar balans aan te geven. Kijk, als het echt niet kan, dan moeten we tijdelijk wat doen. Maar we moeten niet alleen maar met tijdelijke dingetjes bezig zijn, maar door de grote projecten niet pakken. En daar, nou ja, dan moeten we ook echt goed het gesprek met onze inwoners. En dat moet ik ook echt af en toe zullen uitleggen. Van ja, uiteindelijk willen we ook, moet ik ook kijken. Niet hoe we er over 2 maanden bij leggen, maar hoe we er over 4 of 8 of 20 jaar.
1: Ja.
2: Het gewoon nu de goede dingen doen voor later.
1: Ja. Ja. Dus echt flink vooruitkijken eigenlijk. Dat,
2: ja, zeker.
1: Heel belangrijk.
2: Verder dan 4 jaar.
1: Wat ja. Nou, we weten heel wat meer van deze wethouder. Simon Brenner, dank je wel voor dit gesprek. En we komen zeker weer bij je terug.
2: Dank je wel, Kees.
1: Het interview is ook nog een keer terug te kijken, of terug te luisteren, moet ik zeggen. En dan op de website van eemland1.nl. Muziek uit de top 40, nummer 2 om precies te zijn. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.

mij ook echt wel thuis. Ever David, een prachtig nummer, het nummer Words. En daarmee gingen we eigenlijk ook wel weer een beetje ver terug in de tijd. De Wintertuin, die is uit voorzorg dicht. En dat heeft alles te maken met een probleem wat zich voordeed. En de gemeente heeft daar 100.000 euro voor uitgetrokken om de fundering te herstellen. De Wintertuin is per direct gesloten vanwege een verzakkende fundering. Uit recent technisch onderzoek blijkt dat de situatie ernstiger is dan eerder gedacht en risico's oplevert voor de veiligheid van bezoekers, gebruikers en medewerkers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om die 100.000 euro ter beschikbaar te stellen om het herstel van die fundering op zich te kunnen nemen. De problemen met de fundering zijn al sinds december 2025 bekend. De verzakking heeft geleid tot zichtbare schade, maar blijkt dus nu ernstiger te zijn dan men in eerste instantie dacht. Vandaar de sluiting. Hoe lang het gaat duren? Hopelijk als de nieuwe exploitant aan de gang gaat, is alles weer opgelost. En dat zou over een maand of drie het geval moeten zijn. Eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, we gaan heel ver terug in de tijd zelfs. Naar 1973. En dan komen we terecht bij Barry Blue. En hij had een prachtige hit in de tijd met het nummer Dancing on a Saturday Night.

van Barry Bloom uit 1973, Dancing on a Saturday Night. De Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. En dat gaat over de terugkerende storingen aan de ophaalbrug en de fietsbrug in Eembrugge. Aanleiding is de recente storing aan de fietsbrug, nadat eerder ook de ophaalbrug meerdere keren uitviel. En de fractie wil onder meer weten hoeveel storingen zich sinds de ingebruikname hebben voorgedaan, wat de oorzaken waren en hoe lang de bruggen gemiddeld buiten gebruik zijn geweest. En ook vraagt de Partij van de Arbeid zich af of volgens het college inmiddels sprake is van een structureel probleem en welke maatregelen worden genomen om nieuwe storingen te voorkomen. En daarnaast vraagt de partij aandacht voor de gevolgen voor de storingen van de storingen voor het bereikbaarheid van Eembrugge, met name voor hulpdiensten, fietsers, scholieren en ondernemers. En zoals gebruikelijk bij dit soort zaken heeft het college 30 dagen de tijd om deze schriftelijke vragen te beantwoorden. Heel veel kan de gemeente Baarn daar natuurlijk niet aan doen. Het zit op een weg van de provincie. De provincie is dus verantwoordelijk, maar de gemeente kan wel informeren bij de provincie.

Casey en de Sunshine Band. En als je dit nummer draaide, dan had je de dansvloer natuurlijk geheid volstaan. Dat nummer, That's the Way I Like It. Je hoort het hier allemaal in het programma De Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit is even iets heel anders, maar het blijft ook zulke mooie muziek. Linda Ronstadt.

0: En dat was hem van lang geleden, Linda Ronstadt en even die prachtige nummers van haar, het nummer Blue By You.
1: Het weerbericht van...
0: We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Woensdag de 22e, dan is het een behoorlijk bewolkte dag. De temperatuur ligt zo rond de 20 graden. Op donderdag de 23e.

25 graden. En wil je meer over het weer weten, dan kun je elke ochtend in het programma 1 Land 1 Actueel luisteren naar onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je heel precies vertellen hoe het ervoor staat met het weer in de 1 Land. Kortom, ook in Baarn natuurlijk. We gaan eens even kijken wat we voor muziek voor je hebben. Oh, dit is ook een heerlijke.

Do You Really Want To Hurt Me? Een van de twee grote hits die Culture Club had. En blijft gewoon heerlijke nummers van die lekkere ontspannen muziek. Dat past natuurlijk ook een beetje bij het tijdstip waar we op het ogenblik in zitten. Zo midden in het zomerreces van onze gemeenteraad. En dit zijn ze, Soul Sister. Prachtig nummer in de tijd.

0: Ook dit is zo'n nummer waarvan ik denk dat hoort gewoon bij de zomer. Een nummer wat lekker voor de dag gehaald kan worden. En ik pak dan mijn cd-verzameling erbij. En dan kijk ik, oké, waar zit hij ook alweer? En dan komt hij weer tevoorschijn. En dan blijkt hij te staan op een cd die heet Lentekriebels. Nou, misschien had het ook zomerkriebels kunnen zijn. Eens even kijken. Ja, als we kijken naar de klok, dan is het weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. En dat doen we ook. Het programma De Barrensenaal zit weer helemaal vol. Het interview wat ik had met onze nieuwe wethouder Simon Bremmer, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En kun je, als je gaat naar nieuws en je gaat naar Baren toe, dan vind je daar datzelfde interview terug. Kun je dan eens even op je gemak terugluisteren wat hij verteld heeft. En natuurlijk zijn we er volgende week, ondanks het zomerreces van de gemeente Baren. Volgende week zijn we er ook, misschien met wat meer muziek en minder interviews. Maar we blijven lekker doorgaan deze zomer met ervoor je te zijn met het programma De Barendse Naald. Wat mij betreft, Kees Veerling, graag tot een volgende keer. Volgende week weer, wat mij betreft, hier bij Eemland 1.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend.